0: zorgt ervoor dat asielzoekers zonder opvangplek in Ter Apel niet buiten hoeven te slapen. Burgemeester Klaas Sloots kondigde dit aan. De nachtopvang wordt in gang gezet zodra de burgemeester van Westerwolde daarom vraagt. Er staan al enkele asielzoekers buiten bij de overvolle opvang. De Britse radiozender Radio Caroline heeft gisteren per ongeluk het overlijden van koning Charles aangekondigd. Een computerfout activeerde automatisch een zogenoemde doodprocedure. De 77-jarige Charles was op dat moment op bezoek in Noord-Ierland en geniet uitstekende gezondheid. De gatten die Dame Nevel bouwt voor de Nederlandse en Belgische marine lopen jaren vertraging op en worden duurder. Het eerste schip ligt pas in 2033 in het water, 4 jaar later dan gepland. De kosten voor 2 Nederlandse fregatten stijgen van 2 naar 2,5 miljard euro. Het weer nog. Vannacht komen steeds meer brede opklaringen. In die opklaringsgebieden kan lokaal wat nevel of mist ontstaan. De nacht verloopt opvallend zacht met minimumtemperaturen tussen de 11 en 13 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is de nacht.

Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep. Dat is pas leuk.

0: Yo.
1: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddy Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Schouten.
2: Go ahead. Make my day.
1: Bij nacht.
3: Your brain may no longer be the boss.

Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Onderzoekers hebben 1121 nieuwe waterlevende diersoorten ontdekt tijdens expedities in afgelegen gebieden wereldwijd. De ontdekkingen zijn een onderdeel van het grootste oceanografische inventarisatieprogramma ter wereld. Een opvallende vondst is de draakvis, een verre verwant van haaien die al 400 miljoen jaar geleden ontstond. De gemeente Stadskanaal zorgt ervoor dat asielzoekers zonder opvangplek in Ter Apel niet buiten hoeven te slapen. Burgemeester Klaas Sloots kondigde dit aan. De nachtopvang wordt in gang gezet zodra de burgemeester van Westerwolde daarom vraagt. Er staan al enkele asielzoekers buiten bij de overvolle opvang. De Britse radiozender Radio Caroline heeft gisteren per ongeluk het overlijden van koning Charles aangekondigd. Een computerfout activeerde automatisch een zogenoemde doodprocedure. De 77-jarige Charles was op dat moment op bezoek in Noord-Ierland en geniet uitstekende gezondheid. De gatten die Dame Nevel bouwt voor de Nederlandse

Duitse en Belgische marine lopen jaren vertraging op en worden duurder. Het eerste schip ligt pas in 2033 in het water, 4 jaar later dan gepland. De kosten voor 2 Nederlandse fregatten stijgen van 2 naar 2,5 miljard euro. Het weer nog. Vannacht komen steeds meer brede opklaringen. In die opklaringsgebieden kan lokaal wat nevel of mist ontstaan. De nacht verloopt opvallend zacht met minimumtemperaturen tussen de 11 en 13 graden. En tot zover het nieuws.

nooit van de tongriem gesneden? Altijd al eens in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

0: Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.
1: Does he like my vis?
2: He's a real tasty geezer.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Onderzoekers hebben 1121 nieuwe waterlevende diersoorten ontdekt tijdens expedities in afgelegen gebieden wereldwijd. De ontdekkingen zijn een onderdeel van het grootste oceanografische inventarisatieprogramma ter wereld. Een opvallende vondst is de draakvis, een verre verwant van haaien die al 400 miljoen jaar geleden ontstond. De gemeente Stadskanaal zorgt ervoor dat asielzoekers zonder opvangplek in Ter Apel niet buiten hoeven te slapen. Burgemeester Klaas Sloots kondigde dit aan. De nachtopvang wordt in gang gezet zodra de burgemeester van Westerwolde daarom vraagt. Er staan al enkele asielzoekers buiten bij de overvolle opvang. De Britse radiozender Radio Caroline heeft gisteren per ongeluk het overlijden van koning Charles aangekondigd. Een computerfout activeerde automatisch een zogenoemde doodprocedure. De 77-jarige Charles was op dat moment op bezoek in Noord-Ierland en geniet uitstekende gezondheid. De gatten die Dame Nevel bouwt voor de Nederlandse en Belgische marine lopen jaren vertraging op en worden duurder. Het eerste schip ligt pas in 2033 in het water, 4 jaar later dan gepland. De kosten voor 2 Nederlandse fregatten stijgen van 2 naar 2,5 miljard euro. Het weer nog. Vannacht komen steeds meer brede opklaringen. In die opklaringsgebieden kan lokaal wat nevel of mist ontstaan. De nacht verloopt opvallend zacht met minimumtemperaturen tussen de 11 en 13 graden. En tot zover het nieuws.

uw vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

Music Hour. Een mix van muziek van de jaren 60 tot nu. Blues, rock, disco, country, pop. U hoort het allemaal tussen 10 en 11 op de maandagavond.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De archeoloog die betrokken was bij de vermoedelijke vondst van botten van de Franse musketier D'Artagnan in Maastricht is gearresteerd. Wim Dijkman, 40 jaar lang stadsarcheoloog, weigert de botresten terug te geven aan de gemeente. Het Openbaar Ministerie heeft de arrestatie bevestigd. De VN-algemene vergadering heeft gisteren een resolutie aangenomen die de klimaatuitspraak van het Internationaal Gerechtshof verwelkomt. Het Haagse Hof oordeelde vorig jaar unaniem dat staten verplicht zijn het klimaat te beschermen. De Verenigde Staten en 7 andere landen, waaronder Saoedi-Arabië en Iran, stemden tegen. Onderzoekers hebben 1121 nieuwe waterlevende diersoorten ontdekt tijdens expedities in afgelegen gebieden wereldwijd. De ontdekkingen zijn een onderdeel van het grootste oceanografische inventarisatieprogramma ter wereld. Een opvallende vondst is de draakvis, een verre verwant van haaien die al 400 miljoen jaar geleden ontstond. De gatten die Dame Nevel bouwt voor de Nederlandse en Belgische marine lopen jaren vertraging op en worden duurder. Het eerste schip ligt pas in 2033 in het water, 4 jaar later dan gepland. De kosten voor 2 Nederlandse fregatten stijgen van 2 naar 2,5 miljard euro. En dan tot slot het weer. Vandaag laten we het wisselvallige weertype voorlopig achter ons. Vanuit Zuid-Europa wordt namelijk warme lucht aangevoerd, waardoor het op veel plaatsen een warme dag gaat worden. De temperatuur stijgt naar zo'n 20 tot 23 graden. En tot zover het nieuws.

nieuws en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

ik driftig. Vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet,

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De archeoloog die betrokken was bij de vermoedelijke vondst van botten van de Franse musketier D'Artagnan in Maastricht is gearresteerd. Wim Dijkman, 40 jaar lang stadsarcheoloog, weigert de botresten terug te geven aan de gemeente. Het Openbaar Ministerie heeft de arrestatie bevestigd. De VN-algemene vergadering heeft gisteren een resolutie aangenomen die de klimaatuitspraak van het Internationaal Gerechtshof verwelkomt. Het Haagse Hof oordeelde vorig jaar unaniem dat staten verplicht zijn het klimaat te beschermen. De Verenigde Staten en 7 andere landen, waaronder Saoedi-Arabië en Iran, stemden tegen. Onderzoekers hebben 1121 nieuwe waterlevende diersoorten ontdekt tijdens expedities in afgelegen gebieden wereldwijd. De ontdekkingen zijn een onderdeel van het grootste oceanografische inventarisatieprogramma ter wereld. Een opvallende vondst is de draakvis, een verre verwant van haaien die al 400 miljoen jaar geleden ontstond. De gatten die Dame Nevel bouwt voor de Nederlandse en Belgische marine lopen jaren vertraging op en worden duurder. Het eerste schip ligt pas in 2033 in het water, 4 jaar later dan gepland. De kosten voor 2 Nederlandse fregatten stijgen van 2 naar 2,5 miljard euro. En dan tot slot het weer. Vandaag laten we het wisselvallige weertype voorlopig achter ons. Vanuit Zuid-Europa wordt namelijk warme lucht aangevoerd, waardoor het op veel plaatsen een warme dag gaat worden. De temperatuur stijgt naar zo'n 20 tot 23 graden. En tot zover het nieuws. Vandaag.

uw vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Supermarkten Aldi en Albert Heijn roepen bakjes noten terug vanwege mogelijke metaaldeeltjes. Bij de Aldi gaat het om ongezouten cashewnoten van 170 gram met houdbaarheidsdatum 23 september 2026. Albert Heijn roept gezouten pinda's in een extra grote verpakking met houdbaarheidsdatum 4 november terug. Harvard University gaat het aantal hoogste cijfers voor bachelorstudenten beperken om cijferinflatie tegen te gaan. In het academisch jaar van 2024-25 bestond 2/3 van alle beoordelingen uit een A. En de universiteit wil dat hoogleraren dit cijfer weer reserveren voor uitmuntende prestaties. De archeoloog die betrokken was bij de vermoedelijke vondst van botten van de Franse musketier D'Artagnan in Maastricht is gearresteerd. Wim Dijkman, 40 jaar lang stadsarcheoloog, weigert de botresten terug te geven aan de gemeente. Het Openbaar Ministerie heeft de arrestatie bevestigd. De VN-Algemene Vergadering heeft gisteren een resolutie aangenomen die de klimaatuitspraak van het Internationaal Gerechtshof verwelkomt. Het Haagse Hof oordeelde vorig jaar unaniem dat staten verplicht zijn het klimaat te beschermen. De Verenigde Staten en 7 andere landen, waaronder Saoedi-Arabië en Iran, stemden tegen. En dan tot slot het weer. Vandaag laten we het wisselvallige weertype voorlopig achter ons. Vanuit Zuid-Europa wordt namelijk warme lucht aangevoerd, waardoor het op veel plaatsen een warme dag gaat worden. De temperatuur stijgt naar zo'n 20 tot 23 graden. En tot zover het nieuws.

Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep. Dat is pas leuk.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het aantal mantelzorgers dat zich ernstig belast voelt is in 10 jaar tijd uitgegroeid van 400.000 naar 600.000. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Onderzoekers concluderen dat goede regelingen en ondersteuning voor mantelzorgers relevanter dan ooit zijn om overbelasting te voorkomen. De financiële situatie van Nederlandse huiseigenaren is verslechterd. Onderzoek van NAG onder 2400 mensen toont aan dat 8,8% het inkomen onvoldoende vindt om alle kosten te betalen. Het hoogste niveau sinds 2024. Hypotheekachterstanden stegen van 5,3% naar 7,3% en zorgen over energiekosten nemen ook toe. Supermarkten Aldi en Albert Heijn roepen bakjes noten terug vanwege mogelijke metaaldeeltjes. Bij de Aldi gaat het om ongezouten cashewnoten van 170 gram met houdbaarheidsdatum 23 september 2026. Albert Heijn roept gezouten pinda's in een extra grote verpakking met houdbaarheidsdatum 4 november terug. Harvard University gaat het aantal hoogste cijfers voor bachelorstudenten beperken om cijferinflatie tegen te gaan. In het academisch jaar van 2024-25 bestond 2/3 van alle beoordelingen uit een A. En de universiteit wil dat hoogleraren dit cijfer weer reserveren voor uitmuntende prestaties. En dan tot slot het weer. Vandaag laten we het wisselvallige weertype voorlopig achter ons. Vanuit Zuid-Europa wordt namelijk warme lucht aangevoerd, waardoor het op veel plaatsen een warme dag gaat worden. De temperatuur stijgt naar zo'n 20 tot 23 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland. Dit is

0: De matinée met Leni Loden.
1: Woensdag 20 mei. Luisteraars, goedemiddag. U heeft afgestemd op Radio Apeldoorn, de matinée. Van harte welkom allemaal. Vanmiddag gaan wij het hebben over onder andere de A, om precies te zijn, de lancering van Apeldoorn Energie. Wij bellen even met de heer Michael Boddeke. Hij gaat daar alles over vertellen. En op de Anklaar gaat aanstaande vrijdag een nieuwe statiegeldretourshop open. Heel officieel hoor, want het is de eerste vestiging in de provincie Gelderland. En mevrouw Miranda Boer is woordvoerder van Verpakt. En zij legt precies uit hoe dat allemaal in zijn werk gaat. En de heer Ruud van der Plank weet alles over de open erfdag op 23 mei. Nou, dat gaan wij in het eerste uurtje doen. Wilt u ook meedoen aan dit programma? Dat zouden wij heel leuk vinden. Nou, wat kun je doen? Wat kun je winnen? Nee hoor, je kan niks winnen. Maar je kunt wel een leuke plaat winnen. Als je bijvoorbeeld belt met Guido. Want Guido doet de techniek en de muziek. En Guido die gaat die plaat dan voor je draaien vanmiddag. Dat is gewoon een cadeautje, geven wij dan aan je. Dan moet je even bellen met 055 540 1978. Nou, Jan Smit die gaat voor ons zingen. Hoe leuk is dat? Leef nu het kan.

Ja, dat was dus Jan Smit. Luisteraars, als je op Tweede Pinksterdag denkt van goh, wat zal ik eens gaan doen, dan heb ik misschien een leuke tip voor je. Want op maandag 25 mei, dus Tweede Pinksterdag, verzorgt de Nederlandse bluesband Flevium, uit Apeldoorn natuurlijk, ja, een bijzonder optreden bij Mansion 24. Tja, je kunt er gewoon gratis naar binnen. Kost niks. Het begint om 5:00. En het vindt plaats aansluitend op de jaarlijkse langste platenmarkt in de binnenstad. Nou, hoe leuk is dat? Dat Flevium daar komt optreden. Super gewoon. Mansion 24 zat altijd op het Leienplein. Maar zit al sinds een jaar ongeveer. Zitten ze op het Marktplein 22 in Apeldoorn. Dus maandag 25 mei eventjes naar Flevium. Om 5:00 begint het Mansion 24 en Marktplein 24. Nee, Marktplein 22. Zo is het. Goed. Dit is ook leuk. Luister maar eens. Oh.

0: Het is 14 minuten over 2, luisteraars. En we gaan even praten met de heer Ruud van der Plank. Meneer van der Plank, goedemiddag en welkom.
1: Hey, goedemiddag.
0: Hey, goedemiddag.
1: Hoi, Ruud.
0: Zeg Ruud,
1: ja.
0: Zeg ik Ruud. Ja, Ruud, ja. Jij bent ambassadeur bij Landschapsbeheer Gelderland. Of zeg ik dat verkeerd?
1: Ja, dus ambassadeur biodiversiteit. En inderdaad, dat is iets wat georganiseerd wordt. Loopt via Stichting Landschapsbeheer Gelderland.
0: Oké. En heb jij jezelf daarvoor opgegeven? Moest jij daar een cursus voor doen om ambassadeur te worden? Hoe zit dat?
1: Ja, dat is een goede vraag. Hè? Dus laat me zeggen, het speelt inmiddels al een aantal jaar dat dit zo loopt.
0: Ja.
1: Ja, in de beginfase heeft Landschapsbeheer Gelderland eigenlijk is op zoek gegaan naar buitenlui met wat groene ambities en grond.
0: Mm-hmm.
1: En via informele netwerken zijn ze ooit bij mij terechtgekomen.
0: Okay.
1: En ik was daar wel ontvankelijk voor. We zijn gesprekken aangegaan en heb kunnen laten zien van wat ik al zoal deed op het gebied van landschapsbeheer en biodiversiteit. En toen we eruit van, maar wil je dan ook meedoen in ons programma? En ambassadeur biodiversiteit worden.
0: Zo
1: is het gelopen.
0: Zo is het gekomen,
1: ja.
0: Ruud.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja,
0: jij woont in de buitengebieden. Jij woont in Klarenbeek. En
1: ja.
0: Heb jij ook dieren? Of ben jij puur met...
1: Nee, ik heb ook dieren. Ik zeg wel schekscherend te veel dieren. Hè. We hebben hobbymatige paardenhouderijen.
0: Oké.
1: Dat is wat mij betreft qua aantal is dat een beetje uit de klauwen gesjouwen met drie ponies en twee paarden.
0: Ja.
1: Maar dat is mijn afdeling niet. Hè. Dat is van mijn betere helft, de directie zeg ik altijd.
0: Ja, precies.
1: En de subdirectie, dat is dochterlief.
0: Ja.
1: Dus, ja.
0: Nou kunnen wij een kijkje komen nemen, want het is aanstaande zaterdag is het, hè?
1: Ja,
0: 23 mei is het dag van het open erf. Maar wat kunnen wij nou allemaal doen bij jou op het erf en zien?
1: Ja, nou, dus iedereen die zich aanmeldt, die is welkom. Dan hopen we natuurlijk op mooi weer. En dat we vanuit een zonnig terras en een zonnig erf wat rond kunnen scharrelen.
0: Ja.
1: Over het erf en rond het erf. Om te zien van, hoe ziet dat eruit? Wat voor maatregelen zijn er getroffen?
0: Mm-hmm.
1: En verder een rondleiding. Ik noem dat het rondje rond de ronde. We hebben zo'n 1,5 hectare hebben we in bezit en ook nog wat 0,85 hectare in bruikleen.
0: Mm-hmm.
1: Waar als je daar een rondje omheen loopt, dan zie je van alles en dan krijg je van mij een uitleg erbij. En dat is dan het rondje.
0: Ja, precies. Dat mensen bijvoorbeeld idee krijgen. Wat wou je zeggen, Ruud?
1: Ja.
0: Heel leuk. Wat zou je?
1: Ja, heel leuk is dat we eigenlijk een soort van samenwerking hebben met Kuren. Die hebben een botanische siertuin.
0: Oh.
1: Die kweken ook van alles. Dus een soort van kwekerijachtig setting.
0: Oh, uit Buren. Je bedoelt Buren bij de in de Betuwe daar?
1: Nee. Buren, letterlijk de buren aan de Blaarschoten.
0: Ik denk eigenlijk... buren. Ik zie hier buren. Buren van jou, zou ik maar zeggen.
1: Ja, precies. Nee, buren van mij. Dat zijn eigenlijk tegenhangers van ons. Hè. Dus wij zijn met inheems spul bezig, robuust, met het oogmerk biodiversiteit. En zij hebben een verzameling van allemaal bijzondere struiken, bomen, planten en bloemen.
0: Ja.
1: Maar ook met het oog op verbetering van de biodiversiteit. Dus dat is een hele mooie combinatie.
0: Oké. En dan hebben mensen natuurlijk, die kunnen dan ook ideeën opdoen, Ruud, bij de buren.
1: Zeker.
0: Buren, zou ik maar zeggen.
1: Ja.
0: En bij jou.
1: Ja.
0: En als ze denken, misschien voor hun balkon ook wel, of hun tuin. Ik bedoel, je kan het ook in het klein doen, natuurlijk.
1: Zeker.
0: Ja.

0: En nou, dat wordt een hele leuke dag. Van hoe laat tot hoe laat is dat?
1: Ja, dat is van 2 tot 5.
0: Ja.
1: En de rondleidingen zijn in principe gepland. Eentje om 3:30, 4:30 en 4:30. Maar dat is een beetje hoe het loopt, hè. Want het kan ook zo zijn als er qua animo het uitkomt om dat bijvoorbeeld om 2:30 en 3:00 te doen. Omdat de groep anders te groot wordt.
0: Precies.
1: Om 2:30, dat kan ook.
0: Oké. En we gaan niet je adres noemen, want staan ze morgen al straks al bij jou op de stoep. Maar je kunt je aanmelden via een website. Hoe werkt dat?
1: Ja, dus dat is via Landschapsbeheer Gelderland. En daar staat wel een link naar die open erfdagen.
0: Okay.
1: En dan kun je dat invullen. En dan krijg je van mij een bevestiging per mail van... je bent van harte welkom. Ja. En dit is het adres.
0: Oké. Landschapsbeheer Gelderland, zei jij. Ja, .nl. Daar moet je even aanmelden.
1: Ja.
0: Oké. Nou, hoeveel mensen zijn er vorig jaar geweest, Ruud? Weet je dat nog?
1: Ja, zo ongeveer een persoon of 20. En op dit moment zit ik al rond de 30 aanmeldingen.
0: Nou, ja. na deze show komen er zo nog 30 bij, volgens mij. Nee, ik hoop dat het een hele mooie dag wordt zaterdag. Ik zie net, jij zei het weer. Nou, er staat hier dat het zaterdag en de Pinksterdagen wordt het zo rond de 27 graden. Dus ze kunnen lekker op het terras zitten bij jou, Ruud.
1: Zo is dat.
0: Ja,
1: zo is dat.
0: Nou,
1: met een versnapering erbij.
0: Precies, hartstikke goed. Ruud van der Plank, jij bent ambassadeur. Ik wens jou heel veel plezier aanstaande zaterdag.
1: Dankjewel.
0: Oké.
1: Dank voor het interview.
0: Oké, graag gedaan. Goedemiddag.
1: Dag.

0: Lynn Anderson was dat met Rose Garden.
1: Radio Apeldoorn, het weerbericht.
0: Ja, het weerbericht. Nou, ik ben hartstikke benieuwd. Nou, ik zei net al natuurlijk, het Pinksteren 26 graden. Maar wat krijgen we nog meer? Nou, vanmiddag, daar moeten we eerst even doorheen. Want dan kunnen er nog stevige buien vallen. Maar aan het eind van de middag dan neemt die buiigheid af. Er zit ook nog wel wat hagel tussen onweer. Maar goed, aan het eind wordt het dus allemaal een beetje minder. Het wordt vanmiddag zo'n 18 tot 19.

graden al. Vanavond dan trekt dus een laatste buitje naar het oosten weg. En opklaringen en weinig wind. En vannacht koelt het af naar 11 graden. Morgen is er in eerste instantie veel bewolking met af en toe zon. In de middag is er meer zon. Het blijft droog. En bij een zwakke tot matige west- tot zuidwestenwind wordt het zo'n 21 tot 23 graden. In de avond dan klaart het op en in de nacht naar vrijdag is het helder en koelt het af naar 11 graden. Vrijdag en in het lange Pinksterweekend wordt het zomers. Nou, vrijdag gaan we al beginnen met 23 tot 25 graden. En zaterdag en Pinksterdagen wordt het nog warmer, dus zo'n 27 graden. En tijdens deze dagen is het zonnig en vrijwel onbewolkt. En ook na de Pinksterdagen blijft het doorzomeren. Verder blijft het voorlopig droog en zonnig, maar het wordt wel ietsje minder warm.

Dr. Hook, Baby Makes Her Blue Jeans Talk. Ja, en Dennis, zanger en medeoprichter van Dr. Hook, die is zaterdag overleden op 76-jarige leeftijd. En Dr. Hook, de band, had in de jaren 70 en 80... ja, in Nederland natuurlijk ook hele bekende hits. Waaronder deze natuurlijk, Baby Makes Her Blue Jeans Talk. Hou jij van bakken met een uitdaging of gewoon van het bakken? Je kan

0: je tot 23 mei opgeven, moet je wel snel zijn, voor heel Apeldoorn Bakt Vegan, de bakwedstrijd. En er is wederom een jeugd- en volwassenencategorie. En alle deelnemers die ontvangen een prijs. En uiteraard is er ook een winnaar bij zowel de jeugd als de volwassenen. En die wordt door een vakkundige jury wordt het uitgekozen, hoor. Je kunt je opgeven via heel Apeldoorn Bakt Vegan @gmail.com. Nou, hartstikke leuk. Goed, het is bijna 2:30. Wij gaan naar onze volgende gast, dat is mevrouw Miranda Boer. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Nou, ik zal je even vertellen wat uw functie hier staat. U bent senior PR-adviseur en woordvoerder bij Verpakt. Is dat correct?
1: Ja, dat klopt.
0: Dat klopt? Ja. Oké. Zeg, wij bellen eventjes omdat er binnenkort, aanstaande vrijdag 22 mei... winkelcentrum Anklaar hier in Apeldoorn, wordt er een nieuwe statiegeld retourshop geopend.
1: Ja, dat klopt ook.
0: Ja, maar nou staat hier, lees ik, het gaat om de eerste vestiging in de provincie Gelderland.
1: Ja.
0: Ja, maar nou heb ik een vraagje. Op de Egelantier, zeg maar, dat is hier in de Maten, winkelcentrum, daar staat ook zo'n geval, daar kun je ook van alles in gooien. Of is dit weer iets anders, deze retourshop?
1: Ja, dit is echt de statiegeld retourshop is zeg maar een soort van winkel waar je niet iets komt halen, maar juist iets komt brengen. Dus je kunt daar je statiegeldflesjes en blikjes en ook
0: maar,
1: je grote
0: omdat er staat, ja.
1: Inleveren.
0: Ja.
1: En dan kun je ook veel verpakkingen tegelijk in zo'n apparaat gooien, zodat je niet lang hoeft te wachten.
0: Oh. Nee, maar dat vond ik. Ik denk van, nou, die hebben wij al op de Egelantier. Dus omdat het staat de eerste in Gelderland. Dus dat dacht ik van, klopt dat wel?
1: Ja, maar dat is dan waarschijnlijk een bulkmachine, zoals we dat dan noemen. Dat is ook zo'n groot apparaat waar je heel veel tegelijk in kunt gooien.
0: Ja, ik zie er allemaal mensen met zakken staan en die gooien dan met paté. Maar dit is weer wat anders.
1: Het is echt een winkel.
0: Een winkel?
1: Dit is, een winkel in het winkelcentrum.
0: Oh.
1: En daar kun je ook je statiegeld contant uitbetaald krijgen, maar ook via Tikkie. En met een kraantje, zodat je ook even na afloop je handen kunt wassen.
0: Mm.
1: Dus het is weer een ander soort locatie. En we proberen op allerlei plekken ervoor te zorgen dat je makkelijk je statiegeldverpakkingen in kunt leveren. Dus met die bulkmachines, maar ook met dit soort winkels.
0: Oh.
1: Maar ook gewone automaten, handmatige innamepunten.
0: Okay.
1: Bij pakketdiensten.
0: Mm.
1: Om het steeds makkelijker te maken om statiegeldverpakkingen in te leveren. Want we weten dat mensen het graag wel willen doen. Maar het nog niet altijd even makkelijk vinden.
0: Nee, van de week kwam ik in de supermarkt. Er stond iemand met twee karren vol met blikjes en flessen. Toen dacht ik met één fles, ik loop door.
1: Ja,
0: dat is echt daarom, heel irritant. Ja,
1: daarom proberen we inderdaad ook die bulklocaties te openen. En vandaar ook deze statiegeldretourshop in het winkelcentrum. Om ook de Albert Heijn en de Lidl die daar zitten te ontlasten.
0: Okay.
1: Als je inderdaad grote hoeveelheden hebt, dan gaat het gewoon veel sneller in zo'n grote automaat.
0: Ja, en daar kun je ook flessen in. Grote gewoon flessen, cola flessen, alle flessen. Daar kan daar ook in.
1: Ja, grote flessen, kleine flesjes en de blikjes.
0: Ja.
1: En om het ook nog extra leuk te maken om buiten de supermarkt in te leveren, hebben we ook een winactie. Dus dat is op alle automaten, maar ook handmatige innamepunten die met een tikkie uitbetalen.
0: Hm.
1: Dan kan je binnen de Tikkie-app kun je kans maken op een van de geldprijzen elke week weer.
0: Okay.
1: En je krijgt voor elk item dat je inlevert, krijg je een ticket binnen de Tikkie-app. En dan maak je kans op prijzen variërend van 30 tot 400 euro per week.
0: Mm-hmm. Oké. Dus dat wordt allemaal officieel, gaat dat vrijdag gebeuren, hè? Hier op de Anklaar.
1: Ja, met de burgemeester is erbij. Dus dat is hartstikke mooi.
0: De burgemeester heeft ook al zijn flessen en blikjes opgespaard. Die neemt ook zakken mee natuurlijk vrijdag. Die gooit ze ook in de... Ja, toch? Ja, het zou wel leuk zijn. Hè?
1: Zeker,
0: Maar
1: ik vind het heel fijn inderdaad dat de burgemeester erbij is. Omdat het natuurlijk ook eigenlijk een soort gezamenlijk iets is. Want wij kunnen er inderdaad wel voor zorgen dat er innamepunten zijn. Nou, mensen moeten ervoor zorgen dat ze het netjes inleveren.
0: Mm-hmm.
1: En de aandacht van de gemeente ervoor is hartstikke belangrijk. Want zo zorgen we er dan met elkaar voor dat er steeds meer wordt ingeleverd.
0: Mm-hmm.
1: En dat kunnen we daarna weer hergebruiken voor nieuwe flesjes en blikjes.
0: Ja, precies.
1: Dus dat is gewoon hartstikke belangrijk.
0: Ja, goed dat we dat doen. En het wordt steeds makkelijker. Ik bedoel, dat gaat dan veel sneller. Als ik daar met één of twee flessen sta, dan hoef ik niet meer zo lang te wachten. Dus dat is hartstikke leuk.
1: Ja,
0: hartstikke goed. Zeg, is die winkel daar speciaal voor neergezet? Of

0: komt die, was die winkel er al? Of hoe zit dat?
1: Nee, dat is natuurlijk wel een bestaand pand, maar die is helemaal omgebouwd en helemaal tot statiegeld retourshop opgebouwd.
0: Ja. En er zijn meerdere automaten waar je dat dan in kon gooien, zeg maar.
1: Ik weet niet precies hoeveel automaten er in deze retourshop staan.
0: Nee.
1: Maar veelal is het een grote en dan nog één of twee waar je ze wel één voor één ingooit.
0: Mm-hmm.
1: Of twee grote, maar ik ken deze winkel niet specifiek. Dus
0: okay.
1: Het varieert een beetje.
0: Ja.
1: Dus.
0: En als het dan na sluitingstijd is van het winkelcentrum, blijft dit dan gewoon open? Hoe zit dat?
1: Nee, dit is ook een winkel die ook met openingstijden werkt. Dus hij is van maandag tot en met zaterdag van 8 uur 's ochtends tot 8 uur 's avonds open. En op zondag van 12 tot 6.
0: Okay.
1: Het is ook een bemande winkel, dus iemand die
0: er staat wel iemand in.
1: Die de winkel schoonhoudt. Ja,
0: ja.
1: Die ook de volle zakken aan de achterkant weer moet verwerken en ervoor moet zorgen dat die opgehaald worden. Dus het is echt een winkel zoals we die kennen.
0: Ja, nou mooi toch. Jullie bedrijf zit in Rotterdam, zitten jullie of niet?
1: Wij zitten in Den Haag.
0: Oh, hoe kom ik alweer Rotterdam dan? Ik zie hier ergens Rotterdam. Wat is dat dan weer?
1: Weet ik niet.
0: Nee, dat weet ik ook niet.
1: En wij doen meer dan statiegeld. Wij zorgen er in Nederland voor dat het verpakkingsafval wordt ingezameld, gescheiden en gerecycled.
0: Ja.
1: Zodat we het uiteindelijk weer kunnen gebruiken als grondstof voor nieuwe producten en verpakkingen.
0: Okay.
1: En een van de systemen om in te zamelen is dan via statiegeld. Maar bijvoorbeeld ook de glasbak en de PMD-bak en de PMD-zak. Ze noemen het allemaal op. Dat
0: regelen
1: wij in Nederland.
0: Okay. Nee, ik zie hier wel iets. Statiegelden retourshop in Rotterdam. Misschien is dat weer wat anders. Weet ik ook niet
1: dat
0: precies.
1: Dat was de allereerste retourshop.
0: Zie je. Ik het helemaal niet goed te lezen. Maar nu wel. Hartstikke leuk, want de Tomra, zeg maar, dat komt hier uit Apeldoorn. Hartstikke goed. He, die zijn natuurlijk ook blij. De inname van de flessen. Ja, precies.
1: Ja.
0: Goed, die zullen er misschien ook bij zijn aanstaande vrijdag. Bent u er ook bij of niet?
1: Nee, dat niet.
0: Oh, dat niet. Nee. Nou, ik wil danken voor deze informatie. En hoe laat gaat het plaatsvinden? Weet je dat ook, toevallig? Dan kunnen wij natuurlijk allemaal met z'n allen daar naar de anklaar gaan. Of... Nee, ik zie het al. Ja, ik zie het. Nee, ik zie het al. 14:15. Bij de anklaar. Dat staat hier in jullie persbericht. Ja. Vrijdag 22 mei om 14:15. Ja. We gaan er allemaal naartoe.
1: Oké. Nou, dan vooral al die lege flesjes en blikjes meenemen.
0: Ja, dan nemen we allemaal mee. Komt helemaal goed.
1: Ja, nog één aanvulling. Mensen kunnen in Apeldoorn ook doneren aan het bio-vakantieoord.
0: Okay.
1: Dus dan laat je het niet uitbetalen, maar druk je op de donatieknop en dan gaat het naar een goed doel.
0: Ja, dat kan ook nog als je dat wil. Nou, hartstikke goed. Mevrouw Miranda Boer, je bent woordvoerder bij Verpakt. Dank u wel. En ik wens u nog een hele mooie woensdag, hè?
1: U ook.
0: Oké, dag.
1: Dag.
0: Dus dan kunnen we allemaal naar het winkelcentrum aanklaren. Dan kun je met al je flessen, al die zakken kan je meenemen. En dan ga je hoep zo die winkel in. En dan ben je je blikjes kwijt en je flessen. Nou, dat is hartstikke handig. Goed. Wij gaan weer door met de muziek. Want dat doen we natuurlijk ook hier in de matinee. Dit is Donna Summer.

Ja, dat waren de Beach Boys met I Get Around. Ja, luisteraars, van 18 tot en met 22 mei staat Apeldoorn in het teken van de Nationale Beweegweek voor Ouderen. En tijdens deze landelijke campagne worden ouderen gestimuleerd om op een plezierige en laagdrempelige manier meer te bewegen eigenlijk. Hè. Ook in de gemeente Apeldoorn wordt er deze week een gevarieerd programma aangeboden. Aandacht voor valpreventie en gezondheid. Regelmatig bewegen is van groot belang voor de gezondheid. En het verlaagt onder andere het risico op vallen en vergroot de zelfstandigheid en draagt bij aan een betere mentale gezondheid. En tijdens de Beweegweek wordt

0: hier extra aandacht aan besteed. En op verschillende locaties in Apeldoorn kunt u uw valrisico laten testen. Nou, wil je meer weten hierover? Of wil je het hele programma van die Nationale Beweegweek voor Ouderen, wil je die inzien? Dan kun je even kijken op sportserviceapeldoorn.nl/aanbod Beweegweek voor Ouderen. Dus sportserviceapeldoorn.nl/aanbod Beweegweek voor Ouderen. En het is tot 22 mei. Dus je kan nog even lekker meedoen als je dat wil. Goed, bijna kwart voor drie. Wij gaan eventjes praten over energie. En dat gaan we doen met meneer Borreke. Goedemiddag en welkom.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Meneer Borreke, u bent directeur van de A.
1: Ja.
0: Leg nog even uit aan mensen die dat niet weten. Ja, ik kan het bijna niet voorstellen hoor. Wat is dat precies, de A?
1: Nou, er zijn ook best wel veel mensen die dat niet weten. Dus heel fijn dat ik het gelegenheid krijg.
0: Ja.
1: Nou, de A is een coöperatie eigenlijk van mensen en ook op bedrijven in Apeldoorn. Die hebben gezegd van de energietransitie is van ons. Dus die gaan we zelf versnellen. En dat is ook heel mooi, want energie is ook iets wat van ons moet zijn. Dus dat gaan we zelf in eigen hand nemen. En we gaan opwekken, we gaan lekker aan elkaar leveren. En we gaan zorgen dat die energie wat minder, dat we fossiele energie wat minder gaan gebruiken. Mm-hmm. Dus een beweging van mensen die wat willen met energie.
0: Ja, ja. Die wat willen. Ja, de lancering van Apeldoorn Energie.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, dat is ook wel heel mooi. Want we zijn al best wel een tijdje bezig. In 2012 zijn we begonnen.
0: Mm-hmm.
1: En toen was het idee van, we hadden zo'n motto, was energie in eigen hand.
0: Ja. Yeah.
1: Dat is eigenlijk ook heel actueel nu. Hè. Ik bedoel, als je naar de Saudi-Arabië kijkt bijvoorbeeld, die hebben heel veel olie. Mm-hmm. En daar ben je afhankelijk van. En we hadden dan wel gas. Maar eigenlijk die duurzame energie, die hebben we ook gewoon hier. Hè? Want de zon schijnt, de wind waait.
0: Mm-hmm.
1: Dus we dachten eigenlijk van, misschien moeten we daar gewoon onze eigen energie voorzien gaan maken.
0: Ja.
1: De energie in eigen hand was het motto. Dus we wilden opwekken en we wilden het aan elkaar gaan leveren. Dat was toen een idee, maar dat kon eigenlijk nog niet helemaal. Je kon wel zelf opwekken, maar aan elkaar leveren, dat was eigenlijk nog best wel moeilijk. Dat mocht eigenlijk ook niet. Maar inmiddels is het zover dat in de wet nu geregeld is dat je dat wel mag doen.
0: Okay.
1: Dus eigenlijk dat idee wat we toen hadden, waar we ook mee zijn begonnen, ja, dat kan nu, dat mag nu. En dat is eigenlijk de reden dat we hebben gezegd, nou, laten we dat dan even fors aanpakken. Dus dat eigenlijk de lancering van Apeldoorn Energie is eigenlijk dat idee van, we gaan onze eigen energie opwekken hier en we gaan het met elkaar delen.
0: Ja, ja.
1: Dat is eigenlijk het idee.
0: En dat is begin 2027, is dat mogelijk? Of,
1: Ja, want de Apeldoorn Energie is er al. Want wij zijn, misschien dat mensen denken van, ja, dat is allemaal leuk en aardig, maar ik geloof het niet.
0: Ja, nee, ik denk ook, wat is
1: dat
0: dit?
1: Dacht jij al?
0: Ja,
1: dat dacht ik al. Ja,
0: ik denk, ik begin heel voorzichtig hoor. Dus, ja.
1: Dat is, wij hebben in Apeldoorn inmiddels wel de nodige zonopwek gerealiseerd. Dus we hebben een aantal zonnepanelen op het dak. Daar beginnen we ook mee.
0: Ja.
1: En er zijn heel veel mensen die zelf zonnepanelen op een dak hebben liggen.
0: Mm-hmm.
1: Maar goed, we hebben een aantal alleen maar zon. Dus als ik dan heel stoer zeg, we gaan onze eigen energie voorziening regelen en we gaan zorgen dat we onze eigen energie ook aan elkaar gaan leveren. Ja, dan valt dat verhaal natuurlijk om. Want dan zou jij kunnen vragen van, ja, maar hoe doe je dat dan 's avonds? Want 's avonds schijnt de zon niet, heb je geen energie.
0: Nee.
1: En dat is een goede vraag. En het antwoord is, dat is ook de reden waarom we dat niet alleen in Apeldoorn doen, maar we doen dat samen met een heleboel andere energiecoöperaties in Nederland. Het idee wij zijn een energiecoöperatie in Apeldoorn.
0: Mm-hmm.
1: Maar er zijn heel veel energiecoöperaties in Nederland. Er zijn energiecoöperaties die hebben heel veel windmolens, die hebben grote zonneparken. Dus als je dat allemaal met elkaar optelt, dan heb je eigenlijk wel altijd wel ergens energie.
0: Ja.
1: En dat is eigenlijk, dus het is coöperatief allemaal, dus zonder winstoogmerk. Het zijn allemaal bewoners die bezig zijn met die energietransitie.
0: Precies.
1: En Apeldoorn Energie is eigenlijk het collectief van die gemeenschap.
0: Oké, maar dan moet ik wel, als ik daar aan mee wil doen, of iemand wil eraan meedoen, dan moet je juist wel allemaal, moet je echt de zonnepanelen hebben, anders kan je daar niet aan meedoen.
1: Nee, juist. Nou ja, dat kan ook. Maar eigenlijk zijn we eigenlijk op zoek naar mensen die dat toch niet hebben.
0: Oh.
1: Dat klinkt een beetje raar.
0: Ja, okay.
1: Maar op dit moment hebben we eigenlijk best wel veel energie over. Dus op een zonnige dag, dan produceren wij met onze parken en met onze daken. En iedereen die lid van is, produceren we eigenlijk heel veel energie. En die energie is eigenlijk gewoon over, want er is eigenlijk te weinig. Dus die zetten wij op het net.
0: Mm-hmm.
1: En het idee van Apeldoorn Energie, van die energiegemeenschap zoals we dat noemen, is dat je als je dan binnen je energiegemeenschap energie over hebt, dat je dan eigenlijk op zoek gaat naar mensen die die energie dan op dat moment kunnen gebruiken.
0: Okay.

0: Hey.
1: Dus als jij nog geen zonnepanelen hebt, dan kan ik me voorstellen dat op een gegeven moment, als er heel veel zon beschikbaar is, dat je zegt, nou ja, kom erop met die energie, dan wil ik hem wel hebben.
0: Oké, okay, maar dan kan je dat van elkaar kopen of zo? Of hoe zit dat?
1: Oh. Nou ja, kopen is het eigenlijk niet. Want kopen, dat klinkt meteen heel ingewikkeld, hè? Want dan heb ik nu energie, dan moet ik jou bellen, van, dan ga ik zeggen, hoeveel wil je ervoor hebben en zo.
0: Ja, een beetje een handeltje wordt het dan ook, hè?
1: Dat is veel te ingewikkeld. Ja. Dus het gaat om wat ze dan noemen gelijktijdigheid. Dus op het moment dat ik energie... andersom. Als jij zegt, ik doe mee, dan gaan we met elkaar kijken van op het moment dat er dan energie over is, dan gaan we zorgen dat het aan jou als het ware gekoppeld wordt. Dat gebeurt automatisch. Daar hoef je niks voor te doen.
0: Okay.
1: En we spreken met elkaar af van tevoren van voor welk bedrag we dat doen. Nou, er zijn heel veel mensen die op dit moment zonnepanelen hebben, die als het op een goede dag is, die leveren dan terug aan het net en die krijgen dan eigenlijk een boete van de leverancier. Want die zegt, ja, ik heb al te veel energie,
0: ja,
1: dus dan moet je boete betalen. Dus wat gaan die dan doen? Die zetten panelen uit naar de zon. Dus dan kan je het beter aan elkaar geven en delen. Dus stel dat we bijvoorbeeld zeggen, nou, dat doen we dan voor 2 cent of voor 3 cent. Dat is natuurlijk wat je met elkaar afspreekt.
0: Mm-hmm.
1: Dan weet je dus altijd van elkaar van als we energie met elkaar delen, dan is het altijd voor die vaste prijs.
0: Okay.
1: Dus dat heb je van tevoren met elkaar afgesproken. Mm-hmm.
0: Ja, dat is gewoon, dat staat gewoon vast dan. Precies.
1: Ja, dat mag je wel zelf afspreken.
0: Oh, je mag ook zeggen 3 cent of zo.
1: Ja, maar je moet wel met elkaar eens zijn.
0: Ja.
1: Dus de energieleverancier gaat er niet over, want wij werken dus met...
0: Buiten die energie, dat doe je dan zelf met
1: dat doe je met de groep.
0: Met de groep.
1: Dus als groep zeg je van, oké, dat doen we dan voor, zeg maar 3 cent. En onze leverancier, dat is Apeldoorn Energie.
0: Mm-hmm.
1: Of Om Energie, als moet ik netjes zeggen. Die zorgt ervoor dat dat dan netjes allemaal administratief verrekend wordt. Dus die zegt, die kijkt dan aan het, op maand of op jaarbasis kijken van, oké, hoeveel energie hebben jullie met elkaar gedeeld? Oké, dat gaat voor 3 cent. En wat je niet kunt delen met elkaar, ja, dat ga je gewoon uit de markt halen.
0: Oké. Dus het is heel veel. Hè? Het is ook nog niet zo ver, 2027. Maar meneer Borreke, als de mensen nou geïnteresseerd zijn, die denken van, ik wil dat hele verhaal nog een keer teruglezen. Ik wil mij daar een beetje inleven. Hoe kan dat?
1: Ja. Nou, ze kunnen in ieder geval gaan naar de site van apeldoornenergie.nl.
0: Energie.nl, ja.
1: Apeldoornenergie aan elkaar.nl.
0: Apeldoornenergie.nl.
1: Daar staat eigenlijk in het kort staat het vermeld. En dat is eigenlijk ook wel de eerste stap die je moet zetten als je denkt van, nou, dit is best interessant.
0: Ja.
1: En nogmaals, het is dus interessant voor mensen die geen
0: zonnepanelen hebben.
1: We zijn eigenlijk nog op zoek naar mensen die energie nog nodig hebben.
0: Nou mensen, als je luistert, je hebt energie nodig, dan ga je naar meneer Borreke. Nee, je gaat naar apeldoornenergie.nl.
1: En
0: daar word je helemaal, wordt alles uitgelegd. En,
1: en dan kan je dus overstappen naar Apeldoorn Energie. Dus dan wordt Apeldoorn Energie jouw energieleverancier.
0: Ja.
1: En want dat is wel een voorwaarde. Kijk, wil je straks meedoen met het verhaal van energiedelen?
0: Ja, dan moet je eerst bij jullie zijn aangesloten.
1: Dat is een voorwaarde. Dus dat is de eerste stap.
0: Ja,
1: ja en we zitten nu voor de zomervakantie. Dus na de zomervakantie hopen we dan een eerste pilot kunnen doen.
0: Oké.
1: Met onze energieleverancier. Dus er zullen een aantal mensen voor vragen van, wil je
0: om
1: mee te meedoen?
0: Ja, precies.
1: Dat is nog een beetje experimenteel natuurlijk. Hè. Dus dan moeten we ook wel mensen zijn die zeggen, ik wil even meedenken.
0: Ja.
1: En dan is de bedoeling dat aan het eind van het jaar, begin volgend jaar, dat het zo robuust is dat iedereen die dan met Apeldoorn Energie zegt en die zegt, ik wil ook meedoen met het energiedelen, die zich dan gewoon aan kan melden. En dan gaat het eigenlijk vanzelf. Dan hoef je er eigenlijk niks voor te doen.
0: Nou, hoe makkelijk.
1: Ja,
0: zo klinkt het heel makkelijk.
1: Ja, zo is het ook. Ja.
0: Nee, maar ik vond het fijn dat u het even wou uitleggen. En de pilot gaat straks van start. En ik heb het idee dat wij elkaar dit jaar dan nog wel een keer weer spreken hierover.
1: Ja, dat kan altijd.
0: Ja, hè? Ja, dat denk ik ook
1: wel. Nou ja, je moet het verhaal ook eens stapjes uitleggen.
0: Zeker. Nee, maar daarom is het dus fijn dat de mensen even op jullie site kunnen kijken. Om dat nog even weer rustig...
1: Ja, dat is eigenlijk de eerste stap.
0: Allemaal
1: en als we vragen hebben, we gaan ook een aantal bijeenkomsten organiseren in de loop van het jaar. Dus dan gaan we het allemaal precies uitleggen, dat mensen precies weten waar ze ja tegen.
0: Nou, fijn dat jullie gevolgd kunnen worden. Hartstikke mooi. Meneer Borreke, u bent de directeur van de A. Dank u wel en heel veel succes. En ik wens u nog een hele mooie woensdag.
1: Ja, en bedankt voor de uitzending.
0: Oké, graag gedaan. Ja. Goedemiddag.
1: Okay. Dag.
0: Ja, luisteraars, we gaan natuurlijk weer naar de muziek. Hè. We hebben nog 2 platen te gaan, denk ik, voor het nieuws van 3 uur. En dit zijn de Beatles.

Ja, here comes the sun. En dat gaat natuurlijk gebeuren. Ik vertelde u net al, het wordt zo'n 27 graden het Pinksterweekend. Nou, aanstaande zaterdag wordt het ook 27 graden, dus het 23 mei. En dan is er van 2 tot 4 is er wat leuks te doen op het Marchandplein. En dat is dan weer op Nationale Park de Hoge Veluwe. Want daar speelt de Wageningse Big Band Sound of Silence. En tussen de muziek door is er heel veel nog. Er wordt heel veel verteld over de bijzondere planten en diersoorten die in het park leven. Goed, ik zeg tot straks na het nieuws van 3 uur.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Berichtendienst X heeft tegenover een Australische rechtbank toegegeven de regels voor bestrijding van online kindermisbruik te hebben geschonden. Het bedrijf van Elon Musk betaalt een boete van 650.000 Australische dollars, omgerekend 400.000 euro. De boete werd al in oktober 2023 opgelegd door de Australische toezichthouder. De zorgen over het falende jeugdzorgsysteem zijn na de mishandeling in Stadskanaal groter dan ooit. Het Nederlandse zorgsysteem werkt als een estafettemodel waarbij iedere stap een andere instantie betrokken is. Deskundigen pleiten voor verandering, maar erkennen dat hervorming van het complexe systeem allesbehalve eenvoudig is. Het aantal mantelzorgers dat zich ernstig belast voelt is in 10 jaar tijd uitgegroeid van 400.000 naar 600.000. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Onderzoekers concluderen dat goede regelingen en ondersteuning voor mantelzorgers relevanter dan ooit zijn om overbelasting te voorkomen. De financiële situatie van Nederlandse huiseigenaren is verslechterd. Onderzoek van NAG onder 2400 mensen toont aan dat 8,8% het inkomen onvoldoende vindt om alle kosten te betalen. Het hoogste niveau sinds 2024. Hypotheekachterstanden stegen van 5,3 naar 7,3% en zorgen over energiekosten nemen ook toe. En dan tot slot het weer. Vandaag laten we het wisselvallige weertype voorlopig achter ons. Vanuit Zuid-Europa wordt namelijk warme lucht aangevoerd, waardoor het op veel plaatsen een warme dag gaat worden. De temperatuur stijgt naar zo'n 20 tot 23 graden. En tot zover het nieuws.

0: De matinee met Leni Loden.
1: Ja, welkom terug. Ja, tweede uurtje van de matinee alweer, luisteraars, van woensdag 20/5/26. Ja, wat vliegt de tijd, hè? Wat gaan we doen? Dit uurtje nog even tot 4 uur. Nou, we hebben natuurlijk hele leuke muziek, verzorgd door Guido. Echt het eerste uurtje, hartstikke leuk, Guido. En Guido doet ook de techniek, want anders kan dit programma natuurlijk niet doorgaan, hè? Want dat kan ik echt niet in mijn eentje, echt waar niet. Maar je kunt meedoen, dat zeg ik iedere keer maar weer, door even te bellen. 055 540 1978. Je kan een plaat aanvragen, maar heb je misschien nog een idee, of dat je zegt van, goh, ik wil dit even aan heel Apeldoorn en omgeving laten weten. Of je staat op een camping, dat kan ook maar zo. Hè? Dat kan hier in Apeldoorn en omgeving ook heel goed. We hebben hele leuke campings, hoor. In Apeldoorn, in Beekbergen, de dorpen, in Loenen, en Uggelen. Echt heel veel. Dus zit je daar nou toevallig, Wenum Wiesel, bel gewoon even. Laat even weten hoe leuk het is hier in Apeldoorn. Wat je ervan vindt hier. Bij ons. Nou, dat zou we leuk vinden. Goed. Maar goed, wij gaan vandaag ook praten met Hartger Jan Kruijmen. En hij is de voorzitter van het Oranjecomité Oosterhuizen. Oosterhuizen, eventjes voor mensen die geen dialect kunnen. Maar in Oosterhuizen, daar is weer de Pinksterkermis. Jawel. En meneer Kruijmen die gaat daar even over vertellen. Er is nog veel meer te doen dan alleen de kermis. Hartstikke leuk. En wij gaan ook eventjes naar Deventer. Ja, dat doen wij rond 3:15. Je kunt gewoon blijven zitten. Het is gewoon op de radio. Dan gaan we naar Deventer, naar het Speelgoedmuseum. En daar is ook weer van alles te doen. Hartstikke leuk allemaal. En Guido die heeft ook weer een leuke Nederlandse talige plaat uitgezocht. En die is van Benny Nijman. Ja. En dat nummer heet Vrijgezel. Ja, dat was heel bekend. Een aantal jaren geleden. Maar de mensen die kennen hem vast nog wel. Dus ik zou zeggen, zing maar lekker even met Benny mee.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bed.

Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

Ja, Benny Nijmeman met Vrijgezel. Ja, en het was alweer in 2008, in februari, dat Benny Nijmeman is overleden. Zo lang geleden alweer. Luisteraars, je kunt een magisch Pinksterweekend beleven. Om 23 tot en met 25 mei. Bij Kasteel Kannenburg, bij de Pinksterfeer. Ja, je kunt er niet overnachten, dus niet dat je dat heel weekend kan blijven of zo. Je kan gewoon elke dag terugkomen natuurlijk. Of gewoon 1 of 2 dagen. Op deze dagen dan opent het historisch kasteel en landgoed haar deuren voor een betoverende fair, waar kunst, cultuur en ambacht samenkomen. Genieten van een unieke sfeer van het middeleeuws kasteel en ontdekken gevarieerd aanbod van zorgvuldig geselecteerde standhouders en professionals. Ja, dat is natuurlijk hartstikke leuk om op die Pinksterfair een beetje rond te struinen langs die kleurrijke stands. Nou ja, handgemaakte sieraden, ik zei net al, kunstmode, van alles en nog wat, hapje en een drankje. Er is heel wat te doen. Wil je nou meer weten, dan zeg ik gewoon, kijk even op www.kasteelkannenburgvaassen.nl. Dan kan je het hele programma zo een beetje doornemen. Goed, straks gaan wij eventjes bellen met Deventer. Maar eerst gaan wij luisteren naar Gladys Knight.

0: Ja, dat was License to Kill van Gladys Knight. Om 3:15 hier in de matinée van 20 mei 26. Ja, we gaan eventjes naar Deventer toe, naar het Speelgoedmuseum. En daar zit tussen al dat speelgoed meneer Eelco Versteeg. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Leni. Welkom in Deventer.
0: Ja, wat leuk zeg. Ik zeg al, we gaan de grens even over. Even naar Deventer.
1: Oh, ja,
0: zeg, hoe is het weer bij jullie daar nu op dit moment?
1: Een beetje wisselvallig, een beetje grauw. Vooral veel bewolking.
0: Oh, oké. Nou, ik zit hier in de cel. Ja, gewoon een cel, een radiocel. En dus hier zit geen ruimte, dus ik kan niet zien. Maar net scheen wel een beetje het zonnetje hier. Maar het wordt warm hoor, Eelco. Het wordt 25, 27 graden. Goed, maar ik ga met jou dus niet over het weer hebben, maar ik ga het met jou over... een speelgoedmuseum hebben, dat is in Deventer. We hebben elkaar vaker aan de lijn gehad.
1: Ja.
0: 30 mei hebben jullie weer een mooie expositie, hè? Vertel.
1: Ja, klopt. Ja, dat is weer een nieuwe expositie in onze wisselruimte, de gastenkamer van het Speelgoedmuseum. En daar hebben we een expositie speelgoed in de 20e eeuw. In tegenstelling tot onze vorige expositie, waar we elke keer een decennium uitlichten, pakken we nu eigenlijk alle decennia van die eeuw bij elkaar.
0: Ja.
1: En lichten we de topstukken uit van elk decennium.
0: Oké, wat zie ik dan bijvoorbeeld, Eelco?
1: Nou ja, bijvoorbeeld ongetwijfeld bekend, de bekende aapnoodmies leesplankje.
0: Tuurlijk, ja.
1: Maar ook natuurlijk verschillende gamecomputers, de Game Boy... oude poppen uit die tijd. We hebben het natuurlijk echt over de 20e eeuw. Dus dat is alweer een tijdje geleden.
0: Ja.
1: Veel speelgoed uit die tijd.
0: Ja. Hoe zijn jullie eraan gekomen, Eelco?
1: Ja, we hebben dat eigenlijk in de loop der jaren eigenlijk ook wel verzameld. Eigenlijk officieel vanuit het Museum De Waag. Dat was ooit een rariteitenkabinet.
0: Mm-hmm.
1: En het is eigenlijk een collectie die in de loop der jaren, bijna de eeuw is aangevuld. En verworven. En we hebben ook heel veel schenkingen gekregen. Dus in de loop van de tijd krijg je heel veel verschillende collectiestukken binnen. Waaronder dus ook speelgoed uit de 20e eeuw.
0: Zo, wat mooi. Zeg, en waar zijn jullie nou nog eigenlijk heel erg naar op zoek? Dat je zegt, dat zouden we zo graag in onze collectie willen hebben.
1: Dat is echt wel een vraag voor onze collectiebeheerder. Ik zit niet maar het is wel zo. We krijgen wel heel veel verzoeken van bezoekers of mensen die de zolder opruimen.
0: Mm-hmm.
1: Die ons benaderen van, we hebben wat gevonden. Is dit bijzonder? Dat is van mijn oma geweest of mijn overgrootoma.
0: Ja.
1: Kunnen jullie hier iets mee? Ondanks dat we eigenlijk de grootste speelgoedcollectie hebben van Nederland.
0: Zo.
1: Met ruim 14.000 stukken hebben we eigenlijk... niet zo heel veel wensen meer. Want we hebben eigenlijk overal een goede vertegenwoordiging van. Om het in die zin zo te zeggen. Dus de collectie is vrij compleet.
0: En ik zie, jullie zitten ook in een heel mooi pand, toch?
1: Ja, zeker. Ja, Deventer ken je ongetwijfeld. Het is natuurlijk een hele oude stad. En er is nog van alles uit die tijd, vooral uit de Hansetijd, bewaard gebleven.
0: Ja.
1: En daar zit het Speelgoedmuseum ook in gevestigd.
0: Dus okay.
1: Twee laat-eeuwse pakhuis uit de Hansetijd.
0: Mm-hmm.
1: We hebben eigenlijk ook dat een beetje ook gebruikt als een verkooppunt in de zin van laten we dan niet alles gaan dichtstuken, maar laten we ook vooral de oudheid van die panden, van die pakhuizen zien.
0: Ja.
1: Dus je hebt naast eigenlijk de grootste collectie ook een leuke Hanzetijdbeleving in die zin.
0: Ja, mooi man. Ja, precies.
1: Hele oude huizen.
0: Ja, heel veel dingen tegelijk kun je dan zien. En het speelgoed en waar jullie gehuisvest zijn. En er is heel veel te zien natuurlijk. En waar wonen jullie dan, zeg maar? Welke adres is dat?
1: Adres is Brink 47. En als we de Brink in Deventer zeggen, dan kan dat niet missen. Je hebt natuurlijk iets verderop de hele grote Waag.
0: De Waag, ja.
1: Ook het grootste plein van Nederland is de Brink. Nou, we zitten eigenlijk iets achter de Waag verstopt. 150 meter afstand.
0: Achter de Waag.
1: Zit op Brink 47.
0: Oké. Maar volgens mij heb jij van de week ook nog een interview met een van mijn collega's.
1: Ja, dat is mijn collega. Oh. Dat gaat inderdaad over de Waag.
0: Dat gaat over de Waag.
1: Aanstaande vrijdag.
0: Oh ja, dan gaan wij verder niet meer over de Waag praten. Dan kunnen ze daar deze week nog even heel uitgebreid over praten.
1: Ja.
0: Nee, maar hartstikke goed. En de website, Eelco, kan je die ook nog even noemen van jullie?
1: Ja, de website. Voor alle informatie over je museumbezoek kun je dat vinden op hetspeelgoedmuseum.nl.
0: Hetspeelgoedmuseum.nl. Ik denk iedere keer dat ik wat vergeten ben. Heb jij dat ook? Of hebben we wel alles genoemd? Wat denk jij?
1: Ja. Maar Ja, nou goed, vaak is het zo, het speelgoed, of ja, het museum aan zich is vaak heel erg weersafhankelijk.
0: Ja.
1: En we hebben wel eens gehoord dat mensen, als het warm is, dat ze juist niet op uitgaan.
0: Oh.
1: Aangezien de aankomende tijd het best wel warm wordt.
0: Precies.
1: We hebben airco, dus mensen zijn alsnog, ook als het warm is, van harte welkom.
0: Nou, dat is een hele goede tip van je. Gewoon lekker naar de airco gaan daar in het speelgoedmuseum. Lekker een beetje rondstruinen daar.
1: Lekker
0: kijken.
1: En lekker ontspannen.
0: Ja, heerlijk. Nou, Ilko Versteeg, jij bent van de communicatie van de Deventer Verhaal. Hè? Zo heet het de organisatie,
1: ja,
0: toch?
1: Ja.
0: Dank je wel voor je bijdrage aan dit programma. En ik zou zeggen, ik wens je nog een hele mooie woensdag.
1: Jou hetzelfde, Leni.
0: Oké, dag.
1: Oké, dag.

Play the game tonight. U hoorde Kansas hier in de matinee. Nou, ik heb een leuk ideetje voor. Als je dan denkt van, wat zal ik 23 mei nou eens gaan doen? Nou, dan kun je bijvoorbeeld gaan schilderen met koffie in de apenhul. Ja, dan zie je, ik zie je denken van, schilderen met koffie in de apenhul, wat is dat nou weer dan? Nou, een eigen kunstwerk maken, dat is echt je kans. Tijdens deze workshop ga je aan de slag met je eigen kunstwerk gemaakt van koffiedrap. Nou, en je hoeft geen schilderervaring te hebben, echt, dat is niet vereist. Je wordt verwacht rond 14:15 bij de ingang van het park en je krijgt dan eerst een voederpresentatie bij de doodshoofdapen. Het moment om nog eens echt goed naar deze energieke apen te kijken, die je straks gaat schilderen. Niet met verf, maar met koffie. En na het bezoek aan de doodshoofdapen, dan vertelt een apenhulmedewerker, Talita heette, over haar bezoek aan Peru en waar doodshoofdapen in het wild leven. Nou, en dan ga je onder begeleiding ga je dus van een gids bij de apenhul en organisator van schilderworkshops ga je aan

slag met je eigen kunstwerk gemaakt van koffiedrap. Duurzaam en heel bijzonder. Ja, dat kan ik ook wel zeggen. Ik vind het echt wel duurzaam. En bijzonder is het ook wel natuurlijk. Beetje met het koffiedrap. Goed, rond 5 uur dan eindigt deze bijzondere schilderactiviteit. En je kunstwerk mag je gewoon meenemen. Kun je gewoon lekker bij jou, kan je je koffiedrap schilderij, kan je lekker aan de muur hangen. Nou, dat is hartstikke leuk. En de opbrengst die komt ten goede aan bescherming van apen in het wild. Nou, wil je een ticket? Dan zou ik zeggen, kijk eventjes op apenhul.nl. En daar staat heel veel informatie op natuurlijk. Goed, 23 mei. Dus ik denk, wees er maar snel bij. Misschien is het vol. Apenhul.nl. Even kijken naar schilderen met koffie in de apenhul. Goed, we gaan naar Ilo.

0: Milo, don't bring me down hier in de matinée. Het is bijna 3:30, luisteraars. Nog 1 minuut, maar dat geeft niks. Want meneer Kruimer die is al aan de telefoon. Goedemiddag, meneer Hartger Jan Kruimer.
1: Ja, goedemiddag, hallo.
0: Hi, wat een mooie voornaam.
1: Ja, dat klopt inderdaad, een familienaam.
0: Zo, Hartger Jan. Ja,

0: hartstikke mooi. Goed, we gaan niet over uw voornaam hebben hoor. Maar we gaan het ergens anders over hebben. Want ja, u bent voorzitter van de Oranje Comité Oosterhuizen, zou ik maar zeggen. En ja, ja, jullie hebben weer een Pinksterkermis, hè?
1: Ja, dat klopt inderdaad. Ja. Komende vrijdag gaat het weer van start.
0: Precies. Ja. En dat is al sinds 1962, lees ik hier.
1: Ja, dat klopt ook inderdaad.
0: Nou, hoe leuk is dat, hè? Dat jullie het al zo lang volhouden. Waar zit dat in? Hoe kan dat?
1: Ja, ik denk dat Oosterhuizen is een klein dorpje met een groot hart. En ja, tradities houden wij in ere. Ja. En onder andere ook dit Pinksterweekend.
0: Precies, want op een dorp, daar wordt altijd heel veel georganiseerd. En de mensen die zijn ook altijd heel enthousiast, hè? Want het is hun dorp natuurlijk. Dus ja, dan willen ze wel leuke dingen beleven, hè?
1: Uiteraard, daar zijn we voor.
0: Ja, en de stad wil iedereen dat ook wel, maar daar is het groter. En hier is het natuurlijk kleinschalig. Weet je hoeveel mensen er wonen in Oosterhuizen ongeveer?
1: In Oosterhuizen, ja? Ik denk rond de 800.
0: Oh, 800, oké. Okay.
1: Ja.
0: Ja. En die vieren, heel veel van die 800 die gaan dit weekend meevieren, denk ik.
1: Ja, dat is zeker weten. Nou, we hebben meer mensen in de tent zitten dan al in het dorp woont.
0: Nee, hartstikke leuk. Zeg, vertel even, Hartje Jan. Wanneer gaat het beginnen? Donderdag of vrijdag?
1: Ja, aanstaande vrijdag.
0: Vrijdag
1: beginnen wij.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: En waar beginnen jullie mee?
1: Ja, 's ochtends bij ons de OBS Oosterhuizen. Die moet doen met de kinderen de kinderspelen.
0: Ja.
1: Die beginnen om 8:30 bij ons op het terrein. En 's middags hebben ze nog een leuke act in de tent.
0: In de tent?
1: En eigenlijk vanaf.
0: En waar staat de tent? Is dat bij het dorpshuis?
1: Nee, dorpshuis niet. We hadden wat meer terrein nodig. Oh. Wij zitten op de achterste kerkweg richting Beekbergen.
0: Moet ik dat eventjes in mij even binnenhalen? Is dat daar waar ook altijd die winterfair georganiseerd wordt?
1: Winterfair is bij het dorpshuis zelf. Maar wij zitten in de Enk.
0: In de Enk. Ik haal de hele boel weer door elkaar. Nee, maar daar staat de tent. Want jullie hebben meer ruimte nodig. Want er is veel meer bijgekomen dan of zo.
1: Ja, wij hebben een tent waar 1500 man in kan.
0: Zo.
1: En wij hebben natuurlijk op de maandag onze beroemde rommelmarkt.
0: Ja.
1: Dus ja, dan hebben we wel wat plek nodig.
0: Oh, wat goed zeg. Nou, we waren nog bij de vrijdag. Ik val je in de reden over die tent waar die staat. Hey, maar ik zie hier 's avonds is een vogelschieten. Kan ook niet ontbreken, hè?
1: Nee, ook een traditie die al sinds de oprichting is. Inderdaad, vanaf 7:00 s'avonds wordt eerst de schot gelost.
0: Zo.
1: Door de schutterskoning Moreno Unk.
0: Van vorig jaar?
1: Ja, van vorig jaar. En dan gaan we zien wie er dit jaar schutterskoning of koningin wordt.
0: Ja, mannen en vrouwen doen mee bij jullie. En dat mag allemaal door elkaar heen. Of hoe gaat dat?
1: Ja, dat mag allemaal door elkaar heen.
0: Je
1: kunt dan vanaf 6:30 inschrijven.
0: Ja.
1: En dan, om zijn beurt ben je dan aan de beurt om op de vogel te mogen schieten.
0: Ja, en Hartje-Jan, als je nou nog nooit geschoten hebt, is het dan wel verstandig om te schieten? Ik bedoel.
1: Ja, we houden ons natuurlijk wel aan de veiligheidsvoorschriften. Dus het zit netjes vast aan een steun. En dus eigenlijk kan er niks misgaan.
0: Oh, gelukkig maar. Nee, dat
1: dus
0: is ook zo.
1: Ik zou zeggen, iedereen die 18 jaar en ouder is, mag meedoen met vogels.
0: Nou, super. Hebben jullie nog iets speciaal vogelschieten voor de jeugd dan? Of?
1: Nee, jeugd hebben wij niet.
0: Oké, dat niet. Nee. Nou, dan is het dat is om 6:30, maar dan is die avond natuurlijk nog lang niet voorbij, hè?
1: Nee, zeker niet. Want vanaf 7:00 begint ook alvast de DJ te draaien bij ons, DJ De Kate.
0: De Kate, ja.
1: En we hebben nog een mooie showband die ook nog draait bij ons. Dat is showband Flame.
0: Oh, Flame. Ook altijd leuk.
1: Ook leuk, ja.
0: Ja, toch? En dan gaan we de zaterdag, dan zijn we onderhand bij de zaterdag natuurlijk, hè?
1: Ja, de zaterdag inderdaad. De zaterdagochtend begint altijd vroeg bij ons. Want dan komen rond 8:00, 8:30 de oude tractoren van Dorpsclub Lieren.
0: Mm-hmm.
1: Die doen dan bij ons verzamelen en die gaan een mooie toertocht door de omgeving maken.
0: Mm-hmm.
1: Dus stel, je hebt een oude tractor en je wil meedoen, vindt dat leuk. Bij ons op het kermisterrein kun je je aanmelden.
0: Okay.
1: Aan de bar en dan is er een trekkertoertocht dus georganiseerd.
0: Trekkertoertocht?
1: En vanaf 1:00 middags hebben wij een pubquiz georganiseerd voor het dorp. Dus dan kun je als team opgeven en kijken of je onze mooie hoofdprijs kunt winnen. Dat is een ballonvaart.
0: Nou super man, maar die trektocht, hè? Die gaat door zo Oosterhuizen en dan Lieren een beetje zo.
1: Ja, nou ja, dat is een beste toertocht. Oh. Hoe die precies loopt, weet ik niet. Maar rond 3:30, 4 zijn ze pas weer terug.
0: Oh, kijk eens aan. Dat wordt een hele enorme tocht, zeg.
1: Die maken een hele tocht van. En tussen de middag nog ergens even een hapje eten.
0: Ja, ik wil zeggen, brood mee. Maar ze gaan gewoon ergens lunchen, zou ik maar zeggen.
1: Ja.
0: Maar hebben jullie wel eens een trekker-slep gehad?
1: Nee, dat doen onze vrienden uit Klarenbeek.
0: Ja, ook Klarenbeek. Ja, die doen dat. Ja. Oké. Okay. Nou ja, iets is een ding natuurlijk, hè. Maar hartstikke leuk. Ja. En s'avonds in de feesttent, wat zien we daar dan allemaal bewegen?
1: Nou, in de feesttent hebben we dan s'avonds de showband Waterproof Shampoo. Die komt bij ons draaien.
0: Ja.
1: En bij ons ook de DJ's van de Belt. Ja, dat zijn eigenlijk de bekende jongens uit Beekbergen.
0: Ja. Ja.
1: En die zorgen eigenlijk dat de hele tent weer op de kop komt te staan.
0: Ja, dat denk ik ook wel. Want die kunnen er wat van, hè?
1: Ja, zeker weten.
0: Ja, echt wel. En dan een maandag, hè?
1: En dan maandag, ja.
0: Zondag hebben jullie even een rustdag.
1: Opruimen.
0: Ja, zondag rustdag.
1: En alles weer klaarzetten.
0: Ja. Ja.
1: En dat maandag, wat ik al zei, is de rommelmarkt. En dan kunnen we eigenlijk vanaf 6:00 het terrein op bij ons.
0: Oh.
1: Dus degene die de spulletjes willen verkopen.
0: Okay.
1: En dan vanaf 7:00 is het terrein open voor de bezoekers.
0: Ja.
1: Nou, dan moet je ongeveer denken dat er rond de 100 plekken aan mensen staan die hun spulletjes proberen te verkopen.
0: Zo, hé. Hey.
1: Dus ja, dat is altijd een druk bezochte dag.
0: En hoe laat zei je nou begint dat, die rommelmarkt?
1: Vanaf 7:00 ochtends.
0: Vanaf 7:00 ochtends. En dan zijn er ook al heel veel bezoekers, denk je dan, Hartrian?
1: Nou, je ziet dan wel de echte koopjesjagers, die zijn er zeker om 7:00 ochtends.
0: Oh, jongen. Ja. Nou, dat is dus allemaal. En dan ook nog feest en DJ Sander. En zie ik hier DJ Theas.
1: Ja, Theas? Klopt. Ja, DJ Ties inderdaad.
0: Oh, sorry, en, Theas.
1: Ja, en natuurlijk de kermis, hè, want we hebben ook gewoon de kermis die draait al 's ochtends vroeg. Dus ja, dat
0: hartstikke
1: is ook
0: leuk. Zeg, wat staat er op de kermis? Ben ik ook altijd wel benieuwd naar.
1: De kermis, nou, natuurlijk traditioneel getrouw en zweefmolen staat er. Er staan natuurlijk de botsauto's en van die muntjes schuiven, van die grijpers.
0: Oh ja, nou, die grijpers.
1: Wat er altijd op een kermis thuis hoort.
0: Ja, en suikerspinnen.
1: Die zit er ook.
0: Ja, en hoe heet dat? Schieten in de schietent. Die hebben jullie ook.
1: Draaimolen.
0: Nou, echt waar. Dat wordt weer een feest daar vrijdag tot maandag. Vrijdag, zaterdag en maandag in Oosterhuizen. Iedereen komen, hè, toch, Hartrian?
1: Uiteraard. Want ik denk dat iedereen de weersberichten wel gezien heeft.
0: Wat een mazzel hebben jullie, zeg.
1: Ja, dat kan eigenlijk niet beter.
0: Nee, dat het niet vorig weekend was, want dan was het niet zo fijn natuurlijk.
1: Nee,
0: super. Nee. Zeg, jij bent er klaar voor al of moet je nog wat dingen regelen?
1: Nou, we zijn nu druk aan het opbouwen. Oh. Dus vanavond gaan we weer met z'n allen en de vrijwilligers de boel klaarzetten.
0: Oké.
1: En dan donderdag de laatste hand en dan vrijdag gaat het beginnen.
0: Ja, de tent staat al, denk ik.
1: Ja, die gaan ze vandaag afmaken en dan kunnen wij ermee aan de gang.
0: Nou, hartstikke goed. Zeg, ik wens jullie heel veel plezier met die kermis. Maak er weer een mooi feest van, zou ik zeggen.
1: Ja, dat komt zeker goed.
0: Oké.
1: Dankjewel.
0: Veel plezier, hè.
1: Oké.
0: Hoi.

Hij gelooft dat hij kan vliegen. R. Kelly was dat hier in de matinee. Luisteraars, het Stoffenspektakel is het grootste binnen- en buitenbeursevenement in Nederland. En dat komt gewoon, is gewoon hier in Apeldoorn, hè? Jawel. Met 4000 vierkante meter aan beursoppervlakte en circa 40 stands vol met stoffen en aanverwante artikelen biedt Stoffenspektakel een ruime en gevarieerde winkelervaring. Nou, het spektakel is voor iedereen gratis toegankelijk. Nou, kom, ga gewoon naartoe, laat je inspireren. En er zijn die dag nog meer activiteiten in de binnenstad, waaronder de langste platenmarkt. Dan heb ik het natuurlijk over maandag 25 mei. Dan is het tweede Pinksterdag op het Marktplein. Dus het Stoffenspektakel. Het begint om 10 uur. Wees er snel bij. Zijn de mooiste stoffen misschien al weg? Ik weet het niet hoor. Maar goed, we hebben best heel veel. Dus van 10 tot 4:30 op 25 mei. En dit is Ultra Fox.

Ja, dan gaat de Ultrafox om 3:50 hier in de matinée. Ik heb nog een tip voor u. Ja, ik denk wel de laatste, hè, want het loopt tegen 4:00. Maar deze wil ik je niet onthouden, want op Tweede Pinksterdag is Spulletjesdag Zuidbroek, de grootste kleedjesmarkt van Apeldoorn, verspreid door de hele wijk. Nou, wat is dan Spulletjesdag? Bewoners die verkopen vanuit hun tuin, oprit of stoep, tweedehands spullen. En bezoekers kunnen langs alle deelnemende adressen struinen en op zoek gaan naar leuke vondsten. Tweede Pinksterdag dus van 10:00 tot 3:00. En het wordt georganiseerd door Wijkraad Samen Zuidbroek. En de eerste editie van die Spulletjesdag Zuidbroek. Hartstikke leuk. Maandag 25 mei. Het begint om 10:00 en het duurt tot 3:00.

Mike Oldfield en Maggie Reilly hoorden u hier, luisteraars. Ja, van 22 tot en met 24 mei spelen de Team NL volleybaldames tegen Duitsland, Frankrijk en Oekraïne. En dat allemaal hier in onze eigen Omnisport in Apeldoorn. En dat is ter voorbereiding op het internationale seizoen, de Four Nations Cup. Ja, dus je kan dat allemaal, je kan daarbij zijn als ze spelen tegen Oekraïne, Duitsland en Frankrijk. Ja, dat kan, dus van 22 tot 24 mei, zei ik. Kijk even op omnisport.nl en daar staat alle info op, alle speeldata en zo, het speelschema. En dan kan je daar lekker naartoe. Goed, ja, Guido en ik, wij stappen op. Het is klaar, Guido, voor vandaag 20 mei. Volgende week woensdag zijn we natuurlijk weer met nog heel veel, weer heel veel leuke gasten en hele leuke muziek, net zoals vanmiddag. En nou, ik bedank u voor het luisteren, hartstikke leuk. En redactie, nou, heel veel onderwerpen weer van vandaag heel veel gasten, zoals iedere doordeweekse dag natuurlijk, van 2 tot 4 hier in de matinee. Morgen weer een nieuwe en vrijdag ook. Goed, kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl. Er staat ook heel veel op. We gaan eruit met Michael Jackson. Goedemiddag.

Belgische man is gearresteerd op verdenking van diefstal van camera-uitrusting van een slachtoffer van de schietpartij op Bondi Beach. De verdachte werkt als fotograaf op dezelfde Chanukka-evenement. Bij een huiszoeking trof de politie een camera, handboeien, elektronische apparaten en een verboden stof aan. Berichtendienst X heeft tegenover een Australische rechtbank toegegeven de regels voor bestrijding van online kindermisbruik te hebben geschonden. Het bedrijf van Elon Musk betaalt een boete van 650.000 Australische dollars, omgerekend 400.000 euro. De boete werd al in oktober 2023 opgelegd door de Australische toezichthouder. De zorgen over het falende jeugdzorgsysteem zijn na de mishandeling in Stadskanaal groter dan ooit. Het Nederlandse zorgsysteem werkt als een estafettemodel waarbij iedere stap een andere instantie betrokken is. Deskundigen pleiten voor verandering, maar erkennen dat hervorming van het complexe systeem allesbehalve eenvoudig is. En dan tot slot het weer. Vandaag laten we het wisselvallige weertype voorlopig achter ons. Vanuit Zuid-Europa wordt namelijk warme lucht aangevoerd, waardoor het op veel plaatsen een warme dag gaat worden. De temperatuur stijgt naar zo'n 20 tot 23 graden. En tot zover het nieuws.

Ik zeg een hele, hele goede morgen en welkom bij de Steden Driehoek draait het door. Het is vandaag donderdag 21 mei alweer 2026. En we begonnen met de U2 en It's a Beautiful Day. Ach, de afgelopen dagen was het fris, was het koud, was het af en toe regenachtig. Ik had mijn winterjas nog aan, mijn winterjas in mei aan. Maar ja, nu heb ik alweer lekker de zomerjas aan. Het wordt vandaag een graadje of 21. En als ik verder op die weerkaart ga kijken, gaan we echt zonnige en lekkere dagen tegemoet. Pinksterweekend wordt een graadje of, het is zaterdag 29 graden. Zelfs zondag is het dan fris met 25 graden. En maandag, tweede Pinksterdag, ja, ga de barbecue maar er tevoorschijn halen. Het gaat tegen de 30 graden worden volgende week. Dus ja, beautiful day, beautiful days gaan eraan komen. Hey, en het is ook sowieso nog wel een mooie dag. Ja, ik heb het misschien al verteld. Ik ga dadelijk. Het is nog 229 dagen. Dan ga ik alweer naar Japan toe. En ik heb een hotel gevonden. Ja, ik kom wat meer hotels tegen. Maar ik denk wel dat ik hem ga boeken. Daar word ik ook weer vrolijk van. In Tokio. Voor een prijs dat je denkt, nou, het is ongeveer 10 tot 20 euro goedkoper dan ik het had gebudgeteerd. Laat ik het zo zeggen. En dan ligt het hotel ook nog op loopafstand van Akihabara. En dat is dan de anime, de gamewijk, de elektronische wijk, de mangawijk. Dus ja, dan zit ik weer vol in de actie. En ja, daar word ik dan ook wel weer vrolijk van. En het, ja, het zijn wel kleine kamers daar in Tokio. Maar ja, zo midden in het centrum. Dat had ik vorige keer niet, kan ik je vertellen. Lekker veel muziek voor je klaarstaan. Hold On, I'm Coming. Het liedje wat ik de hele week voor je meeneem. Strakjes natuurlijk tegen de klok van 10:30. En om 11:30 weer een country song uit de lijst van de blad Rolling Stone. Waarna 2012 op plekje 187 staat de Turnpike Troubadours en de Bird Hunters. Wat ik net al zei uit 2012. En ik heb lekker veel muziek voor je klaarstaan. Zometeen John Hyatt en Have a Little Faith in Me. En dit is Honeybus, I Can't Let Maggie Go.

0: Alweer een single van het album uitgebracht. Die heet Fly Away en ik heb hem nu voor je klaarstaan.
1: I've been sitting in this prison

Ach, lekker oud en al lang niet meer gedraaid, al lang niet meer gehoord. When a man loves a woman, Percy Sledge hoorde je hier bij de Steden Driehoek draai door en overal muziek voor je klaarstaan. Wat dacht je hiervan? We gaan de Harlem Shuffle doen en dat doen we natuurlijk met Bob Panel. Waarom zeg ik dat we dat met hun doen? Ja, de Stones hebben hem ook gedaan. Die heb ik wel eens al een keer gedraaid. Dus we moeten een beetje afwisselen. Dit is de originele versie.

Penton Lee en Rod Stewart in A Broken Dream. En mee komen een paar minuutjes voor 10:30 uit. Ik heb hier een Hold On, I'm Coming voor je klaarstaan. Dit keer van The Temptations.

Cottrell en Anderson .Paak en ai, ai, ai, hoorde je hier. Iedere dag blikken we even heel snel terug op de Giro-etappe van gisteren en de etappe van vandaag, zolang het duurt natuurlijk nog. Gisteren bijna 200 kilometer. Het was een heuvelachtige rit. En ja, de vroege vlucht die het gewonnen. Voor de derde keer, trouwens. Hij wint voor de derde keer een stage. Een etappe deze ronde van Italië is het Jonathan Navas van UAE Team Emirates. Ja, achterstand wel weer knap. Die laten ze niet de vierde of de vijfde keer meer gaan hoor. Vandaag is het een etappe. Ja, hoe moet ik hem uitleggen? Het zou iets voor de sprinters kunnen zijn. Het kan iets voor de vroege vluchten zijn. Het is een etappe van 175 kilometer lang. En er zijn twee heuveltjes. Die zitten ongeveer pak een beet op 100 kilometer. En het zijn heuveltjes van de derde categorie. Ja, dat stelt, nou ja, voor mij stelt dat wel heel veel voor. Maar voor een professionele wielrenner, boah, valt dat allemaal wel weer mee. De tweede heuvel die is op 123 kilometer, de top dan. En daarna gaat het eigenlijk glooiend bergaf richting de finish die op 175 kilometer is. Ik zeg een vroege vlucht. Ik zeg de sprinters hebben weer kans vandaag. En wat heb ik dan als Italiaanse muziek voor je klaarstaan? Rocco Granata in de remix, Marina.

Judy in disguise, John Fred en his Playboy Band hoorde je. Ach, omdat het zo lekker weer is, is het tijd. Zometeen sowieso voor reggae. Ik heb vader en zoon voor je klaarstaan. We beginnen met de zoon lieve Ziggy Marley en de Melody Makers. Dit is Tomorrow People.

Oh, dit is nieuwe muziek. Ray, Skin and Bones hoorde je hier. Jazeker. En ik zit even te kijken. Ik zie dat het alweer bijna tijd is voor het journaal van 11 uur. Dan zijn we snel terug. Maar het tweede, het middelsuurtje van de Steden Driehoek draait het door. Ach, we gaan er even uit met gitaarmuziek. We gaan er namelijk uit met Metallica. Van het album Unjustice for All is dit One. Tot zo. Naar de andere kant van 11 uur alweer.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De gemeente Stadskanaal heeft circa 50 asielzoekers één nacht opgevangen na een tekort aan opvangplekken in aanmeldcentrum Ter Apel. De asielzoekers zijn inmiddels teruggekomen.

Keert naar Ter Apel. Stadskanaal benadrukt dat het om een eenmalige noodhulp gaat en dat het COA en het Rijk nu verantwoordelijk zijn voor vervolgopvang. 6 Nederlandse activisten die vastzaten in Israël.

Een Australische man is gearresteerd op verdenking van diefstal van camera-uitrusting van een slachtoffer van de schietpartij op Bondi Beach. De verdachte werkt als fotograaf op dezelfde Chanukah-evenement. Bij een huiszoeking trof de politie een camera, handboeien, elektronische apparaten en een verboden stof aan. Het weer. Vanmiddag komt de zon vanuit het zuidwesten steeds vaker tevoorschijn. Het blijft vrijwel overal droog met temperaturen van 18 tot 24 graden. En morgen wordt het zelfs nog warmer. En tot zover het nieuws.

Ik zeg alweer een hele goede middag. Of nee, goedemorgen is het nog. Maar de zon schijnt zo lekker. Het is zo ontzettend lekker weer. Ik zit al in mijn middag. Ritme, om het zo maar te zeggen. We begonnen met Eurythmics en Three Dreams Are Made of This. Het is alweer donderdag 21 oktober. Of zo. 21 mei 2026. Ja, ik heb super lekker lang weekend. Morgen dan ben ik er niet. Er wordt hier onderhoud gepleegd. Volgens mij krijgen we iets van een nieuwe gasmeter. De servers die liggen eruit vanaf een uurtje of 10:30, 11:00. Dus morgen heb ik lekker vrij. Dus het maandag natuurlijk, tweede Pinksterdag, ben ik er natuurlijk ook niet. Dus ja, ach, en het is zo'n lekker weer. Ik heb net met iemand gesproken dat maandag de barbecue aangaat. Ja, ik ben even helemaal Harry in de warrie. Even

lijstje maar erbij pakken. Zometeen om 11:30 heb ik weer een country nummer voor je klaarstaan uit de lijst van de Blood Rolling Stone. De 200 beste country nummers. We zijn bij 187 aangekomen. Turpicker, Troubadours en The Bird Hunters. En lekker veel muziek. Ik ben tot een uurtje of 1 ben ik bij je. Zo, nou, dat komt er in ieder geval wel weer goed uit. Duits, nee, Oostenrijkse muziek. Ja, moet je het wel goed zeggen. Dit is Falco. En daar komen ze aan.

Ah ja, ik heb echt genoten van de film, de Michael Jackson biografische film. Dit zat er ook in. Beat It, Michael Jackson hoorde je. Even terug naar de jaren, wat is het? Jaren 60, jaren 70. Dat doen we met Dusty Springfield. The Son of a Preacher Man.

Ja, Dada en Bangaranga hoorde je, zijn voor het Eurovisie Songfestival gewonnen. Het is me even helemaal ontgaand. Arno Ouweling die liet me de dinsdag horen. En toen dacht ik, het is eigenlijk best wel een lekker nummer hoor. Wat mij betreft mag het de zomerhit van het jaar worden. En daarmee komen we op een handvol seconden na is het 11:30. De laatste van vandaag, ja zeker, een nummer uit de lijst van het blad Rolling Stone. De 200 beste country nummers. We zijn bij 187 uitgekomen. Daar staan de Turnpike Troubadours en de Bird Hunters. Wat schrijft het juryrapport over het nummer? Wat schrijft het blad Rolling Stone over het nummer? Turnpike Troubadours zijn een van de belangrijkste voortrekkers van de heropleving van Red Dirty Country. Een geluid uit Oklahoma dat teruggaat tot het midden van de 20e eeuw. Het is dan ook logisch dat de Bird Hunters, een van de beste nummers die uit die traditie zijn voorgekomen, gaat over thuiskomen in Oost-Oklahoma. De Bird Hunters brengt traditionele storytelling en traditionele instrumentatie perfect samen met een moderne southern rock sfeer. Maar het is het verhaal van Ivan Felker dat het nummer echt zo raak maakt. Het gaat over een man die probeert uit te zoeken wat hij met zijn leven moet nadat een verhuizing naar Tulsa mislukt is, en over de vriend en de hond die hem helpt herinneren wie hij werkelijk is. Het is een verhaal dat je al vaak hebt gehoord, maar de Troubadours vertellen het met een detailniveau en oprechtheid die maar weinig andere bands kunnen ervaren. En ik heb hem nu voor je klaarstaan. Het staat op plekje 187. Het komt uit 2012. En oordeel u zelf maar wat je ervan vindt. Dit zijn de Turnpike Troubadours en de Bird Hunters. Ik zou zeggen, veel plezier.

Daarvoor hadden we nog nummertje 187 uit de lijst van de blad Rolling Stone. De Trumpricker Troubadours en de Bird Hunters. Dinsdag, ja, extra lang weekend, gaan we verder met Johnny Lee en Looking for Love. Dat is naar de plekje 86 en dat is uit 1980 alweer. En volgende week gaat ook nog Keith Urban voorbij komen. Old Crow Medicine Show zie ik hier staan. En de Fort Bailey, ja. En dan gaan we misschien wel naar de oudste plaat. Dat komt dan uit 1928. Hier had ik ook zin in. Gewoon omdat het lekker weer is, omdat het lekker weer blijft. De regen is voorbij, de wind is voorbij. Nou, het waait wel een beetje, maar de temperaturen die gaan stijgen tot rond de 25 graden. En misschien wel warmer. Dit is Bill Withers. Dit is Lovely Day.

Macklemore, Ryan Lewis en Mary Lambert hoorden hier. En Same Love. En dat staat op het album The Heist. En dat is een album van Macklemore, wat alweer in 2012 uitkomt. En daar staat ook die debuutsingle op. A Thrift Shop is dat. En daarvoor hadden we nog nieuwe muziek. En nieuwe muziek, dat was van Mama's Gun. En Joy hoorde je hier ook nog. Ik zit even met een schuin oog. En daarvoor hadden we nog Lovely Day van Bill Withers. Zeg ik dat goed? Volgens mij zeg ik dat allemaal wel heel erg goed, ja. Ik zit even met een schuin oog op de klok te kijken. Ik zie dat het alweer bijna 12 uur is. Het laatste uurtje van de Stedendriehoek draait door. Van deze week gaat eraan komen. Ja, morgen hebben we hier wat herstelwerkzaamheden moeten. De stroom gaat eraf, de servers gaan eruit. Dan kan ik hier wel gaan zitten. Maar ja, radio maken, dat lukt dan ook niet. Dus ik heb extra lang weekend. Want aanstaande maandag is het natuurlijk tweede Pinksterdag. Dan is het ook geen Stedendriehoek draait door. Aan de andere kant, ik maak de uren wel weer goed. Want zondag, eerste Pinksterdag, zijn wij live met het programma Lang Leven Live. En dan zijn we zelfs een uurtje extra live. En dat is natuurlijk tegen de normaal gesproken van 5 tot 7. Maar nu doen we het dan van 4 tot 7 uur. Dus misschien ga je dan ook wel weer luisteren. Zou dat hartstikke gezellig zijn, of niet soms? Ik heb nog één plaat te gaan, een beetje toepasselijk voor het weer van vandaag. Dit is de band Supergrass and the Sun Hits the Sky. De lekkere temperaturen gaan eraan komen.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel Vermeer. De Nederlandse GasUnie en twee Duitse gasnetbeheerders gaan samen een waterstofverbinding tussen Nederland en Duitsland ontwikkelen. De waterstofnetwerken van beide landen worden met elkaar verbonden. Dat willen ze rond 2031 voor elkaar hebben. Dat staat in een overeenkomst die ze hebben getekend. Defensie oefent weer met explosieven in natuurgebieden. Dat gebeurde een tijdje niet nadat er vorige maand natuurbranden uitbraken tijdens militaire oefeningen in onder andere Gelderland en Noord-Brabant. Op dit moment werkt het ministerie aan een aanpassing van de regels voor oefeningen in droge periodes. Dat moet nog voor de zomer klaar zijn. In de opvang voor asielzoekers in het Groningse Ter Apel zijn gisteren bijna 80 plekken vrijgekomen.

Ik zeg een hele goede middag en welkom bij het laatste uurtje van de Stedendriehoek. Daar doen we dus donderdag 21 mei alweer 2026. Ja, ik heb een lekker lang weekend, maar dat komt omdat er morgen werkingsvaardigheden zijn bij de omroep. En dan kan ik geen radio maken. Dus ja, het is het laatste uurtje van de week. We begonnen met Tom Jones en Mouse T. Sex Bomb. Ik heb lekker veel muziek voor je klaarstaan tot een uurtje of één. Dit bijvoorbeeld, dit is Cushine en Hide You.

Het was de debuut single van Mika een heleboel jaren geleden alweer. Grace Kelly, zo heet die single. En wat hij tegenwoordig doet, ik weet het eigenlijk niet. En deze groep, volgens mij bestaan ze nog steeds. Ik weet het wel zeker, ze treden volgens mij ook nog steeds op. Maar niet meer in de samenstelling toen dit uitkwam. Dit is Take That and Relight My Fire.

de band heette The Coral. En dat was van heel veel jaartjes geleden al. Begin deze eeuw, zeg ik even uit mijn hoofd. Dreaming of You. En dit zijn dan de Kreuners uit België. En als je vaak naar het programma Blokken kijkt... de presentator van dat programma... die is dan weer drummer van deze band. Ik wil je, de Kreuners...

Prince en The Most Beautiful Girl. Het nieuwe album van Muse gaat binnenkort uitkomen. Nou ja, binnenkort. Dat is 26 juni. Dat zijn nog 35 dagen. Heb ik nou nieuwe muziek van Muse klaarstaan? Ja, ze hebben wel wat nieuws uitgebracht. Maar ik weet niet of dat echt geschikt is voor de radio. En ik had zin in een oudje. Dit is van het album Drones. Dit is Psycho. Dit is Muse.

Bailing Jack en Found a Child hoorde je. Zit ik nou te denken, had ik Joe Cocker al gedraaid? Nee, nog niet vandaag. You can leave a head on. Dit is Joe Cocker.

Het is toch bijna weekend. Zullen we er even wat geweld erin doen? En dan heb ik het over gitaargeweld. Je staat altijd nog een keer lijstje om deze band te zien. Ja, ach, ik was aan het puberen. Ik was dat in mijn... Ja, dit is een soort jeugdsentiment. Dit is System of a Down. Dit is Chop Suey.

and Fire en Boogie Wonderland. Ik ga iedereen een ontzettend fijne weekend toewensen. Want ja, ik heb lekker lang weekend. Morgen is er geen uitzending. Heel onder de top gaat ook niet door. Maandag is het de tweede Pinksterdag. Ben ik er ook niet. Ik ben er aanstaande dinsdag weer. In ieder geval voor een nieuwe Steden 3 draai door. Zondag ben ik er ook. Zijn we live met het programma Lang Leven Live. En dat uurtje extra hebben we erbij gekregen. Zitten we live van 4 tot 7 uur. Iedereen, fijn weekend. Geniet van de zon, want die gaat er komen. En ja, ik hoop je of ik hoop je of dinsdag te spreken. Ik hoop je of zondag te spreken. Of ik hoop je dinsdag te spreken.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel Vermeer. Amateurclubs proberen op 23 juni via de rechter de nieuwe weekendcompetitie van de KNVB tegen te houden die na de zomer moet beginnen. In die opzet worden de clubs die nu nog op zaterdag of zondag spelen bij elkaar gevoegd, waarna ze op beide dagen spelen. De uitspraak van de bodemprocedure die bij de rechtbank loopt komt waarschijnlijk in augustus of september. Het Duitse handelsoverschot met de Verenigde Staten is in het eerste kwartaal van dit jaar afgenomen door de hogere handelstarieven die de Amerikaanse president Trump heeft opgelegd. Er wordt gesproken over een handelsoverschot in het geval een land meer goederen en diensten verkoopt aan het buitenland dan het koopt. De Nederlandse GasUnie en twee Duitse gasnetbeheerders gaan samen een waterstofverbinding tussen Nederland en Duitsland ontwikkelen. De waterstofnetwerken van beide landen worden met elkaar verbonden. Dat willen ze rond 2031 voor elkaar hebben. Dat staat in een overeenkomst die ze hebben getekend. Defensie oefent weer met explosieven in natuurgebieden. Dat gebeurde een tijdje niet nadat er vorige maand natuurbranden uitbraken tijdens militaire oefeningen in onder andere Gelderland en Noord-Brabant. Op dit moment werkt het ministerie aan een aanpassing van de regels voor oefeningen in droge

periodes. Dat moet nog voor de zomer klaar zijn. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een zwakke wind uit het zuidoosten is het zo'n 17 graden op de Wadden tot

van de tongriem gesneden? Altijd al eens in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel Vermeer. Het Openbaar Ministerie heeft in de rechtbank in Assen een celstraf van 10 jaar geëist tegen de 81-jarige Epco F. uit Assen voor het doden van zijn 72-jarige vrouw Ida. Dat gebeurde op 24 augustus vorig jaar. Daarna zou de man haar lichaam hebben gedumpt in het Noord-Willemskanaal. Kort daarna is de man aangehouden. De rechtbank doet op 9 juni uitspraak. Er zijn inmiddels 20 aangiftes binnengekomen tegen Tweede Kamerlid Gidi Markessauer vanwege zijn uitspraken over Palestijnse asielzoekers. Markessauer zei vorige week dat Nederland Palestijnse asielzoekers met geweld bij de grens moet tegenhouden. De politie en het Openbaar Ministerie verwachten dat er nog meer aangiftes zullen binnenkomen. Amateurclubs proberen op 23 juni via de rechter de nieuwe weekendcompetitie van de KNVB tegen te houden die na de zomer moet beginnen. In die opzet worden de clubs die nu nog op zaterdag of zondag spelen bij elkaar gevoegd, waarna ze op beide dagen spelen. De uitspraak van de bodemprocedure die bij de rechtbank loopt komt waarschijnlijk in augustus of september. Het Duitse handelsoverschot met de Verenigde Staten is in het eerste kwartaal van dit jaar afgenomen door de hogere handelstarieven die de Amerikaanse president Trump heeft opgelegd. Er wordt gesproken over een handelsoverschot in het geval een land meer goederen en diensten verkoopt aan het buitenland dan het koopt. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een zwakke wind uit het zuidoosten is het zo'n 17 graden op de Wadden tot 23 in het zuidoosten. Ook vanavond bijna onbewolkt en vannacht koelt het af naar 9 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is

0: naar de matinée met Hieke Goos.
1: Ja, luisteraars, welkom bij de matinée van donderdag 21 mei 2026 alweer. En ik ben hier natuurlijk niet alleen, hè, zoals elke week de laatste tijd. De laatste tijd zeker. Zit Jeroen Elzer hier naast mij.
2: Goedemiddag, luisteraars.
1: Ja, gezellig. En ja, in de techniekruimte, we kunnen hem gewoon niet missen.
2: Nee, zeker niet.
1: Alexander Hoog. Ja. Helemaal leuk. Heeft ook alweer een fantastische playlist klaarstaan met leuke muziek. Van alles, heel divers, dus gaat allemaal voorbij komen. En we hebben natuurlijk ook gasten in de studio vanmiddag. Ja, om 14:15 al gaan we praten met Margaret Nijman. Zij is verbonden aan Dubbelbeek Bingo.
2: Oké.
1: Heeft dat ooit opgestart, zeg maar. Ik heb haar ook eens gesproken in een ander programma. Heel leuk.
2: Interessant.
1: Ja, en er is... er wordt een bingo-marathon gehouden. Aankomende zaterdag. Gaat ze alles over
2: vertellen. Wat leuk.
1: Ja joh, kun je nog meedoen, denk ik. Weet ik niet.
2: Mag dat maar, op mijn leeftijd?
1: Tuurlijk.
2: Ja?
1: Ja joh.
2: Dus geen 65 plus?
1: Nee.
2: Okay.
1: Nee. Het moet ook een beetje leven in de brouwerij, hè? Dus. Maar om 14:30 is het tijd om te gaan praten aan de telefoon met Eva van der Vecht. Zij is de organisator van het Blue Light Event.
2: Okay,
1: Blue Light. Waar denk je dan aan als je hoort blauwe lichten? Nou, denk eens aan een zwaailicht.
2: Dan denk ik aan de politie.
1: Precies.
2: Oh,
1: politie.
2: Nou wordt het heel gevaarlijk.
1: Ja, nee joh, het wordt helemaal niet gevaarlijk. Maar het is heel leuk, dat doen ze al voor een zoveelste keer. Dat is ook dit weekend weer. Nou, of volgend weekend. Maar dat horen we allemaal wel van Eva. En we gaan praten aan de telefoon met Jan Leerkes. Hij is van de organisatie KCVO. Ja.
2: Dat u het weet.
1: En dat is, dan kun je 2 dagen trainen als een international bij de KCVO. Straks ook hij aan de telefoon. Helemaal gezellig. We gaan luisteren. Ja, we gaan luisteren. Ach, het is prachtig weer, hè?
2: Zeker.
1: Er komt eindelijk een beetje lente in de tent. Hè? Lente in de tent.
2: Eindelijk.
1: Lente in de tenten. Ja, Pinksterweekend staat voor de deur. Dus
2: klopt.
1: Gaan de mensen erg op uit.
2: Zeker, ja.
1: Ja, en wat heeft Alexander bedacht? Van, joh, ik ga gewoon Abel instarten. Abel met het liedje 3 dagen zon. Ja, en ik heb gekeken. Het is een liedje uit het jaar 2000 alweer.
2: 2000 alweer? Oh, is zo lang geleden?
1: Jaar oud.
2: Je.

0: Het Apeldoornse gospelkoor Next Generation treedt op zondag 24 mei op tijdens de Pinksterdienst in de Grote Kerk aan de Lolaan. Het koor, dat onder leiding staat van André Bijleveld, wordt hierbij begeleid door een piano. Voorganger van deze dienst is DS Hester Smits. De dienst begint om 10:00 in de Grote Kerk.
1: Oké, we gaan luisteren naar De Heat Is On. Ja, De Heat Is On uit 1984 van Glenn Frey. Klopt, hè?
0: Ja, klopt als een bus.
1: Okay. Nou, lekker luisteren.
0: Lekker nummertje, ja.

0: De heat is on, hè? Nou, het is hier ook een beetje warm aan het worden.
1: Zeker.
0: Al wel, hè? Ja, toch? Dus we houden het gewoon heel gezellig. 1984 had ik volgens mij al gezegd.
1: Ja, klopt.
0: De heat is on van Glenn Frey. Ja, en het staat op zijn album The All-Nighter.
1: Zo.
0: Ja, klinkt, hè? Oké. Okay. Ja. Goed, we gaan heel snel verder, want onze eerste gast is inmiddels gearriveerd.
2: Ja, zeker.
0: Zit hier in levende lijven, zit ze tegenover ons. Margaret Nijman. Welkom.
2: Dankjewel. Leuk om er te zijn.
0: Ja, hè, het is weer een tijdje geleden.
2: Ja, zeker. Ja,
0: dus het werd ook weer tijd.
2: Ja, zeker. Absoluut.
0: En je bent hier natuurlijk ook weer met een doel. Want dubbelbeek bingo, daar kunnen we ook niet meer omheen.
2: Nee, dat klopt.
0: Ik weet nog dat je de allereerste keer hier was om het aan te kondigen.
2: Ja.
0: Hè, het zou gaan starten en zo. Nou, het is inmiddels al hoeveel jaar bezig?
2: Nou, we vieren bijna een jubileum. Dan bestaan we 1 jaar, dus... Nog een maandje en dan bestaan we eindelijk 1 jaar.
0: Heerlijk, toch?
2: Ja, dat is echt fantastisch. Het is echt heel erg leuk om te zien dat een initiatief wat begon van... nou, hè, dan hebben we een beetje leuk tijdverdrijf. Ja, dat eigenlijk zo goed aanslaat en dat mensen daar heel positief op reageren. En dat we ook elke week nieuwe bezoekers zien.
0: Ja,
2: en,
0: dat is leuk.
2: Ja, dat is echt fantastisch.
1: Nieuw publiek.
2: Ja, nieuw publiek. En wat ook echt heel bijzonder is toen we hier met elkaar aan begonnen, was mijn eigen... vooroordeel eigenlijk een beetje van... nou, zullen wel veel oudere mensen komen.
1: Dat zei ik dus net ook.
2: Jullie zitten te lachen.
0: Nee, maar dat is ook wat jij zei, Jeroen. Mag ik daar
1: dan
0: ook wel komen?
1: Ik dacht dat het was voor 65-plussers.
2: Nee, helemaal niet. Kijk. Dat is zo leuk. Het is echt voor iedereen in Apeldoorn en omgeving... om een leuk moment in de week te hebben... om contact te hebben met elkaar. En het mooie is dat het stoffige imago... wat kennelijk nog leeft, ongelooflijk... dat er een beetje van afgaat en dat we steeds meer... ook jongere mensen gewoon zien die het echt zien als een avondje uit. Een leuke onderbreking in de week, nieuwe mensen ontmoeten. En natuurlijk het hoofdspel is bingo.
0: Mm-hmm.
2: Maar we zien gelukkig ook dat heel veel mensen gewoon de tijd gebruiken... voordat ze binnenkomen om met elkaar in contact te komen... en even een ander spelletje met elkaar te doen. Dus dat maakt ook dat veel jongeren, steeds jongere mensen ook
1: dat
2: gewoon
1: is mooi.
2: Komen. Ja,
1: dat is mooi.
2: Fantastisch.
0: Ander spelletje, kaartspelletje.
2: Kaartspelletje, even met de dobbelstenen, Yahtzee. Gewoon waar ze zin in hebben, dat ze dat gewoon even meenemen.
0: Ja.
2: Want onze zaal gaat best wel vroeg open. Mensen kunnen al vanaf 6:30 binnenkomen. Terwijl we met het echte spel pas om 8:00 beginnen.
0: Ja, ja.
2: Maar dat doen we expres.
0: Ja.
2: Zodat je inderdaad de rust en de ruimte hebt om even met elkaar te kletsen. En een spelletje te doen.
1: Ja.
2: Dus
0: gezellig. Voor de sociale contacten.
2: Ja.
0: Even lekker warm houden weer.
2: Ja, zeker.
0: Helemaal goed, hartstikke mooi. Nou, jullie zitten aan de Dubbelbeek, toch?
2: Ja, zeker. Aan de Dubbelbeek in het Denksportcentrum. Dat is echt een fantastische locatie natuurlijk, waar we een mooie zaal hebben. En nu met het warme weer opkomst zijn we ook heel blij dat we lekker airco hebben.
0: Nou, want,
1: dat is helemaal ideaal.
2: Ja,
0: fijn.
2: Dat is echt heel fijn. En het is gewoon een hartstikke mooi centrum. En 1 keer in de week op dinsdagavond maken we daar natuurlijk gebruik van. Ja, en nu komt het allerleukste natuurlijk. Nu gaan we aankomende zaterdag er ook gebruik van maken.
0: Ja, want wat is er zaterdag aan de hand?
2: Ja, zaterdag.

0: dan hebben we een hele bingo marathon, hele bingo dag. Dan gaan we ook weer vroeg starten. En het leuke is dat we de hele dag natuurlijk gaan bingoen, maar dat we ook een lekkere lunch hebben, 's avonds lekker diner met elkaar. Dan hebben we echt gewoon een dagje uit.
1: En dan hebben de mensen zich waarschijnlijk wel voor moeten opgeven.
0: Ja, zeker.
1: Of kan het nog steeds?
0: Nee, helaas. Nee.
2: Jammer.
0: Ja.
2: Jammer.
1: Het zit vol.
0: Ja, het zit hartstikke vol.
1: Joh.
0: Ja, toen we met onze groep vrijwilligers, want we zijn allemaal vrijwilligers die dit organiseren voor de mensen in Apeldoorn en de omgeving. Toen we eraan begonnen. Toen dachten we, oh, wat zou het leuk zijn als we 85 mensen bij elkaar kunnen brengen. Ja. Die dit leuk vinden om te doen. Want we hadden natuurlijk wel gehoord dat ze dat wel leuk vonden om te doen. Nou, het zou leuk zijn als dat zou lukken. Nou, en we hadden eigenlijk binnen no time hadden we inderdaad 85 mensen die zich van tevoren inschreven van nou, we willen dat. Nou ja, en toen het werd gekkenhuis.
1: Ja.
0: En we hebben gezegd, nou ja, we moeten het ook nog allemaal goed en gezellig kunnen organiseren. Dat iedereen er gewoon van kan genieten. Dus met 140 mensen hebben we gezegd, we zitten vol. Ja, en toen was er nog één mevrouw die wilde echt wel heel graag. Dus we zitten op 143 bezoekers en dat
1: zo,
0: is echt wel de max.
1: Oh, ja. Wat fantastisch
2: wat
1: dat het zo is uitgedijd.
0: Ja, geweldig.
1: Heerlijk, hè?
0: Ja.
1: Maar dat komt natuurlijk ook door de aandacht die je hier krijgt en in de kranten.
0: Ja, zeker.
1: Maar ook de mond-tot-mond reclame.
0: Ja.
1: Mensen gaan het vertellen.
0: Ja, ja, het is echt heel bijzonder. Want toevallig, ik had eergisteren nog eventjes, omdat iemand een allergie had voor het avondeten, contact. En toen vertelde die mevrouw mij van, nou, we verheugen ons zo erg erop. En we hebben er heel veel zin in. En zo leuk, mijn vriendin uit Dalfsen, die komt helemaal vanuit Dalfsen.
2: Helemaal uit Dalfsen?
0: Ja.
2: Jeetje.
0: Om mee te doen. Ja, en ik weet het verhaal van mensen uit Leeuwarden.
1: Ja,
0: dus,
2: helemaal uit Friesland, zo.
0: Ja, het is echt heel bijzonder om te zien. En ook echt heel, heel erg leuk dat mensen van heinde en verre komen
1: leuk.
0: Om zo'n dag mee te maken.
1: Fijn, toch? Dus aankomende zaterdag.
0: Ja.
1: De dubbelbeek bingo marathon.
0: Ja.
1: Hoe laat begint dat?
0: Nou, zoals gezegd, we gaan vroeg openen onze zaal natuurlijk weer. Dus we vanaf 9:30 komen de mensen binnenlopen. En dan staat er lekker koffie en thee en een koekie klaar. En om 11:00 starten we met het spelletje. En dan spelen we een aantal rondes. Dan gaan we de lunch in. Ja, en zo loopt de hele dag natuurlijk door. En we verwachten tussen 8:30 en 9:00 verwachten we klaar te zijn. Maar dat weet je natuurlijk nooit.
2: Nee.
0: Want ja, de ene keer gaat het iets sneller dan de andere keer.
1: Ja, ja,
0: dus,
1: precies.
0: Maar goed, rond 8:30, 9:00 dan verwachten we dat, dat de dag voorbij is.
1: Ja,
0: ja.
1: Dan zit de dubbelbeek bingo marathon erop.
0: Ja.
1: Zijn er ook nog prijzen mee te winnen?
0: Ja, zeker. Ja. Het zijn geen schokkende prijzen natuurlijk.
1: Nee,
0: maar mensen,
1: dat moet ook niet.
0: Nee, we hebben ervoor gekozen om, net als onze normale, supergezellige, normale bingo, hebben we er wel voor gekozen om geldprijzen te doen. Want we vinden het heel erg belangrijk dat we niet mensen weer opzadelen met het zoveelste broodrooster of de koffie.
1: Kaarsenstandaard.
0: De kaarsenstandaard.
2: Beetje afgezaagd altijd, die cadeautjes, dingetjes.
0: Ja. Nou ja, dat is het ook. En je weet niet waar iemand echt behoefte aan heeft. Dus, dus we hebben ervoor gekozen om kleine geldprijzen uit te delen.
2: Oh, dat is leuk.
0: Dan kunnen mensen gewoon zelf kiezen van, ik ga mezelf eens lekker verwennen. Mm-hmm. Wat ik ook heel vaak terug krijg te horen van onze bezoekers. Die zeggen, ja, zo leuk. Ik kom elke week en ik heb een speciaal bingo portemonneetje.
1: Oh, ja.
0: Als ik dan een keer iets win, doe ik het daarin. Dat spaar ik op. En dan één keer in het jaar ga ik met mijn kleinkinderen dit of dat doen. Of we gaan een dagje weg. Of we gaan lekker een ijsje ergens eten.
2: Ja.
0: Dus dat zegt
1: leuk. Hartstikke leuk. Ja. Zo is dat vind ik ook veel beter. Onderhand staat ieder zijn huis vol met prularia en toestanden.
0: Juist.
1: En nee, veel beter zo.
0: Ja.
1: Om het op deze manier te doen.
0: Goed om te horen.
1: Die elke dinsdag zijn jullie er.
0: Ja.
1: Even over de reguliere bingoavonden.
0: Mm-hmm.
1: En die beginnen dus ook, wat je zei, om 8:00. Maar de deur is om
0: 6:30
1: open.
0: Ja.
1: Daar kunnen mensen nog wel zich gewoon voor aanmelden. Of kan
0: nee,
1: gewoon ingelopen.
0: Aan de melden hoeft helemaal niet. Je bent gewoon altijd welkom.
2: Hop, je kan
1: gewoon
2: ook 28 jaar, allemaal naar binnen.
0: Ja, gewoon naar binnen. Ja, zeg maar. Bingo is zeg maar een beetje het nieuwe, het nieuwe bowlen. Zo, je moet het zo zien. Vroeger, gingen mensen allemaal met z'n allen naar de bowlingbaan of zo. Joh, kom gewoon gezellig lekker naar de bingo.
2: Wauw,
0: ja.
2: Die trend die kende ik nog niet. Jij wel, Hieke?
0: Nou,
1: ik heb het wel eens eerder gehoord.
2: Maar leuk,
1: hartstikke leuk.
2: Grappig.
1: Nou, er kan voor aankomende zaterdag niet meer opgegeven worden. Het zit helemaal chock-a-chock vol.
0: Ja.
1: Maar het is wel heel leuk om het gewoon te weten.
0: Ja, zeker.
1: En toch ook volgende week dinsdag eens even bij jullie te gaan kijken.
0: Ja, absoluut.
1: En meespelen.
0: Ja, meespelen, kijken en in het achterhoofd houden. Want als ons dit lukt en iedereen is mega enthousiast, dan komt er natuurlijk een nieuwe datum.
1: Tuurlijk.
0: Ja, zeker.
1: Ja, leuk.
0: Ja, en nu was het voor ons ook best wel spannend. Want het valt natuurlijk in een bijzonder weekend. Mm-hmm. En eerst dachten we, oh jee, gaat het dan wel goed? Maar eigenlijk zien we dat het heel mooi is dat het in dit weekend valt. Omdat het een Pinksterweekend is. Ja. En veel mensen zijn weg.
1: Ja.
0: En dat is ook weer zo'n moment dat er ook een groep mensen is waarvan ze zeggen, ja, iedereen is weg, ik blijf alleen over. Dus dit vonden we zelf...
1: Klopt.
0: Ja, stom toeval eigenlijk. Juist zo mooi om het in zo'n weekend te plannen.
1: Ja.
0: Omdat die groep mensen dan niet alleen is. Maar gewoon onder de andere mensen is. En toch een hele leuke dag en een gezellig Pinksterweekend hebben.
1: Supergoed. Hartstikke fijn.
0: Dus wellicht met een nieuwe datum ook ergens.
1: Gaat gewoon ook weer volle bak worden. Dat weet ik nu al.
0: Ja.
1: Hartstikke leuk. Margaret?
0: Ja?
1: Zijn jullie ergens op de socials nog te vinden? Even als afsluiting van dit gesprek?
0: Ja, absoluut. Ja, zeker. We, Instagram en zo, dat hebben we wel, maar niet zo actief. Maar Facebook kun je ons heel goed op terugvinden. We hebben eigen Facebookpagina, Dubbelbeek Bingo, op Facebook. En daar kun je eigenlijk elke week een nieuwsupdate verwachten. Of aankondiging. En daar kun je ons ook via op bereiken. Dus zeker even kijken als je meer wil weten.
1: Dubbelbeek
0: Hou hem in
1: Bingo.
0: De gaten.
1: Ja. Nou, dankjewel voor dit moment.
0: Ja,
1: heel
0: erg bedankt.
1: Heel veel plezier en succes komende zaterdag.
0: Dankjewel.
1: En met alles wat jullie al die dinsdagen nog gaan doen. En laat het ons vooral weten.
0: Ja, heel
1: als
0: graag.
1: Als er zo'n hele leuke bijeenkomst is.
0: Zeker.
1: Dankjewel.
0: Dank jullie wel.
1: We gaan luisteren nu naar André van Duin met zijn liedje Bingo.
3: Ik ben een gokker, mijn naam is Hein. Ik koop altijd loodjes per dozijn. Aan alle spelletjes doe ik mee, van kranten, radio en tv. En in mijn stamkroeg op de hoek, daar breng ik menig uurtje zoek met bingo.
4: En bingo!
3: Bingo! Een vaste plaatsje heb ik daar, een kruk op het hoekje van de bar. Om 8 uur gaat het spel van start, de prijzen liggen op het doel.

0: onderwijs. De hele zaak geef ik te drinken. En aan alle kanten hoor je klinken.
1: Het lijkt in het rondje dat we nu afrekenen. Dat is 135 gulden drank.
0: Eindelijk heb ik er wat gewonnen. Maar waar ben ik eigenlijk aan begonnen? Ik heb een prijs, een vingerplant. Maar één ding zit me toch niet lekker, want om die te winnen, niet normaal, dat kostte mij een kapitaal. Ik lijk wel gek. Ik had al 40 van die vingerplanten kunnen kopen voor al dat geld. Waar ben ik mee bezig met die bingo? Ik doe er nooit meer aan mee. Ik ga naar huis toe. Bekijk het met je bingo. Goedenavond.
1: Ja, mag ik dan wel die ruit nog even met u afrekenen, hè?
2: Radio Apeldoorn.
3: Het weerbericht.

0: Tijd voor het weer. Het weer van vandaag ziet er als volgt uit. We krijgen een afwisseling van zon- en wolkenvelden. En op de meeste plaatsen blijft het droog. Vanmiddag liggen de temperaturen tussen de 17 à 20 graden. Bij een matige wind uit het noordwesten. Het voelt daardoor aangenaam aan, zeker wanneer de zon even doorbreekt. Vanavond en vannacht klaart het geleidelijk op. Het blijft rustig en droog, met temperaturen die dalen tot ongeveer 7 graden. Kijken we naar de komende dagen, dan blijft het licht wisselvallig lenteweer. Er zijn regelmatig zonnige perioden, maar af en toe trekt ook een bui over het land. De temperaturen blijven redelijk op niveau, met maxima rond de 16 tot 18 graden. En dan alvast naar het Pinksterweekend. Op dit moment ziet het weerbeeld er behoorlijk vriendelijk uit. We krijgen waarschijnlijk een mix van zon en wolken. Met slechts een kans op een kleine bui. De temperaturen liggen rond de 18 graden. Waardoor het prima weer lijkt te worden voor festivals, terrasjes en andere buitenactiviteiten. Vooral tijdens de droge periode voelt het aangenaam aan. Kortom, een rustig en vriendelijk weerbeeld met af en toe wat zon. En ook Pinksterweekend lijkt het voorlopig goed mee te werken. Dit was het weerbericht.
1: We gaan luisteren nu. Ik vond het een heel fijn weerbericht trouwens.
0: Ja.
1: Ja, heerlijk. Ik verheug me op de komende Pinksterdagen.
0: Wie niet?
1: We gaan naar Bata Ilic met Mikaela uit 1972.

0: Nou, we gingen even terug in de tijd. Hè. 1972 is dit nummer gemaakt door Bata Ilic, de man uit Servië. Geboren 30 september 1939. En als ik dan heel snel reken, dan is hij inmiddels 86 jaar. En of hij ook nog muziek maakt, ik heb geen idee. We kunnen het hem een keer gaan vragen, maar ja, dan moet je wel heel ver weg. Hè. Hebben we gewoon geen tijd voor. Nee. Waar we wel tijd voor hebben, is nu praten met Eva van der Vecht. Want die is aan de telefoon.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, Eva. Welkom. Hallo. In de uitzending. Hallo.
1: Dank.

0: Dank.
1: Ja, er staat heel iets leuks op het programma, hè? Komende zaterdag en zondag uit mijn hoofd.
0: Volgend weekend. Dus nog één weekje wachten.
1: Oh ja, nou, ik ben alweer te snel, hè? Maar goed, wel heel leuk. En dan kunnen de mensen het allemaal alvast in de agenda schrijven.
0: Zeker.
1: Het Blue Light United Event, zo heet het.
0: Klopt.
1: Mondvol, maar vertel eens.
0: Afgekort mag je blue zeggen. Dat maakt het wat makkelijker misschien.
1: Blue. Volgende week dus. Vrijdag en zaterdag, hè?
0: Ja, dat is correct. Ja, donderdag beginnen we eigenlijk al. Maar daar ga ik denk ik straks wat over vertellen.
1: Nou, vertel maar. Vertel eens, wat houdt het in, dat blue?
0: Ja, nou, blue is een sportevenement voor hulpverleners. Dus voor mensen die werken bij politie, brandweer, ambulance, gevangeniswezen, et cetera.
1: Ja.
0: En het evenement strijkt voor de derde keer neer in Apeldoorn volgende week. We hebben meer dan 1500 sporters uit het hele land die gaan deelnemen aan meer dan 10 sporten.
1: Zo.
0: Maar daarnaast hebben we op de donderdag ook iets heel leuks voor het publiek, voor de inwoners van Apeldoorn. Ja. Want op het Marktplein organiseren we dan een veiligheidsplein.
1: Ah, vertel, hoe gaat dat eruit zien dan?
0: Nou, daar kun je eigenlijk alle hulpverleners die ik net noemde, kun je daar ontmoeten. Dus daar staan voertuigen, er zijn escape rooms, demonstraties en stands. Dus heel erg leuk voor kinderen en gezinnen, maar eigenlijk voor iedereen om daar even langs te komen. Ja. En het werk van hulpverleners te zien en te leren kennen.
1: En ik verwacht dan ook wat blauw licht en zo, blauw zwaailicht.
0: Zeker, daarom heet het blue.
1: Ah, leuk. Ja, dat vinden kinderen altijd fantastisch, toch?
0: Als ja, maar, zeker, absoluut. Lekkers. Ja,
1: oké. Okay. Heel goed, leuk. Dat is dus volgende week donderdag. En hoe laat begint dat?
0: Ja, dat begint om 12 uur en we zijn er tot 10.
1: Ja.
0: En het leuke is, als je dan toch komt, dat je ook vanaf 5 uur kan meelopen met diverse wandelroutes die starten vanaf het Marktplein.
1: Oh, en waar gaan die wandelroutes dan heen? Door gewoon door de stad? Of?
0: Ja, we hebben verschillende afstanden. Die zijn allemaal te vinden op de website. Maar we hebben 2,5 en 5 kilometer en 10 kilometer.
1: Ja.
0: En de kortere routes die gaan inderdaad langs door de stad. En de lange route gaat ook de natuur in. Maar daar staat allemaal meer informatie over op onze website.
1: Oké. En die website, nou, daar komen we straks nog wel even op terug. Dat is, alles op zijn tijd, zeg ik dan maar.
0: Alles op zijn tijd, zeker.
1: Maar dat is wel een hele lange dag dan, als jullie daar al zo vroeg en tot zo laat aanwezig zijn.
0: Ja, dat wordt een lange dag, maar we hopen eigenlijk op deze manier eigenlijk voor iedereen een tijdstip te kunnen creëren die past. Hè. Dus middags misschien voor scholen en BSO's en 's avonds dan wellicht wat meer gezinnen en kinderen en met de ouders.
1: Leuk.
0: En inderdaad sportievelingen die zin hebben om te gaan wandelen natuurlijk. Ja. Dat kan dan uit je werk natuurlijk ook.
1: En jullie hebben dan het hele Marktplein in gebruik?
0: Ja, klopt.
1: Nou, dat wordt een heel spektakel, joh.
0: Ja, dat hopen we wel.
1: Hartstikke leuk. En het is gratis.
0: Ja, het wordt wel tof. We hebben echt hele leuke grote. De 2 escape rooms, die zijn ook echt heel groot.
1: Mm-hmm.
0: Dus één is een drugslab bijvoorbeeld. Daar kun je ook echt kennis maken met hoe de politie dat samen met alle andere diensten opspoort.
1: Yeah.
0: En we hebben ook inderdaad echt een aantal geüniformeerden die er ook bij zijn om het allemaal uit te leggen en te vertellen. Dus het wordt echt wel heel erg leuk. Ja, de brandweer gaat een hele gave een soort demonstratieplek ook inrichten. Dus dan kun je ook allerlei behendigheidsdingen doen die de brandweer moet doen. Bijvoorbeeld als we ook fitheidstesten moeten uitvoeren.
1: Oh, ja.
0: Dus je komt echt wel goed in aanmerking met het werk van de brandweer.
1: Zo, wat
0: en
1: leuk,
0: joh. En andere diensten. Ja, zeker.
1: Volgende week donderdag dus, 28 mei van 12 uur 's middags tot 9 uur 's avonds staat hier.
0: 10 uur 's avonds, ja.
1: Ja, 10 uur, ja. Marktplein Apeldoorn, dat is toegang is gratis.
0: Ja.
1: En je kunt inderdaad, de media kit is hier te downloaden, staat er ook nog bij. Website bluelightunitedevent.nl.
0: Yes, dat
1: ik denk
0: klopt.
1: Als je Blue. Even kijken.
0: Google. Blue Apeldoorn.
1: Blue Apeldoorn, dan kom je er ook al. Ja, toch?
0: Ja, ja. Zeker. Ja, dat is net zo makkelijk. Dat staat er bovenaan. Ja.
1: Dat is dan donderdag.
0: Ja.
1: Maar we gaan vrijdag en zaterdag gaan we genieten van ook een heel leuk event. En jij zei het al, er zijn 1500 deelnemers uit heel Nederland.
0: Hè? Ja, klopt.
1: Ambulance, politie, brandweer. Nou, allerlei andere hulpdiensten die er maar bestaan. Zijn dus daar bezig. De Koninklijke Marechaussee zie ik ook nog staan. BOA's.
0: Ja, zeker.
1: De Dienst Justitiële Inrichtingen, de DJI. Helemaal vol.
0: Ja, het is het gevangeniswezen.
1: Ja, ambulance. Ja. Die zijn dus allemaal daar actief op die vrijdag en die zaterdag.
0: Klopt, ja.
1: En waar is dat?
0: Ja, dat gaat voornamelijk in en om het Orderbos plaatsvinden. Dus in het Orderbos zelf op het veld hebben we ook een aantal sporten. Dat is voor het publiek natuurlijk ook hartstikke leuk om naar te komen kijken.
1: Ja.
0: We hebben daar bijvoorbeeld boksen, maar we hebben ook echt typische bloemsporten. Dus dat zijn sporten waar wij zelf, nou eigenlijk weer net als met die fitheidtesten waar ik het net over had, programmaonderdelen hebben ontwikkeld. Ja. Obstacle run, dat gaat allemaal daar plaatsvinden. En we gebruiken ook de verenigingen die er omheen liggen. Dus bijvoorbeeld de voetbalvereniging en dergelijke.
1: Oh, ja. Ja.
0: En ook het hardlopen start bijvoorbeeld in het Ordebos. En het leuke ook van die sport, maar ook de fietstoertochten, zijn ook open voor het publiek. Dus daar hoef je geen politie of brandweerman voor te zijn om aan mee te mogen doen. Dus daar kun je je ook nog voor inschrijven.
1: Ik hoef me niet te verkleden. Dat hoeft niet.
0: Nee, dat hoeft dan niet. Je kan gewoon daaraan meedoen. Ja,
1: ja,
0: zeker. Okay. Ja. En die dag sluiten we dan gezellig af voor de deelnemers in het Ordebos met een barbecue. Dat is dan wel echt voor de deelnemers.
1: Ja.
0: En dan hebben we dan ook nog een gezellige houseband en die lekker muziek speelt. En Xander de Bisonnier komt optreden. Dus dat wordt nog wel een gezellige avond ook in het Ordebos. Ja.
1: Die Xander die komt zo meteen ook hier bij ons zingen, joh.
0: Gewoon al. Dat is toevallig.
1: Via een plaatje wat we draaien. Het staat er.
0: Kijk, dat is
1: Xander Bisonnier. Ja. Ja. En deze heeft getiteld De Wereld Redden. Dus dat gaan we gewoon even lekker zo meteen laten horen. Ja,
0: heel goed. Leuk aan, en het redden past ook goed bij hulpverleners, toch? Want
1: toch?
0: Dat is wel wat wij dagelijks voor ons allemaal doen. Ja,
1: ik vind zeker. Ben jij zelf ook het een of andere hulpverlener?
0: Nee, ik ben echt van een evenementenbureau. Dus wij zijn echt de organisator van dit evenement. Maar ik draag het wel een enorm warm hart toe. En ik vind het heel bijzonder. Ik mag al een aantal jaar meedraaien in deze wereld op deze manier.
1: Ja.
0: En ik vind het heel bijzonder hoe deze hulpverleners zich dag in dag uit inzetten voor onze veiligheid. En ik vind dat ze ook echt zo'n mooi sportweekend verdienen. Om lekker met elkaar buiten het zware werk om en de dagelijkse omstandigheden die ze toch wel moeten aangaan, om het zo te zeggen.
1: Ja,
0: dat ze ook gewoon een leuk weekend met ontspanning en gezelligheid kunnen bieden. Maar ook ontmoetingen, dat vinden ze zelf ook heel waardevol. Ja. Het is natuurlijk ook heel leuk om je collega's uit een ander deel van het land te ontmoeten.
1: Ja,
0: of op collega's van andere diensten.
1: Ja.
0: Dus dat maakt het echt een heel mooi evenement. Ik draag het zeer warm hart toe.
1: Nou, hartstikke mooi. Volgende week vrijdag en zaterdag dus 29 en 30 maart in het Ordebos.
0: Yes.
1: Blue Light United Event, oftewel Blue. Is ook te vinden. En dan natuurlijk donderdag kunnen we met z'n allen gewoon lekker gratis naar het Marktplein voor die ontzettende gezellige sportieve, toch wel ook, dag. Veiligheidsplein hebben jullie het genoemd. Gratis voor het publiek. Van 12 uur middags tot 10 uur 's avonds. Van allerlei activiteiten. Inclusief ook nog weer wandelroutes. Ik zou gewoon eens kijken op de website van bluelightunitedevent.nl. Nou, dat was het volgens mij, hè? Ja.
0: Volgens mij ook, ja. Hartstikke leuk.
1: Bedankt dat
0: we ons verhaal even mochten doen.
1: Bedankt voor je enthousiaste verhaal, Eva. Heel veel
0: graag
1: succes
0: gedaan.
1: Ook. En met de puntjes op de i zetten voor het laatste, voor het event. En het gaat een fantastisch event worden, daar ben ik van overtuigd.
0: Zonnetje gaat ook nog schijnen, dus
1: zo
0: volgens mij wordt het inderdaad helemaal leuk. Ja.
1: Allemaal hartstikke mooie dingen, mooie vooruitzichten.
0: Ja,
1: gaan we nu even luisteren naar De Wereld Redden van Xander de Bisonnier. Die ook daar bij jullie dan op die donderdag of vrijdag of zaterdag.
0: Vrijdagavond. Ja.
1: Vrijdagavond is hij lekker aan het zingen. Nou, dankjewel nogmaals. Tot de volgende
0: keer. Graag gedaan. En jullie ook bedankt.
1: Groetjes.
0: Dag.
1: Ja, en Xander de Bisonnier, heb je het opgezocht? Wanneer is dat liedje gemaakt?
2: 2012, zei ik toch?
1: 2012 alweer.
2: Toen is het uitgebracht.
1: Zo, ook alweer een oudje dan. Maar het blijft leuk.
2: Blijft leuk, toch?
1: Nou, gaan we lekker luisteren. Xander de Bisonnier.

Nou, die Xander toch, hè. Ja, 2012 heeft hij dit liedje gemaakt. We gaan even luisteren. Ja, Alexander vond het noodzakelijk om een Oekraïens liedje klaar te zetten. Ja, en dan ga ik toch echt mij niet wagen aan de Oekraïense titel. Dat ga ik echt niet doen. Dat kan ik niet. Nee. Maar het is wel de Oekraïense singer-songwriter Kristina Solovy. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Die heeft dit geschreven en ook gezongen. Daar gaan we nu naar luisteren. En het gaat dus over een poëtisch liefdeslied. De tekst verkent de kwetsbaarheid van een intense relatie en vraagt de geliefde om samen bruggen te verbranden. Nou, dan kan ik heel veel zeggen nog over die tekst. Maar weet je, het is gewoon een mooi liedje. En we gaan er nu naar luisteren.

0: Wie anders dan jij? Dat was de titel van dit liedje, gezongen door Christina Solovi. Poëtisch liefdeslied, zoals ik al zei.
1: Het was prachtig.
0: Ja, mooi, hè?
1: Het was prachtig.
0: Ja, Alexander heeft het gekozen omdat, ja, weet je, in dit huidige nieuwsbeeld,
1: ja, klopt,
0: hoor,
1: ja,
0: je niet zo heel veel meer over Oekraïne en
1: niet
0: alles
1: echt,
0: wat,
1: hè,
0: daar misgaat,
1: nee,
0: en zo. Het is allemaal Gaza en, nou ja,
1: en vooral
0: Israël
1: nu heel veel Iran natuurlijk.
0: Ja, vreselijk.
1: En oorlog,
0: hè,
1: met Amerika allemaal, natuurlijk. Ja.
0: Het is echt
1: dus Oekraïne sneeuwt een beetje onder deze oorlog. Maar het is
0: echt
1: nog steeds
0: een rommeltje.
1: Heel
0: echt waar.
1: Ik had nog wel een vraagje. Waar stond het nummer eigenlijk voor? Had het een betekenis?
0: Ja, het is een poëtisch liefdeslied.
1: Een poëtisch liefdeslied.
0: Ja. En de tekst verkent de kwetsbaarheid van een intense relatie en vraagt de geliefde om samen bruggen te verbranden.
1: Zo dan.
0: Dat was het.
1: Jeetje.
0: Ja. Maar ik ben er even ingedoken en wij hebben hier in Apeldoorn, alleen in Apeldoorn, hè,
1: ja,
0: hebben wij hier 1223 Oekraïners wonen. Die in 4 jaar geleden, want zo lang duurt die oorlog dus al.
1: Ja.
0: Vreselijk, hè.
1: Al een hele lange tijd.
0: Die zijn gevlucht uit hun eigen land en hebben hier en verder ook in heel Nederland zijn heel veel Oekraïners ondergebracht. Maar hier in Apeldoorn, waar we het dan toch over hebben, wonen er op dit moment 1223.
1: Poep.
0: Ja.
1: Dat is een heel aantal.
0: Heel aantal.
1: En de oorlog is nog niet voorbij.
0: Nee, bah, nog geen zicht op, helaas.
1: Maar goed.
0: Maar waar we wel zicht op hebben, is dat jij nu een gast aan de telefoon hebt.
1: Nu aan de lijn hebben wij Jan Leerkers van KCFO.
0: Ja.
2: Ja, goeiedag, hoi.
0: Hey, goedemiddag.
1: Jan. Hey, meteen om met de deur in huis te vallen. Waar staat KCFO voor?
2: Het is ten eerste KCVO.
1: Oh, ja, KCVO.
0: Het is de korte F.
1: Sorry, excuus.
2: Ja, ik dacht al, laat ik je er niet meteen op aanvallen. Maar...
1: Mag hoor.
0: Maar wel goed gedaan, hoor. Ja.
1: Mag hoor.
2: Ja. Nee, het staat voor Katholieke Concordia Vincit Omnia. En Concordia Vincit Omnia staat voor Eendracht Overwint Alles.
0: Eendracht Overwint Alles.
1: Zo, dat is
0: een
1: hele...
0: Ja, dat is ook zo.
1: Ja.
2: Ja. Ja.
0: Nou,
1: hey, Jan, jullie
2: dus
1: hebben een voetbal-evenement, als ik het zo mag zeggen.
2: Ja, nee, daarom. Dat is in juli hebben we 2 dagen jongeren, dus gewoon van 6 tot 14 jaar, iedereen die erin geïnteresseerd is, kan 2 dagen echt, ja, als een soort prof leven. Het begint 's ochtends vroeg en eindigt aan het eind van de middag. En dan kun je de hele dag alleen maar met voetbal bezig zijn onder leiding van professionele trainers.
1: Oké. Okay.
2: KCVO werkt sinds deze zomer, moet eigenlijk zeggen, gaat vanaf deze zomer. Het is echt mooi weer, dus ik denk al even, het is al zomer, maar gaat vanaf deze zomer samenwerken met Frontrow. Dat is de organisatie van de broer van Arne Slot, de trainer van Liverpool.
1: Ja.
2: En hij biedt eigenlijk met professionals ondersteuning aan amateurverenigingen in heel Nederland. En als een van de gevolgen, maar dat is niet het juiste woord gevolgen, maar als een van de dingen die daaruit voortvloeien, is het feit dat we ook 2 dagen voetbaldagen hebben bij KCVO. Waarin iedereen op een ontspannen, leuke manier, althans van die leeftijd, mag meedoen en zijn eigen vaardigheden kan verbeteren en gewoon kan genieten van 2 leuke dagen die helemaal bol staan van voetbal.
1: Leuk. Hey, moet je lid zijn van KCVO?
0: Ja, het is
2: heel
0: een vereniging.
2: Nee. Dat hoeft niet. Dit is voor iedereen. Dit is voor iedereen.
1: Dat is leuk.
2: Je moet wel even, als je dat zou willen, naar de site van KCVO, kcvo.nl. Mm-hmm. En daar staat een link waarbij je dus via Frontrow kunt aanmelden.
1: Ja.
2: En dan regelen zij alles. Want er is bijvoorbeeld ook, omdat het een hele dag duurt, is er natuurlijk ook een lunch voor de jongeren en kinderen. Er zijn speelactiviteiten naast het voetbal. En ze krijgen ook allemaal een tenue. Mm-hmm. Wat ze ook mogen meenemen na afloop. En er is ook een onderling toernooi. Dus in alles wordt er aan ze gedacht.
1: Ja.
2: Maar je moet er dus alleen eventjes voor naar de site van KCVO. Daar staat een link. En dan kun je je aanmelden. En dan kun je via die link kun je ook verder informatie krijgen.
1: Kijk aan. Hey Jan, ik las iets over Binky's Playground. Wat
2: ja,
1: kan je
2: dat is dus
1: verwachten?
2: Dat is inderdaad dat spelen wat dan voor de kinderen er ook is. Dus op een gegeven moment, kijk, het punt is iemand van 14, die zal natuurlijk al veel actiever en fanatieker puur met voetbal bezig zijn dan iemand van 6. Maar iemand van 6 kan zich dus ook eventjes gewoon daarop uitleven.
0: Ja. Ja. Ja, want voor alle markten thuis en, dus.
1: Van alle markten thuis. Ja,
2: ja, ja. Ja, dat is heel mooi uitgedrukt.
1: Ja. Hey, en naast die trainers, zijn er ook nog andere professionals bij het voetbalspektakel aanwezig?
2: Nee, het zijn geen beroemde voetballers of zo. Want dat zijn natuurlijk wel de mensen die dan zelf alweer in voorbereiding op het nieuwe seizoen zijn.
1: Ja. Ah.
2: Ja. Dus, want het WK duurt tot 19 juli, maar op 21 juli beginnen de eerste clubs alweer met de Europese wedstrijden. Kijk. Dus iedereen is dan volop bezig om zich voor te bereiden. Dus wel puur met onbekende mensen, maar het is wel dat je toch heel erg leuk kunt ontwikkelen. Dat je toch wel met professionals werkt die ervoor zorgen dat jij in die dagen misschien toch ietsjes beter wordt. Of iets meer plezier aan voetbal gaat beleven. Mm. Maar vooral is het ook gewoon, je hebt 6 weken vakantie. En wie weet ga je pas in augustus op vakantie met je ouders. Ja, dan ben je toch even 2 dagen helemaal onder de pannen. Ja. In een ontspannen voetbalsfeer.
1: Lekker. En jullie introduceren ook iets nieuws. Front row, een soort van evenement, iets nieuws.
2: Dat is de organisatie die ik net benoemde. Die broer van Arne Slot. Ah. En die gaat dus in het nieuwe seizoen, en dat is dan wel echt voor leden. Mm-hmm. Gaan ze in het nieuwe seizoen, gaan ze alle jeugdspelers van de club gaan ze helpen. Dus ze gaan alle trainers gaan ze begeleiden bij de wekelijkse trainingen. Maar ze gaan dan ook vaak kijken, ze komen bij wedstrijden kijken. En dan gaan dan iedere keer, want ja, hoe je dat bent of keert, als amateurvereniging, je werkt met vrijwilligers. Mm-hmm. En die geef je zoveel mogelijk handvaten om het zo goed mogelijk te doen. Maar je bent natuurlijk geen professional.
0: Nee.
2: En deze professionals die doen dat dus bij meerdere verenigingen, maar die komen dus ook bij ons. Om dan te kijken wat ze allemaal, en dan ook voor alle leden. Dus niet alleen voor degene die goed kunnen voetballen, maar ook voor degene die er minder goed in zijn.
0: Ja.
2: Als zij toch ietsjes beter worden, halen ze er misschien toch meer plezier uit.
1: Ja, zeker. Laten we het hopen voor ze.
0: We gaan even resumeren. Ja. Deze geweldige, leuke dagen, die zijn dus op 21 en 22 juli.
2: Ja.
0: Sportpark De Egelbeek, daar wordt het gehouden?
2: Ja.
0: In fase, is dat?
2: Helemaal goed.
0: Ja.
2: Helemaal goed.
0: Opgeven kan nog tot 1 juni?
2: Nee, het is dan heb je korting.
0: Oh,
2: daarna
0: dan heb
2: kun je ook nog aanmelden.
0: Je kan
2: als je je voor 1 juni aanmeldt, krijg je nog korting. En na 1 juni loopt het gewoon door.
0: Maar tot hoe lang kan ik me dan opgeven?
2: In principe gewoon tot kort voor die tijd. Maar op een gegeven moment als het vol zit, zit het vol natuurlijk.
0: Vol is vol, dat klopt.
2: Ja. Ja. Dus dat is wel iets waar je dan rekening mee moet houden.
0: Ja, precies.
2: Maar je moet, dus ik zou zo zeggen, doe het zo snel mogelijk als je interesse hebt. Maar stel, je weet nog niet precies hoe de vakantie gaat lopen. Dan kun je als ouder ook zeggen, nou wacht er nog heel even en dan doen we het ergens in juni.
0: Ja.
1: En waar kunnen de mensen zich aanmelden?
2: Je kunt naar de site van KCVO, www.kcvo.nl. En dan staat daar een link, staat het bericht van dat het gehouden wordt. En als je daarop klikt, staat er ook een link waarbij je kunt aanmelden.
0: Nou, okay, lijkt top. Me allemaal heel erg duidelijk.
1: Ja, zeker.
0: Leuke activiteit voor
1: hey
0: de
1: Jan,
0: kinderen.
1: Bedankt.
2: Ja, graag gedaan weer.
0: Ja, dankjewel, Jan.
2: Dank je die uitzending nog. Hè?
0: Dankjewel, komt goed hoor. Ja, okay. Tot ziens. Dag, doei doei. We gaan luisteren naar Forza.
1: Forza.
0: Ja, van Nelly Furtado. En daarmee gaan we ook dit eerste uur alweer afsluiten.
1: Het zit gaat er snel. Op.
0: Na het nieuws van 3 uur zijn we gewoon weer gezellig terug met een 2e uur van de matinée. Dan zeg ik tot straks.
1: Tot zo.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel Vermeer. Koning Willem-Alexander kijkt met veel zorgen naar de ontwikkelingen rond de harde asielprotesten van vorige week in Loosdrecht. Demonstreren en protesteren is een goed recht in een democratie. Maar dat doe je met je stem en niet met geweld. En zeker niet tegen onze hulpverleners, daar blijf je vanaf. Dat zei de koning vandaag na afloop van een zomerfotosessie met het koninklijk gezin. Klussers hebben meer uitgegeven bij de Gamma en Karwei. Dat meldt Intergamma, dat is het moederbedrijf van beide bouwmarkten. De doe-het-zelf-ketens profiteerden van meer klanten in de winkels, die volgens Intergamma kwamen voor persoonlijk advies en voor inspiratie. Het Openbaar Ministerie heeft in de rechtbank in Assen een celstraf van 10 jaar geëist tegen de 81-jarige Epco F. uit Assen voor het doden van zijn 72-jarige vrouw Ida. Dat gebeurde op 24 augustus vorig jaar. Daarna zou de man haar lichaam hebben gedumpt in het Noord-Willemskanaal. Kort daarna is de man aangehouden. De rechtbank doet op 9 juni uitspraak. Er zijn inmiddels 20 aangiftes binnengekomen tegen Tweede Kamerlid Gidi Markeszouwer vanwege zijn uitspraken over Palestijnse asielzoekers. Markeszouwer zei vorige week dat Nederland Palestijnse asielzoekers met geweld bij de grens moet tegenhouden. De politie en het Openbaar Ministerie verwachten dat er nog meer aangiftes zullen binnenkomen. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een zwakke wind uit het zuidoosten is het zo'n 17 graden op de Wadden tot 23 in het zuidoosten. Ook vanavond bijna onbewolkt en vannacht koelt het af naar 9 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is

0: U luistert naar De Matinée met Hieke Goos.
1: Ja, luisteraars, we zijn weer terug. Het is 21 mei, dat had ik al eerder verteld. En het is ook vandaag, ja, de Werelddag voor Culturele Ontwikkeling. Maar dat is dan van de UNESCO, dus niet hier in Apeldoorn. Of wat dan ook. Het is ook, en dat vind ik wel interessant, de Internationale Dag van de Chardonnay. Chardonnay, heerlijke wijn, heerlijke wijn. 21 mei, ja. En dat komt uit de Franse Bourgogne, maar inmiddels groeit die overal. Van Duitsland tot Sicilië, van de Verenigde Staten tot Zuid-Afrika. De Chardonnay is een middelgrote, ronde druif die aan een langwerpige, stevige tros groeit. En het blad is tamelijk rond van vorm en woekert weelderig. De druif rijpt vrij snel, waardoor hij ook prima gedijt in koelere klimaten. Nou, ik ga u niet vertellen, oh ja, dat ga ik wel even vertellen. De allerduurste Chardonnay-wijn komt uit de Bourgogne. En die kost ruim 1500 euro per fles. Niet op te brengen voor een gewone mens. Ja, nee. Internationale Dag van de Chardonnay is een initiatief uit 2010... van de Amerikaan Rick Bacas en wordt iedere donderdag voor Memorial Day gehouden. Maar let op, ben je nog geen 18, dan geen alcohol. Geniet, maar drink met mate. Nou, dat is even de introductie van de tweede uur. Het gaat ook wel gewoon helemaal nergens over. We zitten hier gewoon aan het water. Ja, maar dat moet, hè?
2: Tijdens het is nog geen vrijdagmiddag.
1: Nee, zeker niet. Maar wat we wel gaan doen, is zo meteen praten aan de telefoon met Marit Oosting. Zij weet alles te vertellen over de langste platenmarkt die gehouden wordt op maandag 25 mei

0: in de binnenstad van Apeldoorn. En daarna, om 3:30, krijg ik niemand minder dan onze eigen echte BN'er Francis van Broekhuizen aan de telefoon. Zij gaat ons alles vertellen over het concert wat ze gaat geven in Orpheus aanstaande zaterdag. En ja, de middag sluiten we altijd af met Good Old Jan
1: Kersenboom.
0: En dat ga jij doen, hè?
1: Ja.
0: Ik ben heel benieuwd wat hij op het podium heeft staan de komende dagen. Hij heeft het wel allemaal netjes ingeleverd.
1: Top.
0: Dus gaan we helemaal doen. Maar nu, genoeg tijd. Ja, jij hebt een verzoekplaat ingediend. En die heet?
1: Jan Smit.
0: Ja, zo heet die plaat
1: niet. Boombalando.
0: Boombalando van Jan Smit.
1: Yes. Ja, ja. Die andere hadden we niet. Tranquilo. Dus ja.
0: Oh nee, hebben we niet. Oh, nou, oké. We kunnen niet alles hebben.
1: Nee, helaas.
0: We gaan luisteren naar Jan Smit. Ik zou zeggen, start hem in, joh.

0: Ja, het woord is aan jou, Jeroen. Vertel.
1: Goedemiddag, luisteraars. Een fietstocht met gilde. Het fietsgilde Apeldoorn houdt op vrijdag 29 mei... de recreatieve fietstocht Fortmond en het Kozakkenveer. Deze dagtocht van ongeveer 65 kilometer vertrekt om 10 uur bij het restaurant KFC op de Woonboulevard. Het Rietveld 1. De route gaat door de IJsvallei, over verharde wegen en fietspaden. Fietsers kunnen tegen betaling van €4,50 deelnemen. Eten en drinken dient meegenomen te worden. Aanmelden kan via www.fietsschildenapeldoorn.nl onder vermelding van e-mailadres, voornaam en achternaam en aantal tickets.
0: Ja, is dat het?
1: Dat was hem.
0: Oké, dankjewel, dankjewel.
1: Je dacht dat er heel nog wat achteraan kwam.
0: Ja, ik denk er veel meer. Dankjewel. We gaan luisteren naar Anouk. Anouk met het nummer

Everything is een nummer van haar uit 2002. Het is ook de eerste single van haar vierde studioalbum. En op de B-kant staat ook nog een akoestische versie van het nummer. Everything werd een klein hitje in het Nederlandse taalgebied. Anouk!

0: Nou, we kunnen wel gewoon stoppen. Ik ga lekker praten nu. Anouk, hè, wat een goede zangeres. Ik ben fan van Anouk.
1: Wat een topnummer.
0: Ja, fantastisch, hè?
1: Jeetje.
0: En dit was al een oudje. Even kijken, waar had ik op gezocht? 2002. Moet nagaan, 24 jaar oud.
1: Maar en nog steeds een topzangeres.
0: Ja, is het ook, ja. Oké, maar heel veel mensen kunnen haar niet goed velen. Nee, omdat ze gewoon recht voor de raap is. En daar hou ik van. Maar dat kan niet iedereen tegen.
1: Nee, ja, het is niet altijd handig, maar goed.
0: Oké, wij gaan nu praten. Dat vind ik heel leuk. Met Marit Oosting, die heb ik aan de lijn.

0: Dag Marit.
1: Hallo.
0: Hallo. Hallo. Welkom in de uitzending. Ja.
1: Geen dank.
0: Wij gaan het hebben
1: jullie bedankt.
0: Over de langste platenmarkt hier in Apeldoorn. Die wordt gehouden op maandag 25 mei.
1: Klopt, inderdaad. De leukste platenmarkt. En ook natuurlijk een van de leukste evenementen van Apeldoorn.
0: Ja joh. En het weer wordt goed. Dus dat zit aan. Het zijn allemaal pluspunten.
1: Ja, de weergoden zijn ons heel goed gezind, hè?
0: Fijn, hè? Het werd toch ook wel een beetje tijd, vind je niet?
1: Eigenlijk wel, ja. Eigenlijk wel.
0: Maar hoe vaak hebben jullie deze platenmarkt, de langste platenmarkt, al georganiseerd?
1: Nou, dat is grappig dat je dat zegt. Want ik was net over de WhatsApp met de mede-organisator Faria Wild aan het eventjes heen en weer aan het pingelen. En in ons persbericht staat de zesde. Maar wij hoopten dat we dat goed hadden opgeteld. Dus de zesde editie.
0: Ja, nou, dat is toch fantastisch?
1: Ja,
0: en ook altijd een beetje op de tweede Pinksterdag, toch?
1: Ja, het is elk jaar op de tweede Pinksterdag. Ja. En daarmee proberen we natuurlijk ook gewoon een beetje de binnenstad op te fleuren die dagen. Dus,
0: nou, hard nodig.
1: Ik denk dat dat goed komt. Ja.
0: Hard nodig. Wat kunnen we allemaal verwachten met die langste platenmarkt?
1: Nou, natuurlijk hebben we superveel kramen met natuurlijk echt van alle soorten muziek. Dus je kunt in elke kraam is er wel weer een andere muziekgenre te vinden. Of we hebben natuurlijk ook een K-pop stand zelfs. Dus dat is natuurlijk helemaal de stroming die is komen overwaaien en super populair is, ook onder de jeugd.
0: Ja.
1: Dus het leuke wat wij ook zien is dat er natuurlijk een heel gemêleerd publiek eigenlijk op dit evenement aanwezig is.
0: Altijd leuk.
1: Ja, en er zijn ook wat superleuk is dit jaar, is dat er ook een aantal retailers uit de binnenstad ook buiten hun kraam neerzetten.
0: Ah.
1: Dus onder andere La Bijouterie, dat is in de Marktstraat gevestigd een paar maanden geleden.
0: Ja.
1: Die gaan lekker met vintage spullen buiten staan. En Hifi Clubben van de Hoofdstraat, die gaat ook lekker plaatjes draaien met allemaal eigenlijk hele moderne platenspelers. Dus dat is eigenlijk ook superleuk.
0: Oh, ja.
1: Ja.
0: Het is wel helemaal weer upcoming, hè, dat vinyl. Ik hou er zelf
1: absoluut
0: ook enorm van. Ja, ja,
1: ja.
0: Leuk.
1: Het is toch een beetje sentiment, hè, wat je aan het draaien
0: ook
1: bent. En ook, en natuurlijk ook de nieuwe platen. Dus die vind je ook goed terug. Maar je kunt wel echt goede parels scoren, denk ik, deze dag.
0: Mooi.
1: Ja.
0: Maar vertel eens, wat is er nog meer te doen? Want het gaat door heel Apeldoorn, zeg maar. Door heel de binnenstad.
1: Ja, klopt. Nou, er zijn ook wat toffe horeca die een beetje op zijn aangehaakt. Dus bij Café Fijn, bij het Stadscafé, bij Puik kun je ook... En bij Veldhuis, die zit op het Katerplein. Kun je eigenlijk ook gewoon lekker op het terras gaan zitten en gewoon lekker je plaatje meenemen wat je net hebt gekocht.
0: Ja.
1: En kan je daar lekker laten afspelen. Dus superleuk. Dus dan kun je je biertje drinken en je nieuwe plaat luisteren.
0: Oh, hartstikke leuk.
1: Nou, ondertussen, zeg maar, in dit langste platenmarkt hebben wij ook gezorgd voor dat er natuurlijk wat live muziek is.
0: Mm-hmm.
1: Je kunt nog, we hebben een moppetap neergezet, dus mocht je nog wat humor tekortkomen, dan kun je die nog even bijtappen op het Raadhuisplein. Dus de hele binnenstad staat eigenlijk wel in teken van gezelligheid die dag.
0: Heerlijk. Nou, en het weer wordt prachtig, dat hebben we net al benoemd. Ja,
1: ja,
0: en het is tweede Pinksterdag, dus dan is het ook gewoon tijd om naar buiten te gaan, hè, mensen te ontmoeten. En wat is het dan?
1: Zeker.
0: Dit is toch een fantastische gelegenheid om elkaar te zien, te spreken. En ook nog hele mooie platen te scoren. Vinyl.
1: Ja, zeker. Joh. En zelfs als je niet van vinyl houdt, dan is er genoeg te doen, zeg maar. Ook de winkeliers, een aantal zijn er open. Dus je kunt eigenlijk gewoon lekker de binnenstad intrekken. En anders gewoon lekker op het terras gaan zitten.
0: Ja,
1: dus,
0: en dan lekker genieten van alles wat je om je heen ziet gebeuren.
1: Absoluut.
0: En het mooie weer. En misschien een lekker drankje in een glaasje. Ja.
1: Leuk. Ja, dus ik zou zeggen, kom lekker de binnenstad in maandag.
0: Ja, maandag 25 mei dus, in de binnenstad van Apeldoorn.
1: Ja.
0: Langs de platenmarkt. Paradijs voor muziekliefhebbers. En het is alweer de zesde editie van deze langste platenmarkt hier in Apeldoorn. Nog even, hoe laat begint het spektakel? Hebben we dat al genoemd? Nee.
1: Ja, vanaf 10:00 ochtends tot 5:00 middags. Maar we zien eigenlijk dat die liefhebbers al heel vroeg beginnen te struinen. Dus, ik zou zeggen, als het je niet uitmaakt dat het nog dat ze nog lekker aan het opbouwen zijn en je wil vast een beetje struinen, mag je natuurlijk ook gewoon om 9:30 komen.
0: Ja, fantastisch.
1: Dus,
0: heerlijk.
1: Ja.
0: En de route, dit zal ik nog even noemen voor de mensen die denken van hallo, waar moet ik naartoe? Nou, de route loopt vanaf de Hoofdstraat richting de Beekstraat, Marktstraat en het Raadhuisplein. En dan zijn er ook nog gezellige zijstraten, zoals de Korenstraat en de Deventerstraat. Want daar in die straat

0: zijn dit jaar ook kramen te vinden. Dus jullie hebben groots uitgepakt.
1: Zeker weten. Elk jaar hopen we er toch weer een paar kramen meer bij te kunnen zetten. Dus,
0: leuk.
1: Ja, en dan gaan we gewoon echt, dan gaan we, blijven we gewoon de langste. Zo, zo moeten we het natuurlijk wel volhouden.
0: Tuurlijk, dat moet je hoog houden, hè? Die naam.
1: Ja,
0: zo is dat.
1: Precies.
0: Nou, volgens mij wordt dit een fantastische dag. Daar kunnen we nog lang over napraten. En natuurlijk lekker genieten als je nou een mooie plaat hebt gescoord. Lekker thuis op de plaat spelen leggen. Heerlijk.
1: Ja,
0: Marit, dank je wel voor dit moment.
1: En ik zou zeggen, jullie bedankt.
0: Hele fijne dag en succes nog verder met de organisatie. Tot
1: helemaal
0: de volgende
1: goed,
0: keer.
1: Dank je wel.
0: Doei doei. Doei doei. We gaan luisteren naar I've Got the Music in Me. Dat is Kiki Dee natuurlijk. Kiki Dee.

0: lezing over de Veluwe. Het OKW-café op woensdag 3 juni heeft als thema: wat is bijzonder aan de Veluwe en hoe is dat landschap ontstaan? Een lezing hierover wordt gegeven door Jacques van Wezel. Zijn belangstelling voor het Veluwse landschap bestaat al heel lang en is door zijn werk als natuurgids op het park De Hoge Veluwe sterk toegenomen. De bijeenkomst vindt vanaf 8 uur plaats, 's avonds. Inloop is vanaf 7:30. Plaats is het ASEC-gebouw, Roggestraat 44 in Apeldoorn. En de toegang is vrij.
1: Oké, dankjewel. We gaan luisteren nu naar Indila met het nummer Dernière Danse. Dernière Danse. Ja, dat is... Ik zal even opzoeken. Mm-hmm. Heb ik al opgezocht. Het is een nummer van de Franse zangeres Indila uit 2013.

0: toch eigenlijk wel.
1: Kun je
0: ja.
1: wel zeggen.
0: 2013 komt dit alweer. Dus toch ook alweer... ja,
1: lang geleden.
0: 13 jaar oud.
1: Zo.
0: Ja, maar het blijft prachtig.
1: Tijd gaat hard.
0: Ja, dat vind ik ook. En het is nu ook echt tijd om te gaan praten met Francies van Broekhuizen. Want die heb ik aan de telefoon.
2: Goedemiddag, hallo.
0: Goedemiddag, Francies. Fijn dat je in de uitzending wilde zijn.
2: Dankjewel, jazeker. Ja,
0: ik volg je natuurlijk op de socials. En ik zag je van de week ook op je eigen Facebookpagina met zo'n enorm gezellig, leuk, spontaan aanprijzing van Fion. Waar je
2: helemaal
0: mee optreedt.
2: Kapot in de hotelkamer.
0: Maar toch heerlijk. Ja, dat zijn de leukste filmpjes. Ja.
2: Ja, vaak wel. Ik denk, ik zal nog even zeggen dat er kaartjes te koop zijn vanaf zaterdag 23 mei beginnen. En volgende week staan we bij jullie in de prachtige Orpheus.
0: Ja.
2: En ik zit nu in de concertzaal te kijken naar ons decor en de stoeltjes van het orkest.
0: Mm-hmm.
2: En met mijn eigen schilderijen die ik mee mocht nemen. Want ik heb dan de twee hoofdfiguren ook zelf geschilderd nog. En die hebben ze heel mooi groot geprojecteerd. Dus daar ben ik nog eigenlijk het meeste trots op.
0: Ja, joh.
2: Want ik probeer altijd mijn hobby's te integreren in mijn eigen shows, laat maar zeggen.
0: Ja, ja.
2: En we hebben net een doorloop gehad. De eerste echte doorloop waarin we het hele stuk... kon ik nu eindelijk laten horen aan de orkestleden, terwijl zij al die prachtige muziek van Stravinsky spelen.
0: Mm-hmm.
2: En dat was heel erg leuk, want ze waren heel enthousiast, omdat ze nu eigenlijk tegelijkertijd wat ze spelen en wat ze eigenlijk al heel lang kennen, de Sacre du Printemps of de Vuurvogel, dat spelen ze natuurlijk al vaker, maar nu horen ze eigenlijk tegelijkertijd dat ze het spelen de ontstaansgeschiedenis met allemaal heerlijke anekdotes en verhalen over Stravinsky en Diaghilev. Want jullie weten misschien allemaal dat ik gek ben op Maria Callas en opera, maar een andere fascinatie van mij is ook de Ballet Russe en de jaren 10, 20 van de 20ste eeuw.
0: Okay.
2: Waarin in Parijs eigenlijk zulke mooie balletvoorstellingen werden georganiseerd door Diaghilev met die muziek van Stravinsky. En ik kwam ooit op Nijinsky omdat hij werd vergeleken met Maria Callas. Omdat Maria Callas had het gezicht van de opera veranderd en Nijinsky heeft het gezicht van het ballet veranderd. Eigenlijk hebben we modern ballet te danken aan die choreografieën van Nijinsky op die muziek van Stravinsky. En nou, dat is zo'n fascinerend tijdsbeeld in de jaren 10, vlak voor de Eerste Wereldoorlog.
0: Ja.
2: Eigenlijk een soortzelfde periode waarin we nu zitten. Een onzekere wereld waarin veel oorlog aan de gang is, waar we mensen bang zijn, maar waar dus ook kunstenaars enorm drang hadden om vernieuwende kunst te laten zien, om mensen dingen te laten voelen die ze nog nooit hadden gezien of gehoord. En ja, dat spreekt mij natuurlijk enorm aan, want ik wil ook altijd dat de mensen in de zaal eigenlijk geëmotioneerd raken van mooie muziek of mooie verhalen. Dat is eigenlijk precies waar ik heel erg voor leef.
0: Ja.
2: Dus die mensen die dat in de jaren 10, 20 deden op hoog, groot niveau, ja, dat is gewoon zo'n heerlijk verhaal om te vertellen. Dus dat ben ik nu aan het doen met Fion Orkest.
0: Heerlijk, mooi orkest ook trouwens. Hè?
2: Ja, heel goed orkest is het. Bas Wiegers, ooit violist, maar nu al jarenlang een hele goede dirigent en ook gespecialiseerd in modernere muziek. Die dirigeert ze heel strak en aan de vleugel zit Caspar Vos.
0: Mm-hmm.
2: Hele leuke jonge pianist van 37 jaar oud, die in zijn gezicht precies sprekend Stravinsky is, vind ik.
0: Ja?
2: Dus die hebben ze heel goed gecast. En dan doe ik hem ook nog een... hij heeft zo'n Russisch petje op en zo'n rond brilletje op. Nou, dat is helemaal een schilderij.
0: Ja.
2: En die speelt dan op de piano. Dus we hebben een aantal scènes waarin hij natuurlijk componeert, Stravinsky. En dan horen we dus Caspar eigenlijk flarden spelen van die grote orkeststukken. En dan is het net alsof op dat moment die muziek ontstaat. Alsof hij het op dat moment componeert. En dat maakt het meteen heel beeldend. Want ook die componisten waren aan het zwoegen en waren aan het knutselen om iets moois te maken. Het is niet zomaar dat ze Mozart had dat. Die ging zitten en die schreef alles zomaar op. Want die was geniaal. Maar Stravinsky is echt een man die ook geniaal is, maar ook een soort priestelaar is en met aparte instrumentjes notenbalkjes bijschreef en dan weer aan het knutselen. Was echt een knutselaar ook. En dat vind ik er zo leuk aan. Die zit dus al die muziek bij elkaar te knutselen. En dan komen er de mooiste stukjes muziek uit. Ja,
0: nou,
2: geweldig.
0: Zeker. Heerlijk. Het blijft ook altijd heel mooi om daarnaar te luisteren.
2: Ja,
0: nu ga jij dus met dat

0: Orkest Fion ga jij de boer op, zeg maar. Even zo.
1: Ja, ik ga op stap.
0: En je begint daar 23 mei al mee. In Arnhem, ja. In het Musis.
1: Ja, in Musis Sacrum. Ja. Prachtige concertzaal. Is een van onze oudste concertzalen.
0: Ja, klopt.
1: Dus dat is heel leuk. We gaan ook naar Nijmegen, naar die mooie vereniging.
0: Ja.
1: We staan in het Concertgebouw in Amsterdam. En we staan in een van mijn favoriete theaters. En dat is jullie eigen Orpheus.
0: Ja.
1: Ik vind Orpheus, je raakt altijd achter de schermen wel de weg kwijt. Want je hebt zoveel zalen.
0: Ja,
1: en dan hebben ze gelukkig allemaal heerlijke streepjes op de grond. In allerlei kleurtjes. Dat als je één kleur volgt, dan kom je in de juiste zaal uit.
0: Ja.
1: En maar ik moet zeggen, ik heb in Orpheus altijd zulke leuke voorstellingen beleefd. Dus ik heb daar ook prinses Margriet mogen ontmoeten tijdens het prinses Christina concours.
0: Ja.
1: En ik heb altijd een warm gevoel bij Orpheus. En Orpheus is natuurlijk de god van de muziek. Dus ik zou zeggen, kom allemaal naar Apeldoorn.
0: Ja.
1: En dan lekker luisteren naar die Stravinsky.
0: En je bent hier in Apeldoorn in Orpheus dus op 30 mei aanstaande.
1: 30 mei.
0: Moeten we even op wachten.
1: Het is in één week. Het is in één week knallen we eruit en dan is het ook weer klaar. Ja,
0: volgens mij. Ben je dan ook niet na die 30 mei dan helemaal compleet gesloopt?
1: Dan ga ik even een dag liggen. En dan, dan heb ik nog een dag een podcast. En dan ga ik weer op reis om een tv-programma te maken over Maria Callas. Dus dat gaan we ook. Want dat blijft natuurlijk mijn allergrootste liefde.
0: Ja.
1: En daar mag ik nu voor de Avrotros een programma voor gaan maken.
0: Prachtig.
1: En dat komt pas volgend jaar op tv, want dan is ze, hoe lang is ze dan alweer dood? Wacht even, 50 jaar, dan is ze 50 jaar geleden overleden.
0: Ja.
1: 1977 is ze overleden, dus dat is een mooi, het is verschrikkelijk dat ze dood is, maar ik bedoel, het is een mooi moment om haar weer te gedenken met een mooie nieuwe serie.
0: Zeker.
1: Dus daar verheug ik me ook heel erg op.
0: Nou, ik vind jou daar ook wel een geknipte persoon voor, echt waar.
1: Nou, dankjewel.
0: Ja,
1: dankjewel.
0: Het gaat helemaal goed komen. Ik ben heel benieuwd. Laat ze weten wanneer die dan echt officieel
1: Laat ik het jullie wel weer horen dat iedereen afkast hebben.
0: Hartstikke
1: en ondertussen
0: mooi.
1: Kom ik geloof ik nog een paar keer bij jullie hoor. Met
0: heerlijk.
1: Andere voorstellingen. Nee, ik heb het weer de komende jaar. Ik verzin steeds weer wat nieuws dat ze niet van me afkomen natuurlijk.
0: Maar luister eens Francis, daar blijf je lekker jong bij.
1: Zou jij denken?
0: Ja.
1: Want ik voel me soms 's ochtends wel wat stijf uit bed komen. Maar dan, als ik dan weer lekker bezig ben, dan gaat het vanzelf.
0: Kijk,
1: weg,
0: dat bedoel ik. Dat doet muziek. Gewoon lekker bezig zijn. Muziek verbindt de mensen.
1: Zeker.
0: Muziek maakt blij. Muziek is emotie. Nou, je kan het allemaal opnoemen, maar het is ook echt werkelijk zo.
1: Ja.
0: Nog even terugkomen.
1: En het kan ook de mensen even verpozen van misschien narigheid uit de wereld.
0: Juist.
1: Ik bedoel dat we even 2 uur even niet hoeven te denken
0: Juist.
1: Aan oorlog en ellende. En dat mag we ook niet altijd van wegkijken. Natuurlijk moeten we ook van alles aan doen. Maar ik kan er persoonlijk weinig aan doen. Dus dan kan ik alleen maar de mensen even een fijn gevoel geven.
0: Zo is dat.
1: Mijn
0: nou,
1: taak.
0: Wij kunnen dus 30 mei hier van jou gaan genieten. Samen met Orkest Fion.
1: Ja.
0: In Orpheus. Met starring Stravinsky.
1: Yes.
0: En het begint om 8 uur, denk ik, hè? Gewoon. Oh.
1: Ja, zoiets. En dan, ik ga zelfs nog zelf ook zingen. Ik praat heel veel, maar ik zing ook nog een paar stukken. Ik zing zelfs helemaal in het Russisch. En dat ken ik ook nog uit mijn hoofd.
0: Oh.
1: Ik heb 5 weken lang elke dag dat zitten studeren. Want het is allemaal niet zo makkelijk. Maar ik probeer Moskous accentje te hebben.
0: Ook nog.
1: En er zit een Russische violist in het orkest.
0: Die heeft
1: en
0: die een
1: vond al die vond dat hij al 70% kon verstaan. Dus ik moet nog naar de 100.
0: Maar je hebt nog een paar dagen. Hè?
1: Ik heb nog een paar dagen.
0: Daarom. Nou, kaarten zijn nog wel te koop, denk ik.
1: Zeker.
0: Gewoon even kijken op de site van
1: Fion.nl.
0: Ja,
1: gewoon www.fion.nl en dan kom je er vanzelf uit.
0: Vond het een gezellig gesprek nu.
1: Ik ook. Dankjewel.
0: We hebben elkaar al eens eerder.
1: Met het programma. Ja, zeker.
0: Komt goed.
1: Ja.
0: Ik ga jou volgen. Ik blijf je volgen. En ik wens je heel veel succes en ook heel veel plezier volgende week met al deze prachtige uitvoeringen. En tot de volgende keer. Dag Francis. Tot ziens. Doei doei. We gaan luisteren naar Edith Piaf met Exodus. Dat eigenlijk Maria Callas moeten zijn. Maar goed, doen we de volgende keer.

0: Kijk maar rustig.
1: Ja, Edith Piaf.
0: Wat een prachtig nummer weer.
1: Echt
0: goed gevonden, ja. Alexander. Kan niet anders zeggen.
1: Enorme
0: mijn complimenten.
1: Legende zo. Is dit. Ja. Oké, okay, maar wat ook onder de hand een legende is hier in Apeldoorn... is onze eigen Jan Kersenboom.
0: En die hebben we nu aan de lijn als het goed is.
1: Zo.
2: Goh.
0: Ah, goedemiddag, Jan.
2: Hey.
0: Hey, Jan. Je hebt weer een heel vol programma voor de boeg, zag ik.
2: Ja, klopt.
0: Ja. Te beginnen met vrijdag 22 mei... Duke and the Royal Clan.
2: Duke
0: vertel eens wat over.
1: Duke. Ja. Het is Duke. Ja.
2: Wat is dat? Band.
1: Ja, leuke band.
0: Vertel eens. Vertel eens over de band.
2: Ja, wat moet ik vertellen? Ik heb de computer niet anders dan nog.
0: Oh.
1: Nou, jij hebt informatie.
0: Ja, zal ik het even voorlezen dan? Duke, als ik het goed uitspreek, en the Royal Clan is een topband die bestaat uit een groep uitstekende muzikanten met passie voor blues en rock. Met een uniek geluid en energieke live optredens. Klopt dat?
2: Dat klopt.
0: Ja. Hey, hoe kom je aan dat soort top...
2: Wat zeg je?
0: Want de aanvang is om 10:00. Moeten mensen zich ergens aanmelden voor zo'n topband?
2: Nee hoor. Nee, nee? Je mag gewoon gratis
0: vrije toegang. En zaterdag 23 mei heb je Neo Funk.
2: Neo Funk. Funky Soul Blues.
0: Ja, met funky soul vul en verrassend.
2: Ja.
0: En dan vooral met een groovende mix van funk, soul, blues en jazz en fusion.
2: Fusion.
0: Ja. Zo, dat is een hele mond vol.
1: Dat is een hele goede band.
2: Ik heb de computer weer alles aan. Die doet het weer.
0: Oh, goed, kijk aan.
1: Maar die Neo Funk is een hele goede band.
0: Ja?
1: Ja, ja,
0: ben jij
1: de
0: fan van?
1: Ja, ik heb ze bij mij op het Apeldoorns podium gehad. Ik heb ze in de muziektent gehad. Dus volgens mij 2 jaar geleden alweer.
0: En weet je wat ik vooral zo leuk vind?
1: Er is qua samenstelling wel iets veranderd.
0: Maar weet je wat ik vooral zo leuk vind aan deze band? Het repertoire bestaat uit Tower of Power.
1: Ja.
0: Amy Winehouse.
1: Ja.
0: Incognito. Michael Roof.
1: Ja.
0: John Cleary.
1: Ja.
0: Soul Street.

0: Ja.
1: Johnny Lang en natuurlijk Stevie Wonder.
0: Ja, Stevie Wonder. Hè? Moeten we allemaal zonnebril opzetten.
1: Ja, en dan gewoon in de vibe komen van Stevie.
0: Ja.
1: Hé, wat leuk.
0: Ja,
2: en, zeker.
1: Dan is de toegang ook weer vrij. En aanvang is om 10 uur, zoals vanouds. Ja. Zondag ben je gesloten. Als ik het goed begrepen heb, eerste Pinksterdag.
2: Ik doe de deur wel open met het terrasje buiten, hoor. Maar ik heb geen band.
1: Oh, kijk.
0: Maar je hebt geen band?
2: Nee.
0: Nee. Nou, de boog kan
2: ook... Die heeft zich afgemeld.
0: Ah, jammer.
2: En toen moest ik voor de tweede Pinksterdag, de tweede Pinksterdag moest ik nog wat regelen. Dat is ook gelukt.
0: Ja.
2: Dat is leuk.
0: Ja.
2: Met Mark van Maurik.
0: Maar wacht even, Jan. Eerste Pinksterdag ben je dus wel gewoon open met je café?
2: Ja.
1: Toch wel.
0: Maar er is geen live muziek.
2: Zulk mooi weer, joh. Er zitten tafels en stoelen buiten.
0: Heerlijk. Dan ga je toch zelf ook lekker erbij zitten?
2: Ja, uiteraard.
0: Beentjes op een stoel.
2: Ja.
0: Even genieten. Maar tweede Pinksterdag?
1: Tweede Pinksterdag hebben we Bols en Blues.
2: Ja.
0: Bols en Blues.
1: Ja.
0: Ja, laat Jan het even lekker zelf vertellen.
1: Ja, vertel het eens, Jan.
2: Ja. Ik heb er weinig biografie van. Want kijk, Mark zit in mijn eigen band.
0: Ja.
2: En die andere mensen ook. Mm-hmm. Maar die hebben het met elkaar afgesproken. Dat ze een feestje gaan bouwen hier.
1: Oh, nou. Gezellig.
0: En daar mogen wij allemaal deelgenoot van zijn dan.
2: Natuurlijk.
0: Ja. Maar Bols en Blues. De Blues, dat snap ik. En die Bols, zijn dat dan gehaktballen? Wat dan? Hey, noem eens
2: dat
0: wat.
2: Dat kan je bijna zeggen.
0: Bitterballen.
1: Hè? Ja, nou, er staat hier een balletje.
0: Ja. Wat voor ballen?
1: Wat voor balletjes is het, Jan?
2: Van een balletje en bluesmuziek.
0: Ja, dat bedoel ik.
1: Ja.
0: Dat zag ik voorbij komen. Ik denk, nou, dan moet het toch wel iets van een versnapering zijn.
1: Ja.
0: Nee, ook
2: nee, leuk hoor.
1: Ja, toch? Nou,
0: en hoe laat begint dat dan? Tweede
1: Pinksterdag? Om 4 uur 's middags.
2: 4 uur.
1: En de toegang is ook weer vrij.
0: Ja.
1: Voor onze Nederlanders. Altijd fijn.
0: Ja, altijd fijn. En noem nog eens, je hebt geen biografie van de band, maar je noemde net wel een paar namen, Jan.
1: Ja.
2: Ja, zeker. Mark van Maurik.
0: Ja.
2: Henry van den Broek.
0: Oh. Ja.
2: Die ken je ook.
0: Ja.
2: Nou, Ellen Devlin.
0: Ja, die ken ik ook.
2: Oostenrijk.
0: Ja.
2: Henk Weerenstein. Job Beerens en Inigo Grimbergen.
1: Nou, en ook nog Ray Oostenrijk.
0: Ja.
2: Ja.
0: Super band hoor, wordt dat.
2: Ja, leuk, zeker.
0: Man. Ja, dat zijn goede, doorgewinterde muzikanten. En die voelen elkaar ook heel goed aan. Want Henry zit samen met Ellen zit hij in de Hofnar Blues.
1: Mm.
0: En top.
1: Gewoon een top optreden. Ja, een topband.
0: Dat wordt heel leuk.
1: Topmensen. Ja.
0: En als er dan geen ballen zijn, dan zijn het gewoon lekkere bluesnummers die ze laten horen. Hè?
2: Ja, zeker. Ja hoor.
0: Ja. En we hebben al gezegd hoe laat het begint. Tweede Pinksterdag.
2: Dat begint om 4 uur.
0: En de toegang is vrij.
1: Ja.
2: Maandag, vrij toegang.
0: Lekker man.
1: Helemaal goed.
0: En hoe lang ga je dan door?
2: Tot ik er beneden val, hè.
1: Oh, kijk aan.
0: Nou.
2: Nee, maar meestal duurt dat tot 8-9 uur.
0: Ja.
1: Oké.
0: Is net
2: als er nog mensen zitten, dan mogen we blijven zitten, hoor.
0: Tuurlijk.
1: Fijn.
0: Nou, super.
1: Dus.
0: Nou, dat was
1: het
0: weer, Jan.
1: Een leuk weekend.
0: Ja, dat wordt zeker een leuk weekend. Lekkere muziek ook. Heerlijk.
1: Hey Jan.
0: Dankjewel, Jan.
1: Dankjewel.
2: Graag gedaan. Jullie bedankt, hè.
0: Fijne dagen alvast. Lekker genieten en tot volgende week.
1: Tot volgende week.
2: Oké, dankjewel.
0: Dag, Jan. Doei. We gaan... The Animals. The Animals, moet ik zeggen.
1: The Animals.
0: I'm Mad Again. Daar gaan we nu naar luisteren.
3: I had a friend one time. At least I thought he was my friend. When he came to me, said I ain't got no place to go. I said, take it easy, man, 'cause you can come home to my house. I'll get you a pillow where you can rest your

0: Zo. Nou, dat is er ook weer uit. 1964 heb ik even opgezocht.
1: 1964?
0: Ja,
1: zo.
0: Joh. Dat is oud, hè? Maar wel een lekker nummer, hoor. Echt bluesy nummer. I'm Mad Again, van The Animals. Heeft Alexander goed gezocht. Ja, en weet je, dit brengt ons ook alweer aan het eind van deze
1: Klopt.
0: Uitzending.
1: Ja, tijd gaat hard.
0: Vorige week waren we er niet, dus we hebben
1: Vorige
0: even gewoon...
1: Nee.
0: Volgende week zijn we er weer wel.
1: Yes.
0: Met weer nieuwe gasten, nieuwe onderwerpen. Nieuwe lekkere muziek, samengesteld door Alexander.
1: Mm-hmm.
0: Jij bent er ook. Ik
1: Tuurlijk.
0: Ook.
1: Ja. Wie niet?
0: Dus dat wordt gewoon een lekkere uitzending. En we gaan natuurlijk eerst ook gewoon genieten van de Pinksterdagen. Die mm-hmm. staan op stapel. Leuke dingen ook te doen. Het weer wordt fantastisch. Dat heb je allemaal lekker verteld
1: yes.
0: aan ons. Gaan we jou ook aanhouden?
1: Mag hoor.
0: Nee,
1: mag hoor, luisteraars.
0: Nee. Jeroen, dankjewel voor je
1: yes,
0: bijdrage
1: geen
0: vanmiddag.
1: Dank.
0: Alexander, bedankt. Redactie moet natuurlijk ook altijd even netjes dankjewel zeggen. Hè? Want die
1: Zelf
0: zijn er
1: netjes.
0: Gewoon hartstikke druk mee bezig.
1: Je hebt weer een topprestatie geleverd.
0: En als er mensen zijn van, ik wil ook in de uitzending... stuur dan een mailtje naar redactie@rtv-apeldoorn.nl. Komt het vanzelf goed?
1: Ja, dat neem ik aan van wel.
0: Morgenochtend gaan we dit herhalen van 8 tot 10 uur.
1: Kijk.
0: Kun je ook nog weer een keer luisteren naar Francis van Broekhuizen. Leuke vrouw. Volgende week is ze hier in Orpheus. Dus ik zou er lekker naartoe gaan. En waar gaan we mee afsluiten, Jeroen?
1: We gaan afsluiten met Stay With Me van Sam Smith uit 2014.
0: En dan zeggen wij gewoon, fijne avond.
1: Fijne avond, weekend. Tot ziens, goed weekend.
0: Tot volgende week.
1: Tot volgende week, luisteraars.
0: Dag allemaal.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel Vermeer. De advocaten van Ines Wesky verwachten in hoger beroep te gaan tegen het vonnis in de zaak van hun cliënt. Dat zei advocaat Geert-Jan Knoops na de uitspraak. De rechtbank vindt dat Wesky schuldig is, maar legde een straf op die gelijk is aan het voorarrest van 42 dagen. Dat betekent dat ze niet terug de cel in hoeft. Koning Willem-Alexander kijkt met veel zorgen naar de ontwikkelingen rond de harde asielprotesten van vorige week in Loosdrecht. Demonstreren en protesteren is een goed recht in een democratie. Maar dat doe je met je stem en niet met geweld. En zeker niet tegen onze hulpverleners, daar blijf je vanaf. Dat zei de koning vandaag na afloop van een zomerfotosessie met het koninklijk gezin. Klussers hebben meer uitgegeven bij de Gamma en Karwei. Dat meldt Intergamma, dat is het moederbedrijf van beide bouwmarkten. De doe-het-zelf-ketens profiteerden van meer klanten in de winkels, die volgens Intergamma kwamen voor persoonlijk advies en voor inspiratie. Het Openbaar Ministerie heeft in de rechtbank in Assen een celstraf van 10 jaar geëist tegen de 81-jarige Epco F. uit Assen voor het doden van zijn 72-jarige vrouw Ida. Dat gebeurde op 24 augustus vorig jaar. Daarna zou de man haar lichaam hebben gedumpt in het Noord-Willemskanaal. Kort daarna is de man aangehouden. De rechtbank doet op 9 juni uitspraak. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een zwakke wind uit het zuidoosten is het zo'n 17 graden op de Wadden tot 23 in het zuidoosten. Ook vanavond bijna onbewolkt en vannacht koelt het af naar 9 graden. En tot zover het nieuws.

Hallo? Hey, what's up, man? Ja, ik weet het, man. Hey, luister dan, sorry. Ja, ik zei het toch, ik kom eraan houden. Ja, je weet het, 10 minuutjes, kwartiertje, half uurtje. Neem me niet zo nauw, toch? Hey, ik kom eraan, man.

Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep. Dat is pas leuk.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De twee vrouwen die verdacht worden van mishandeling van hun kinderen in Stadskanaal blijven 14 dagen langer in de cel zitten. De slachtoffers zijn een jongen van 7 en een meisje van 6. Het meisje raakte zo zwaar gewond dat ze in een ziekenhuis in een kunstmatige coma moest worden gebracht. De kinderen zouden ook zijn opgesloten in een kelder. De vrouwen worden daarom ook verdacht van vrijheidsberoving. De opvanglocatie bij het aanmeldcentrum in Ter Apel zit nog vol, wat betekent dat er ook vandaag niet voor alle asielzoekers een plek is. Om hoeveel mensen het gaat, is nog niet bekend. Er is nu besloten om alleen kwetsbare mensen op te vangen. De advocaten van Ines Wesky verwachten in hoger beroep te gaan tegen het vonnis in de zaak van hun cliënt. Dat zei advocaat Geert-Jan Knoops na de uitspraak. De rechtbank vindt dat Wesky schuldig is, maar legde een straf op die gelijk is aan het voorarrest van 42 dagen. Dat betekent dat ze niet terug de cel in hoeft. Koning Willem-Alexander kijkt met veel zorgen naar de ontwikkelingen rond de harde asielprotesten van vorige week in Loosdrecht. Demonstreren en protesteren is een goed recht in een democratie. Maar dat doe je met je stem en niet met geweld. En zeker niet tegen onze hulpverleners, daar blijf je vanaf. Dat zei de koning vandaag na afloop van een zomerfotosessie met het koninklijk gezin. En dan het weer. Vanavond weinig bewolking en vannacht koelt het af naar 9 graden. Morgen zonnig, temperaturen tussen de 23 en 27 graden. En tot zover het nieuws.

vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Roland Garros verhoogt het prijzengeld dit jaar waarschijnlijk niet, ondanks protest van spelers over de verdeling van de inkomsten. Toernooidirecteur Amélie Mauresmo zegt niet toe te geven aan de druk. Spelers houden vrijdag symbolisch een persmoment van 15 minuten... verwijzend naar hun aandeel van 15% in de opbrengsten. De gemeente Amsterdam vangt de komende 6 maanden 230 extra vluchtelingen op om de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel te verlichten. De opvangplekken komen bovenop de bestaande capaciteit in de hoofdstad. Volgens het COA zit de opvanglocatie in Ter Apel ondanks vrijgekomen plekken nog altijd vol. Mark Rutte, Hugo de Jonge en Jaap van Dissel worden verhoord door de parlementaire enquêtecommissie over het coronabeleid. Ook Vert Grapperhaus, viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins moeten verschijnen. De commissie onderzoekt het kabinetsbeleid tijdens de coronapandemie tussen 2019 en 2022. Vladimir Poetin heeft samen met de president van Belarus, Alexander Lushenko, een 3-daagse militaire oefening tussen Rusland en Belarus afgesloten. Tijdens de oefening werd onder meer getraind met nucleaire wapens en raketten die kernkoppen kunnen dragen. Volgens Rusland namen ruim 64.000 militairen deel aan de grootschalige oefening. Dan nog het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt met vooral in het noorden nog kans op een bui. Vannacht klaart het op en koelt het af naar ongeveer 8 graden. Plaatselijk kan ook mist ontstaan. Morgenochtend begint droog met geregeld zon, al trekken later vanuit het westen opnieuw wolkenvelden het land binnen. De wind blijft meest matig en het wordt morgen gemiddeld zo'n 23 graden. En tot zover het nieuws. Kom naar.

0: dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddy Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12.
1: Schouten.
2: Go ahead. Make my day.
1: Bij nacht.
3: Your brain may no longer be the boss.

0: is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Rachel Reeves heeft in het Verenigd Koninkrijk maatregelen aangekondigd om de kosten voor huishoudens te verlagen. Zo worden belastingen op supermarktproducten en tickets voor onder meer pretparken en musea tijdelijk verlaagd en reizen kinderen in augustus gratis met de bus. De plannen moeten de gevolgen van stijgende prijzen door de situatie in Iran dempen. Airbus en Air France zijn in Frankrijk schuldig bevonden aan dood door schuld vanwege de vliegramp met Air France Flight 447. Dat gebeurde in 2009. Bij de crash boven de Atlantische Oceaan kwamen 228 mensen om het leven. Volgens de rechtbank waren beide partijen volledig verantwoordelijk voor het ongeluk. Roland Garros verhoogt het prijzengeld dit jaar waarschijnlijk niet, ondanks protest van spelers over de verdeling van de inkomsten. Toernooidirecteur Amélie Mauresmo zegt niet toe te geven aan de druk. Spelers houden vrijdag symbolisch een persmoment van 15 minuten, verwijzend naar hun aandeel van 15% in de opbrengsten. De gemeente Amsterdam vangt de komende 6 maanden 230 extra vluchtelingen op om de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel te verlichten. De opvangplekken komen bovenop de bestaande capaciteit in de hoofdstad. Volgens het COA zit de opvanglocatie in Ter Apel onlangs vrijgekomen plekken nog altijd vol. Dan nog het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt met vooral in het noorden nog kans op een bui. Vannacht klaart het op en koelt het af naar ongeveer 8 graden. Plaatselijk kan ook mist ontstaan. Morgenochtend begint droog met geregeld zon, al trekken later vanuit het westen opnieuw wolkenvelden het land binnen. De wind blijft meest matig en het wordt morgen gemiddeld zo'n 23 graden. En tot zover het nieuws.

0: Volumeknop maar naar rechts, want hier zijn we er weer. Dit is 055 FM.
1: Een hele goede avond en welkom bij deze 055 FM.

0: woensdagavond de 20e.
1: Van mij.
0: Of van jou.
1: 2026.
0: Ja, ja. Pieter, goeie avond.
1: Een hele goede avond.
0: Hoe is het ermee?

0: Nee, lekker rustig weekend. Beetje gewerkt, beetje gedaan. Dus ik vond het al best. En ja, gewoon chill. Niet al te veel gekke dingen gedaan. Vooral voor mijn studie druk bezig nog. Dus ja, het houdt je een beetje bezig. Dus ja. Ja, en nu vanavond met z'n tweeën.
1: Ja.
0: Geen Mark, geen Jennifer.
1: Nee.
0: Maar daarover later meer.
1: Kijk.
0: We gaan eerst verder met muziek, denk ik.
1: Dat lijkt me een heel strak plan. Welke heb je in de wachtlijst staan, Robin?
0: Ja, er staat heel veel in de wachtrij vandaag.
1: Aha.
0: Want we beginnen met een aantal wat oudere nummers misschien.
1: Ja.
0: Wat meer de klassiekers of de leuke waar een verhaal achter zit. Ja, en dan gewoon aan het einde dan gaan we een beetje de beat opzoeken. En gaan we net even iets harder. Ik denk nou.
1: Lijkt me een heel goed plan.
0: Kunnen we misschien ook wel weer een keertje doen.
1: Ja.
0: Dus we begonnen net met Magnetic van De Boza. En we gaan verder met Bob Sinclair met The Love Generation. Blijf gewoon lekker dit. Warme weer komt eraan. Lekker op je terras zitten.
1: Heet, wordt het. Oh.
0: Ja, dat.
1: Zweet dan nu op eentjes.
0: Gewoon op je terras zitten. Lekker naar buiten kijken. Zon in je rug. En dit op de achtergrond. Tot 8 uur.
1: Oh, heerlijk. Ah.

0: Bob Sinclair met The Love Generation hier op 05 FM. Tot vanavond 8 uur hoor je ons live. Ja, en Pieter, die hoor je daarna ook nog steeds.
1: De vereniging.
0: Ja, daar ga jij ook mee verder vanavond.
1: Ja.
0: Ja, dus...
1: Daar zometeen meer over.
0: Ook dat later inderdaad. Ja. Jij wou nog wat stellen over Bob Sinclair volgens mij, of niet?
1: Bob Sinclair. Over... Ja, dat nummer wat je nu hoort is eigenlijk ook een beetje een WK-hitje.
0: Geen
1: stiekem
0: idee.
1: Ja.
0: Vertel.
1: Als je die videoclip opzoekt, dan heeft

0: Leo, de WK-mascotte van 2006, heeft daar een klein gasrolletje in.
1: Oké.
0: Okay. Je ziet dan zeg maar zo'n jongetje, zie je dan door heel de Verenigde Staten fietsen.
1: Yeah.
0: Ja. En dan om en erbij komt hij Goleo tegen. De leeuw van Duitsland. 2006.
1: Lachen.
0: Alweer 20 jaar terug, jongens. Oh.
1: Ja.
0: Ja. Waar blijft de tijd? En later ja, nog een weer een WK-hitje.
1: Je hebt er nog
0: ook nog in.
1: Klopt.
0: In de wachtrij staan. Ja.
1: Ja, ik zit even te kijken of ik nog wat nieuws heb ook. Maar...
0: Nieuws?
1: Ja, maar ze hebben.
0: Ja, ja, nou, ja, over het WK gesproken. De Oranje Rotonde, die wordt nog even. Ja, moet nog even geduld hebben.
1: Ik wil zeggen, die wordt nog even gebruikt voor wat anders. Dus,
0: ja, nou, in ieder geval, ze hebben zelf al wel een announcement gemaakt.
1: Yeah.
0: Met dat ze nog willen wachten. Maar dat ze er wel voor willen gaan.
1: Snap
0: alleen nog even op groen licht wachten van de gemeente.
1: Snap ik.
0: Niet meer, niet minder. Nee.
1: Ik zit net kijken hier. Dit is ook wel grappig om te lezen. Jij gaat vaak met OV, toch?
0: Ja.
1: Dan is het je misschien opgevallen in Apeldoorn. Er zijn in 3 jaar tijd... zijn er minder haltes gekomen, maar er zijn meer bussen.
0: Oh, gaan er dan meer bussen naar, weet ik veel, ja, Harderwijk, Dinspeet of zo?
1: Ten opzichte van een paar jaar geleden rijdt de bus vaker naar onder meer Apeldoorn, Beekberg en Wenum. Ja, maar ook Hoogsoeren, Uggelen en Hoendelo gaat er juist minder vaak een bus. Nou, ze zeggen dus dat er wel veel bussen bijgekomen zijn.
0: Ja.
1: Maar dat het aantal bushaltes verminderd is.
0: Ja, een paar jaar terug zijn er opeens mega veel verdwenen.
1: Ja, ze zeggen hier op het grondgebied van de gemeente Apeldoorn als geheel... stoppen elke week 109.169 bussen... verdeeld over 345 haltes. Dat aantal haltes sinds 2022 is iets gedaald. Toen waren het er nog 360.
0: En nu?
1: Dus zijn van 360 naar 345.
0: Oh ja.
1: Ja, en het aantal keren dat je toen dat die stopte, toen kon je nog 106.690 keer per week ergens een keer op of uitstappen.
0: Hm.
1: Dus dat zijn er 3000 meer geworden.
0: Aha.
1: Dus ja, dan rij je wat meer bussen.
0: Ja.
1: Je moet niet denken dat nu 106.000 bussen door Apeldoorn rijden, maar het is gewoon een aantal keer dat die... Dat je echt stopt dat hij langskomt, zeg maar.
0: Kijk.
1: Ja, leuk van die feitjes.
0: De bus.
1: Yeah.
0: Ja. De oranje bus is ook al in de Verenigde Staten al geland, hè? Of geland. Al uit de boot gekomen via Houston.
1: Ik had het
0: en
1: gezien,
0: hij kachelt nog even door naar Dallas, waar de eerste wedstrijd begint van Oranje. Tegen de Japanners. En ja, toevallig gaat mijn tante daar waarschijnlijk naartoe.
1: Oh, lachen.
0: Niet naar de wedstrijd, maar zij gaat. Ja, ze woont ook in Dallas, Texas. Dus zij gaat lekker in haar oranje pakje. Gaat ze achter de bus heen en weer swingen en zo.
1: Geweldig.
0: Ik zat links
1: naar
0: rechts.
1: Van de week achter een andere bus heen en weer te slingeren. Ik had namelijk zaterdag de bus van FC Twente voor me zitten, de spelersbus.
0: Van de vrouw of van de mannen?
1: Mannen, denk ik.
0: Ja.
1: Die onder politiebegeleiding naar Eindhoven gingen.
0: Dan zullen, ja, de mannen zijn dat, waren dat.
1: Ja, nou, vanaf Hengelo daar de snelweg op. Dan stond ik op de eerste kruispunt stond ik vast. Dan moest ik erachter blijven, dus onder politiebegeleiding. Wij reden 40 op de snelweg. En liepen, denk ik, weet ik het, hoeveel mensen over de snelweg gewoon ook.
0: Ja.
1: Met fakkels en alles. Gewoon op de rijbanen ook stonden die mensen.
0: Goeie genade.
1: Die stonden met kratjes bier op de vangrail en weet ik het alles wat. Ja, dus ik heb heel lang achter de politie gezeten. En Rijkswaterstaat reed voor mij met blauw en alles erop. Dat we er niet langs konden en mochten. Ja, en alle viaducten en snelwegen, die waren zeg maar één grote rode rookpluim van die fakkels die werden afgestoken. Vuurwerk.
0: Dat is ook wel vet, hè? No pyro, no party, zeggen ze wel eens in het stadion.
1: Ja, maar het vuurwerk lag op de snelweg. Ik was echt gewoon oprecht van die fakkels aan het ontwijken gewoon. Die lagen...
0: Ja, serieus?
1: Serieus. Ik kan jou zo meteen de video's laten zien.
0: Graag. Ik wil ze
1: laten zien.
0: Ja.
1: Maar bedenk ongeveer alsof je... Nou, een beetje de vuurwerkramp wilde. Nou, zo zagen ook de viaducten eruit. Je zag oprecht niks. Niks meer. Er ging zoveel zwaar vuurwerk de lucht in... dat ik op een gegeven moment dacht van... voor mij zitten er hier 6 op elkaar achter me. Zo harde klap was het.
0: Ja, joh.
1: Nou, het was wel apart om te zien. Maar was ik er blij mee? Niet heel erg.
0: Nee. Maar trouwens nog over bruggetje terug naar het OV. Had jij de WK-rel van New York al meegekregen?
1: Denk ik niet.
0: Nou,

0: Er worden dus een aantal wedstrijden ook natuurlijk gespeeld. En ook uiteindelijk de grande finale in New York City. In het MetLife Stadium. En heel gek. Je kan daar niet naartoe lopen. Of je moet een taxietje regelen, een eigen autootje huren. Of je moet met het OV gaan. De metro. Dan blijkt het dus te zijn. Normaal gesproken wil je van Centrum New York naar MetLife Stadium. Dan betaal je $17.
1: Ja. Yeah.
0: Tijdens het aankomende WK gaat die prijs nog even watjes omhoog. Dan zal je van $17 gaan we naar $180.
1: Hoeveel?
0: $180, $190. Ja.
1: De tandjes.
0: Ja.
1: Dat is toch bizar?
0: Die prijzen worden zo omverhoogd, ja. En dat maakt, en een side note erbij. Het maakt ook helemaal niet uit. Ben jij ook pensionado? Ben jij kind? Ben jij invalide? Nee, iedereen betaalt ook gewoon $180, $190.
1: Zouden ze nog een uitzondering maken voor de vaste reizigers? Stel, jij doet dat stuk dagelijks.
0: Ja, misschien als je in het stadion werkt.
1: Ja, geen idee.
0: Ja. Het is toch niet normaal?
1: Bizar.
0: Nou goed, gelukkig blijf ik lekker thuis.
1: Jouw WK-nummer gelijk maar achteraan gooien?
0: Doe maar.
1: Welke is dat?
0: Shakira en Burna Boy met Die Die.

0: Vertel ons meer, Pieter.
1: Burna Boy, Shakira.
0: Dat klopt.
1: Over het volgende nummer bedoel je? Of,
0: ja, bijvoorbeeld.
1: Oh, want, ja.
0: Ik heb...
1: Ik heb een keertje op Lowlands een heel gek dansje lopen doen op de Alpha Stage met het hele publiek.
0: Ja, en dan denk je, hoe kom je hierbij? Nou, ik zat dus van de week op mijn Instagram te scrollen. En toen kwam ik denk ik dit nummer tegen. En denk, dat is lang geleden van hem. En als je ook denkt, over wie heb je het? Ik heb het over Stromae met Santé. Wat is Santé? Weet je dat?
1: Was het nou dat meer mensen die gewoon op feestjes werken? Was dat het? Proost.
0: Op zijn Frans.
1: Ja.
0: Nou ja, dat. Hij dus zingt dus eigenlijk, weet je, normaal gesproken als je ergens dus op een toast aanbrengt, zie je op Santé, proost. Dat doe je ergens in een kroeg of op het terras. Of je hebt altijd vaak wat te vieren of je zit met een gezelschap. Maar er zijn altijd mensen die aan het werk zijn natuurlijk. En daar zingt hij over in dit nummer. Dus eigenlijk gewoon een keer een toast of een je Santé zeggen tegen de hardwerkende mensen die op dat moment geen feestje hebben.
1: Nee.
0: Maar ja, hij noemt wat namen en dat is wel leuk als je wat dingen erachter zoekt bijvoorbeeld. Hij noemt twee namen, dat is zijn broer en zus die bij hem schoonmaken. Dus de namen die hij gebruikt in dit nummer zijn echt, zeg maar.
1: Zo zie je maar.
0: Ja, jij hebt dus dit. Ja, er zit een dansje bij.
1: Ja, een beetje handjes opzij, handjes omhoog, voetjes naar achteren, voetjes naar voren.
0: Ja, als je het hele dansje wil zien, zoek even op YouTube. Santé van Stromae, dat ik het hele dansje
1: hij
0: wil zien.
1: Hij is lekker catchy, lekker makkelijk, een beetje TikTok dansje, dus...
0: Ja, ik zou zeggen, doe mee en Santé.
1: Voilà.

0: Baguette.
1: Bonsoir. Ja,
2: verder kon ik niet meer van Frans.
1: Je m'appelle frikandel.
2: Ja, je ne sais pas, geen idee. Maar ik vind het wel lekker nummer dit. Ja?
1: Ja, ik ook.
2: Maar zullen we een beetje gaan het tempo op gaan voeren?
1: De beuk erin. Ja, graag. Ja. Heb je daar nog zo'n mooie banner voor dan?
2: Ik heb wel wat dingen staan.
1: Nee, zo'n banner van de radio.
2: Nee. Eigenlijk
1: niet meer?
2: Niet.
1: Oh, okay.
2: Nee, niet eentje van we gaan even beuken. Nee, dat niet. Nee?
1: Oh. Oké. Okay.
2: Of zal ik nog even één iets rustiger nummer doen? Om nog even...
1: Even de spanning erin te houden.
2: Het begin is wel wat rustiger.
1: Oké. Okay.
2: Tory Lanez met
1: Komt nog.
2: Color Violet. Gaan we daarna beuken.

0: Ik ben er.
1: De Gladjakkers.
0: Onmullig mooi, man.
1: Ja, dat. Met Boerenchick. Je hebt 05 hem. Ja, dit is nog even iets harder. Dit gaat lekkerder, hè? Gelijk maar door met de volgende ook?
0: Ja, doe maar. Doe maar, ja.
1: Ja, dit, dan gaan we even iets terug in de tijd.
0: Oh.
1: Wel lekker. Maar moet je bedenken dat je nu thuis zit of in de auto achter het stuur. Deze muziek aan. Gewoon lekker doorrijden. Of, ja, wij zijn aan het hakken, gaan allemaal stuk. En misschien ben je wel aan het stuken. Dan gaat de muur stuk. Dus, have fun. Yeah.

De bom van de Bucketheads. En als je denkt, hey, waar is Pieter gebleven? Die is even naar beneden gelopen. De eerste gast van de vereniging, die zijn er. Dus die komt zo meteen weer terug naar boven. Maar ja, niet meer bij ons, denk ik. Of misschien zo meteen nog heel even dat hij nog iets komt zeggen. Dat gaan we zo meteen zien. Ja, en wat ik al zei, soms zit ik gewoon in mijn vrije tijd op mijn social media te scrollen. En dan kom je soms ook muziek tegen. Of nummers die onder foto's geplaatst zijn. Of soms advertenties van nummers. En zodoende kwam ik dus ook een playlist tegen. Met iets hardere nummers. En wat ik al zei, weet je, ik ga iets meer de beuk erin gooien vandaag. We gaan wat harder. Ik ben heel benieuwd wat je van deze vindt. Bring It To Life van Nick Johnson en Anil. Ik ben heel benieuwd.

Ja, ik zei dat ik hard zou gaan en dat heb ik gedaan met deze. Bring Me To Life, origineel natuurlijk van FNS. Die vind ik misschien ook wel... Ligt een beetje aan de setting. Ja, ik denk dat ik die misschien wel beter vind soms. Deze. Net wat rustiger, ook chill. Ja, beide heeft zo'n dingen. Het ligt een beetje aan wat je aan het doen bent. Op de snelweg vanavond, als ik even een keertje naar Schiphol op en neer ga, dan misschien wat harder. Geen idee. Ik houd het netjes. Don't worry. Maar ja, als je dan zegt over andere klassiekertjes die soms ook in een ander jasje gaan. Je kan bijvoorbeeld ook L'Amour Toujours in een harder jasje zetten. Heeft al wat. Maar ja, toch dit keer maar gewoon origineel, denk ik. Gigi D'Agostino, L'Amour Toujours. Tot 8 uur.

Ja, La Moutajour, oftewel misschien nog iets harder weer dan... Ja, zo kan ik wel even doorgaan met muziek. En ja, de een houdt ervan wat harder, de ander houdt er niet van. Ik stuur een maatje van mij, die stuur ik hem ook al door. En die zegt, jij gaat hard man met deze muziek. Ja, je moet ervan houden. Je moet ervan houden. En ja, ik vind van sommige nummers ook origineel beter. Deze stuurde ik naar een vriend van mij laatst door. Die draait ook vaak in kroegen. Hij zegt, ik vind deze zo goed. Ik zeg, speciaal voor jou gaat hij die erachteraan gooien. Ik heb er daarna nog eentje van het Songfestival. Ook het noemen niet meer als Nederland. Heb ik toch een nummer meegenomen. Ik ben ook benieuwd wat je daarvan vindt. Maar eerst Ode to the Bouncer.

Dera met Bangaranga hier op 05M. Ja, het nummer dat je dus al zei, die heb je in het Songfestival kunnen horen. Komt uit Bulgarije. Ja, je moet ervan houden. Nu ik het wat vaker heb gehoord, begint hij misschien wat meer catchy te worden. Maar het is niet helemaal mijn stijl, zal ik maar eerlijk zeggen. Ja, ik heb nog wel andere muziek voor je klaarstaan. En zometeen natuurlijk de vereniging. Maar eerst Basto met Gregory's Team. Als je mij vraagt, blijft dit ook gewoon een lekker nummer. Ook gewoon die zomerse vibe. Maar ja, wat we zeiden, dit weekend gewoon temperaturen die gewoon echt weer op zomer beginnen te lijken. Ik kan je zeggen, daar zat ik heel lang op te wachten. Gelukkig met werken een beetje buiten staan dit weekend. Ik hoop dat jij dat ook kan. Barbecue aan. Dus wees op tijd met je stokbrood halen. Ja, wat is er beter? Barbecue, muziek, vrienden, genieten.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Het debat in de Tweede Kamer over het normaliseren van geweld in de samenleving en politiek is uitgesteld omdat het te laat zou beginnen. Initiatiefnemer Jesse Klaver vroeg om uitstel omdat het eerdere debat over overlastgevende asielzoekers nog volop bezig was. Het debat is nu verplaatst naar dinsdag 26 mei. In het onderzoek naar de dood van de 73-jarige Paul Wieber in Amsterdam is een derde minderjarige verdachte aangehouden. Het is een jongen van 14 jaar. Eerder werden al twee jongens van 15 en 17 opgepakt. De man werd vorige week dood aangetroffen in zijn woning aan de Lijnbaanstraat. De politie vermoedt dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen. Het Openbaar Ministerie eist 4 jaar cel, waarvan 2 voorwaardelijk, tegen wegenwachter Wil van G. Die reed in Eindhoven een fietser dood na een diefstal van zijn telefoon en portemonnee. Hij achtervolgde de verdachte en raakte hem met een bus. Het slachtoffer overleed later.

De uitspraak van de rechter volgt op 4 juni. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Cuba aangescherpt van geel naar oranje. Nederlanders worden afgeraden er op vakantie te gaan vanwege oplopende maatschappelijke onrust, stroomuitval en tekorten aan brandstof en medicijnen. Alleen noodzakelijke reizen worden nog toegestaan. Dan nog het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt met vooral in het noorden nog kans op een bui. Vannacht klaart het op en koelt het af naar ongeveer 8 graden. Plaatselijk kan ook mist ontstaan. Morgenochtend begint droog met geregeld zon, al trekken later vanuit het westen opnieuw wolkenvelden het land binnen. De wind blijft meest matig en het wordt morgen gemiddeld zo'n 23 graden. En tot zover het nieuws. Vanuit de grootste stad van Gelderland. Dit is

Dit is In de Wandelgangen. Ja, een hele goede avond en welkom bij In de Wandelgangen, het politieke programma van RTV Apeldoorn live op deze donderdagavond 21 mei 2026, aflevering 670, jaargang 20. Daar zijn we aan begonnen. En het leuke is, onze vorige uitzending die was op 23 april. En dit is dus dan de allereerste In de Wandelgangen waarin wij officieel weer de lokale omroep van Apeldoorn zijn. Nou, hoe leuk is dat? Superleuk dat je luistert. Nu nog via de website rtv-apeldoorn.nl, maar binnenkort natuurlijk ook weer te beluisteren op, als het goed is, de radio en de tv te bekijken. Maar dat daar wordt aan gewerkt, achter de schermen, heel hard. Maar dat duurt heel even, want we zitten met leveringstijden en dat soort dingen. Dus nou, hou ons in de gaten. Voor nu in ieder geval In de Wandelgangen. Ja, de politiek. Je denkt misschien, waarom dan een maand geen uitzending? Nou, misschien heb je het, weet je het nog?

half maart waren er gemeenteraadsverkiezingen. Mocht je naar de stembus. En ja, toen hebben we gekozen voor een nieuwe gemeenteraad. Nou, dat duurt even voordat dat dan allemaal gevormd is en zo.

0: Jan, welk onderwerp ben jij geweest?
1: Weerbaarheid. Maar ga ik straks weer wat over vertellen. Ja? Ik ga het eigenlijk over iets heel anders. Want wat jij zei, terecht. Dus de verkiezingen zijn er geweest. Na de verkiezingen wordt er onderhandeld over de coalitie. Welke partijen komen erin? Nou, daar gaan we straks nog wat verder over praten. Want daar is toch wel het een en ander over te vertellen. En wij zitten nog met de nodige vraagtekens. Die hopen we in ieder geval de antwoorden daar volgende week te vinden. Maar laten we in ieder geval die vragen ook gaan bespreken straks. Een ander aspect van het feit dat er verkiezingen zijn geweest, is dat de raad dus ook zitten andere mensen in. En de verhoudingen komen wat anders te liggen.
0: Ja.
1: En dan heeft de raad ook altijd nodig een vicevoorzitter van de raad. Want zoals je weet, de burgemeester is, zeker ook in Apeldoorn, voorzitter van de raad.
0: Uh-huh.
1: Maar er zijn ook wel eens onderwerpen aan de orde waar de burgemeester ook ter verantwoording wordt geroepen.
0: Ja.
1: Nou, dan zou die twee pet op
0: dat
1: hebben.
0: Dat is een beetje gek.
1: Dat is
0: een beetje
1: lastig voor hem. En dus schrijft de wet, ik neem aan dat het de wet is, schrijft voor dat er dus ook een vicevoorzitter van de raad. We zijn in Apeldoorn gewend dat die vicevoorzitter van de raad geleverd wordt door de grootste partij.
0: Mm-hmm.
1: We hebben de afgelopen jaren steeds iemand van de VVD gehad. De laatste 4 jaar bijvoorbeeld Frits van der Leij, die was fractievoorzitter van de VVD. Op dit moment is in de nieuwe raad is lokaal Apeldoorn de grootste partij, 7 zetels.
0: Uh-huh.
1: En tot onze niet geringe verbazing zien we dat lokaal Apeldoorn niet de vicevoorzitter levert op het moment dat er dus een onderwerp aan de orde komt waarbij de burgemeester een andere rol heeft. En dan zei ze, misschien is dat dan de tweede grootste partij.
0: Uh-huh.
1: Ook niet de derde grootste partij.
0: Nee.
1: Eigenlijk een hele kleine partij levert. Hoe zit dat nou precies? Dat gaan we vragen aan Jan Kloosterman. En die zit hier bij ons aan tafel. Want Jan Kloosterman is namelijk benoemd als vicevoorzitter van de Apeldoornse gemeenteraad. Jan, daarbij van harte gefeliciteerd eigenlijk. Is dat een felicitatie waard, vind je?
2: Dankjewel, ja. En de raad moet het nog bekrachtigen.
1: De raad moet het officieel
2: nog... Komende donderdag staat het op de agenda.
1: Oké. Maar je voelde wel in mijn aankondiging, er zitten wat vraagtekens bij mij. Hoe kan het nou dat we eigenlijk gewend zijn dat de grootste partij de fractievoorzitter levert? En nu een hele kleine partij, met alle respect Jan, een partij van slechts 2 zetels. En dat jij dat wordt. Waar zit dat in?
2: Lokaal Apeldoorn heeft gezegd, wij hoeven niet per se als grootste partij ook deze plek. De redenen die ze daarvoor noemen zou je aan hem moeten vragen. Een paar dingen die ze daarover gezegd hebben, kan ik je ook prima herhalen. Dat is gewoon, je moet een fractievoorzitter hebben die het zelf wil.
0: Mm-hmm.
2: En je moet ook wel nadenken over hoe maak je de brug naar de hele raad.
1: Mm-hmm.
2: Ook een college is van de hele raad. Je hebt natuurlijk een coalitie van partijen die zegt, wij hebben een meerderheid, wij maken afspraken enzovoort. Je zou kunnen zeggen, heel plat geslagen, dan kan de rest van de raad naar huis. Maar zo werkt het niet in een democratie.
1: Nee, zo hoort het niet te werken.
2: Nee. En een goede coalitie heeft ook een uitgestoken hand om ook ideeën uit de oppositie te horen en mee te nemen. Maar dat geldt dan ook wel voor, niet alleen ideeën, ook functies bijvoorbeeld. Dus je kunt ook verdedigen, en lokaal Apeldoorn heeft dat wel zo gezegd, als we op een andere manier dat kunnen regelen. En dat komt het geheel van de raad ten goede, draagvlak.
1: Mm-hmm.
2: Dan is dat ook wel een goede reden om het anders te doen.
1: Ja.
2: Al dus geschiet. En dan krijg je wel de vraag, wat zijn dan nog de regels in het land die er zijn? Die zijn er.
1: Zijn er echt regels voor?
2: In de gemeentewet staat dat het de nestor van de raad moet zijn.
1: De nestor van de raad?
0: Ja.
2: En dat is langzittende raadslid aaneengesloten.
1: Okay. Ja.
2: En dat ben ik.
1: En dus niet qua leeftijd, want als ik dan hoor de Nestor en ik kijk jou aan, Jan, ik wil niet zeggen dat je heel erg jeugdig bent, maar in mijn ogen ben je nog redelijk jong.
0: Ik zou je niet zo 1, 2, 3 Nestor noemen, denk ik.
1: Nou, als Chantal dat zegt, wees dat een compliment. Een
2: fijn compliment. En dan kunnen we nu de uitzending daarbij. Nee, ik ben 48 jaar.
1: Ja. Maar met 48 jaar ben je qua leeftijd niet de...
2: Nee.
1: Qua leeftijd niet, maar qua dienstjaren, begrijp ik.
2: Aaneengesloten dienstjaren.
1: Ja. En waar is daar dan toen over gesproken? Het is niet in de gemeenteraad, in zijn totale gemeenteraad, of zo is dat in het presidium besproken?
2: Hoe? Daar is het vandaag besproken als zijnde een voorstel. En er zijn wel wat gesprekken over afgegaan om te kijken, is er ook draagvlak?
1: Ja.
2: Want alleen op grond van een regelende gemeentewet kun je de dingen wel doen. Maar het is ook al voor zo'n functie die eigenlijk wat apolitiek van karakter is. Hè. Je staat boven de partijen.
1: Ja.
2: Is het fijn, voor mezelf wilde ik dat ook, om te horen of het draagvlak is. Nou, dat zullen we bij de stemming gaan zien. Maar goed, we laten het niet helemaal aanlopen op een spannende wedstrijd.
1: Nee. Ik neem aan dat je ook wel weet hoe de hazen lopen wat dat betreft.

0: er is goed over gesproken, ja. Omdat je het aanzien van de raad hiermee ook als geheel dient. Ja. Ja, je bent het hoogst orgaan in de gemeente Apeldoorn. Daar zitten allerlei kleuren en smaken in van partijen. Maar met elkaar moet je goede besluiten nemen die goed zijn voor de inwoners in onze gemeente. En dat heeft ook wel iets apolitieks. Dat moet ordelijk verlopen. Dat moet met volgens de regels der kunst ook verlopen. En het liefst ook dat je hier elkaar wat heel laat in de raad.
1: Ja. En dat mag je dan bewaken op dat moment.
0: Op dat moment mag ik daar mijn best voor doen.
1: Jouw kennende denk ik dat jij dat een hele eer vindt.
0: Ik vind het mooi om te doen, ja. En ook eervol, zeker wel.
1: Ja.
0: Na drie periodes is het ook leuk om wat nieuws te mogen doen. Nou, we hebben een deels nieuwe fractie met heel veel zin, dus daar kan ik mijn ei ook al kwijt.
1: Ja.
0: Je kunt meekijken, coachen enzovoort. Maar dit is een nieuwe rol. En toen dat naar me toe kwam en we daar wat over spraken, dacht ik, ja, dat vind ik wel leuk.
1: Ja. Het past wel bij je.
0: Ja, dat klopt. Ja. Nou, ik vind in ieder geval ben ik gemotiveerd.
1: Ja. Een ander aspect, Jan. De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad.
0: Ja.
1: En dan ga ik mijn persoonlijke mening vertellen. En dat vind ik, dan ga ik me op. Ja, Chantal kijkt al boos naar mij. Ik ga me op glad terrein begeven. Het verbaast mij eigenlijk altijd. Als je nou kijkt naar wat nou de rol. En dat, daarmee heb ik het over de rol van de burgemeester. Niet hoe die het invult. Hè. Dat even het onderscheid maken. Want natuurlijk Ton Heerts, maar ook John Berends. Die kunnen uitstekend een vergadering voorzitten. Die vaardigheden hebben ze. Het gaat mij om de rol. Want de burgemeester. En vandaar, nou kom ik aan mijn punt. De burgemeester heeft ook een aantal portefeuilles onder zich. En dat is ook het moment, op het moment dat er over één van zijn portefeuilles wordt gesproken.
0: Ja.
1: Dat is het moment dat de vicevoorzitter van de raad naar voren komt.
0: Ja.
1: Dan gaat de burgemeester toetomt op dat moment zijn ketting af. De ambtsketting doet hij dus af. Dus op dat moment is hij, je zou kunnen zeggen, wethouder.
0: Ja, portefeuillehouder. Ja.
1: Portefeuillehouder, noemen we ook wel wethouder.
0: Ja.
1: Nou weet ik niet beter dat wethouders te gast zijn in de raad. Dus de burgemeester is ook de gast in de raad. Waarom organiseren we het niet gewoon? En ga je nou niet verdedigen, want de wedstrijd dat niet voelt. Maar waarom organiseren we het niet gewoon dat jij of iemand anders per definitie altijd de voorzitter van de raad is? En als er iets aan de orde komt wat de burgemeester over gaat, komt de burgemeester net zo goed als een wethouder wel naar voren. Snap je mijn vraag?
0: Ik snap wel je redenering en je vraag waarom we dat zo hebben gedaan. Dat is op een gegeven moment een keuze die je natuurlijk maakt in het land.
1: Ja.
0: En het staat inderdaad.
1: Is het wettelijk voorgeschreven?
0: Ja, een heel kort artikel. 6 of 9 van de gemeentewetten wil ik afstellen. Ik dacht artikel 6. 7 woorden. De burgemeester is de voorzitter van de raad.
1: Oh. Punt.
2: Ja.
1: Punt. Nou, ik kom er ook een beetje op. Omdat als ik nou naar de Tweede Kamer kijk. Rutte, onze huidige minister-president Rob
0: Jetten,
1: dankjewel. Rob Jetten is ook niet de voorzitter van de Tweede Kamer.
0: Nee.
1: Die wordt ook ter verantwoording geroepen in de burgemeester wordt ook ter verantwoording geroepen in althans, zo werkt dat dan, zo werkt de democratie, in de gemeenteraad. Is het niet tijd om daar eens over na te denken, Jan, en te zeggen van, laten we gewoon uit ons midden, of misschien een externe, onafhankelijke voorzitter van de raad gaan kiezen.
0: Je kunt dat betogen volgens die lijn.
1: Ja.
0: De vraag is of het echt wat verandert aan de praktijk en of het echt een probleem is, de huidige praktijk. Wat je ziet is, als onze burgemeester op het gebied van veiligheid moet die verantwoording afleggen aan de gemeenteraad. Als dat niet goed zou gaan en een groot deel heeft daar een motie van wantrouwen of zo. Ja, dan heeft een burgemeester natuurlijk ook een probleem.
1: Ja.
0: Dus in die zin hoef je geen wethouder te zijn om een probleem te hebben. Een burgemeester is weliswaar niet gekozen, maar wel benoemd.
1: Mm-hmm.
0: En daar is de raad zeer nadrukkelijk bij betrokken.
1: Ja.
0: Er wordt natuurlijk door de minister van Binnenlandse Zaken uiteindelijk bekrachtigd, maar zonder een raad wordt er geen burgemeester ergens neergezet. Dus er is wel degelijk draagvlak vanuit al die volksvertegenwoordigers. Is dit de juiste man of vrouw voor onze gemeente?
1: Ja.
0: Passend in het profiel van wat je zoekt.
1: Ja.
0: En dat geeft een burgemeester ook wel een stuk gezag. Met een benoeming van 6 jaar doe je ook niet mee in die trans van 4 jaar benoemingen, verkiezingen en daarmee wisseling.
1: Ja.
0: Een stuk stabiliteit. Juist ook als het gaat om de portefeuille van veiligheid, maar ook het goed functioneren van de raad en daarmee boven de partijen staan. Je zou kunnen betogen dat je dat hiermee wel borgt.
1: Ja, maar ik kan me de afgelopen 4 jaar kan ik me discussies ook in de raad herinneren dat er zelfs door raadsleden vraagtekens gezet werd achter de positie van de burgemeester bij bepaalde debatten. En dat er gezegd, de burgemeester neemt nu wel degelijk een positie.

0: positie in, een politieke positie in. Want dat is die natuurlijk ook.
1: Ja, als het gaat om veiligheid, ja, dat is ook politiek.
0: Ja.
1: En de keuzes die je daarin maakt, ja. En hij maakt daar keuzes in als portefeuillehouder. En ja, daar kun je het over hebben, ook politiek. Ja, maar dat doen we ook.
0: Dat ging niet over zijn portefeuille, maar hij had wel degelijk een mening over iets. En liet daar vervolgens nam daar een positie in die discussie. En stuurde daar ook een beetje. En daar werd hij door 1 of 2 raadsleden wel op getackeld. Goed, het is allemaal is dat weer in de minne geschikt, zoals dat zo mooi heet. Maar het gaf wel het spanningsveld aan waarin de burgemeester op dat moment zit. En zou je dat probleem niet doen? Mooi kunnen oplossen. En ik weet, het is een beetje een theoretische discussie, want het staat in de wet. Maar zou je dat probleem niet gewoon oplossen op het moment dat je echt een onafhankelijke of een van de leden van, zoals het in de Tweede Kamer ook gaat, een van de leden van de Raad?
1: Ik denk het echt niet, Jan. Want nee. Volgens mij krijg je dan nog steeds dat je als voorzitter inderdaad, je zou kunnen gaan sturen. Maar zelfs als je niet beoogt, kan iemand dat wel zo ervaren.
0: Mm-hmm.
1: Of je nou gekozen bent of niet, ja. Of je nou benoemd bent of niet. Wat is onafhankelijkheid? En als jij op een gegeven moment vindt dat iets te lomp wordt gezegd, of dat iemand te lang aan het woord is, en je doet een interventie erop, en iemand zegt, ja, maar dat is gewoon omdat je mijn boodschap niet wilt horen, en dus ben jij politiek bezig, ja. Heb je al een debat
0: ja.
1: Over je onafhankelijkheid.
0: Ja. Ja.
1: En in die zin ben ik het wel heel erg met je eens. Dat is echt wel altijd een spanningsveld en ook een beetje dansen op een slapkoord.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, ja je moet. Dat geldt ook voor de democratie. We hebben alles in de democratie en regels. Maar het is uiteindelijk een stuk houding en gedrag, ook van een voorzitter.
0: Tuurlijk.
1: Die dat goed of niet goed laat functioneren.
0: Tuurlijk. Ja. Het is mij duidelijk, ik krijg jou niet als medestander, als strijder van weg met de burgemeester of voorzitter.
1: Nou, ik vind je vragen wel terecht. En dat is ook wel heel goed om over na te denken. Ja. Waarom hebben we het zo gedaan zoals we het hebben gedaan? Ja,
0: ja, ja. Ja, ja.
1: Maar ik ben niet met de oplossing per se.
0: Nee. Nou, misschien dat we daar. Ik ga nog eens over een paar andere argumenten nadenken in de komende periode. Misschien worden de argumenten bij ons wel aangereikt als er
1: dat straks
0: in de raad dingen gebeuren. Waarbij we denken, ja, nou zit die positie van die burgemeester toch wel heel erg klem. Het is best lastig dan. Nou, helder. Jan, jij gaat je voorbereiden. Jij hebt het eigenlijk al gedaan, want je bent al een keer bij de vorige vergadering.
1: Ja.
0: Heb je al opgetreden als vicevoorzitter van de raad.
1: Ja, de volgende keer weer, zoals het eruit ziet.
0: En de volgende keer weer, kijk eens aan. Nou, sorry, Gerard.
2: Mag dat?
0: Ja, Gerard, jij hebt een vraag.
3: Wacht, we gaan iets regelen.
0: We gaan even een microfoon bij je neerzetten, Gerard.
2: Ja, misschien is het ter sprake geweest, heb ik het gemist, maar wat ik me afvroeg is, Jan, heb je jezelf naar voren geschoven als kandidaat of ben je voorgedragen door iemand?
1: Er werd eerst toen LA zei, wij gaan het niet doen,
2: ja.
1: Naar een griffier gekeken. Zijn er regels die iets zeggen? En toen kwam op tafel te liggen de Nestor. Toen was het nog. Moet je even kijken, natuurlijk, wat is de definitie van een Nestor? Ja. Nou, dat werd ook helder.
0: Ja.
1: En toen lag mijn naam al op tafel. En dan wordt er gekeken: zou je het ook willen? Ja, toen heb ik gezegd ja. En tegelijkertijd, we moeten het wel hebben over draagvlak.
0: Ja.
1: Dus daar is in die openheid wel in diverse gesprekken over gesproken.
2: Ja, dus je naam was al gevallen voordat je eventueel zelf zou willen aankondigen dat je het wilde worden.
1: Klopt, dat klopt.
2: Ja. Oké.
0: Okay. Goed. Ja. Jan, dank voor het gesprek. Succes in je dubbelrol. Want jij bent tegelijkertijd ben je namelijk nog altijd fractievoorzitter van de SGP.
1: Zo is het.
0: Zo is het ook.
1: Ja.
0: En dat is je belangrijkste rol.
1: Zeker weten.
0: Goed zo. We wensen je daar veel succes mee. En we blijven je volgen. En komen er situaties voor dat we zeggen van ja, maar die rol van die burgemeester is niet goed. Gaan wij nog eens een keer verder praten, Jan.
1: Dat is helemaal goed. En jullie heel veel succes. Eerste seizoen. Succes, gefeliciteerd.
0: Ja,
1: mooi.
0: Ja, dankjewel.
1: En maak er wat moois van.
0: Ja, we gaan ons uiterste best doen.
1: Breng het maar dicht bij de mensen en dat doen jullie volgens mij, dus dat is heel goed.
0: Jij bent nog niet van ons af.
1: Mooi.
0: Goed zo, bedankt Jan.
1: Tot ziens.

0: De Kaiser Chiefs waren dat met Ruby. En je luistert nog steeds naar In de Wandelgangen, het politieke programma van RTV Apeldoorn. Van de lokale omroep van Apeldoorn. Dankjewel Jasper. Hij dacht, ik ben klaar met dat gepraat van haar, ik doe nog een plaatje. maar dat gaan we niet doen, want we gaan even praten over die coalitie. Je hoorde net het woord al even langskomen. De gemeenteraad is gevormd, maar er moet nog meer gebeuren. Jan.
1: Ja, er moeten wethouders komen, want er moet uiteindelijk geregeerd worden.
0: Ja.
1: En hoe werkt dat dan? Dan krijgt, en dat is ook al gebeurd, de dag na de verkiezingen, dan gaan alle fractievoorzitters die in de nieuwe raad komen, die gaan dan hun mening geven over hoe gaat die coalitievorming nou plaatsvinden. Uh-huh. Het is eigenlijk hetzelfde als wat in de regering gebeurt, hè? Coalitieonderhandelingen.
0: Ja.
1: En dat is het doel is natuurlijk om te zorgen dat je meerderheid hebt in de raad. En als je die meerderheid hebt, dan kan je ook wat makkelijker besluiten nemen. We zien allemaal op dit moment allemaal hoe het landelijk gebeurt, waar er geen meerderheid is.
2: Dat gebeurt dus niet.
1: En dan is het dus heel erg lastig. Wat moet je voor ieder besluit moet je dan koffie gaan drinken, heb ik begrepen.
2: Ja.
1: En dat doen ze in Den Haag heel veel op dit moment, om andere partijen mee te krijgen om besluiten te regelen. Dus het ideaalbeeld is altijd zorgen voor een meerderheid. Nou, dat is in Apeldoorn ook het geval. Althans, we weten dat er aan gewerkt wordt. Daar zijn op dit moment 5 partijen aan het werken. En die zorgen dan voor meer. En als het over meerderheid in Apeldoorn. Apeldoorn heeft 39 zetels.
0: Ja.
1: Dus je hebt er 20 nodig.
2: 20
1: zetels nodig om een meerderheid te hebben. Dat is een wankele meerderheid. Ik geloof dat waar we nu over praten, dat we op 22 zetels zitten. Maar dat moet ik zal het zo even narekenen.
0: Ja.
1: Welke partij gaat het dan over? Lokaal Apeldoorn is de grootste partij. En die krijgt dan ook de eer om die coalitieonderhandelingen te gaan leiden. Uh-huh. En de fractievoorzitter van de lijsttrekker, zou ik het zeggen, van Lokaal Apeldoorn, Peter Messerschmidt.
0: Ja.
1: Op dit moment nog steeds wethouder ook. Die heeft die coalitieonderhandelingen geleid. En dat doet hij samen met een aantal andere partijen. Dan hebben we het over de VVD. We hebben het over de ChristenUnie. Lokale Apeldoorn uiteraard. D66 en het CDA. Dan heb ik vijf partijen. En ze hebben besloten, op voorhand besloten, 5 partijen. 6 wethouders.
0: Ja.
1: Iedere partij krijgt er 1, behalve Lokaal Apeldoorn, als beloning voor het feit dat ze de grootste zijn.
0: Ja.
1: Grootste partij zijn. En ook 2 zetels meer heeft dan de 1 na grootste.
0: Ja.
1: Die gaan dus 2 zetels, 2 wethouders leveren. Per optelsom is leert dan ook 1 minder dan in het. Op dit
2: toen
1: moment.
2: Hadden we de 7, hè?
1: We hadden de 7, ja.
0: Maar nog steeds 2 uit lokaal. Want we hadden natuurlijk Marco Wenskowski en Peter Messerschmidt van Lokaal Apeldoorn.
1: Ja.
0: Hebben we nog steeds nu.
1: Ja.
0: Die treden, hoe zeg je dat, treden dinsdag af, zeg maar? Hoe
1: nou,
0: dat?
1: Nee, ze zijn demissionair.
0: Ja,
2: uitgezwaaid.
1: Ze zijn, op dit moment is het, hoe heet dat, het oude college.
0: Ja.
1: Nog steeds aan de, tussen aanhalingstekens, aan de macht.
0: Ja.
1: Maar ze zijn dan demissionair. Hetgeen wil zeggen dat ze geen nieuwe dingen gaan bedenken. Ze houden de tent draaiend, laat ik maar zo zeggen. Ze passen op de winkel, precies.
0: Ja.
1: Zo werkt dat.
0: Dan nemen ze dinsdag afscheid.
1: En die gaan, officieel weten we nu dat dinsdagavond er afscheid genomen wordt van de wethouders. Dan kan het niet anders. Dat dan gelijk daarna, en dat zal wel zeer waarschijnlijk, ga er maar vanuit, donderdag gebeuren.
0: Ja.
1: Dan wordt het nieuwe college benoemd. Maar daar gaat iets nog aan vooraf. Namelijk die partijen, die zijn aan het onderhandelen geweest. En die hebben afspraken gemaakt. En dat leggen ze dan vast in een coalitieakkoord. Heel formeel, daar wordt dan vervolgens de handtekening onder gezet van de fractievoorzitters van de partijen.
0: Uh-huh.
1: En die dragen dan wethouders voor. En dat gaat volgende week donderdag gebeuren.
0: Ja.
1: Nou gebeurde dat ook. Nou, dat gaat dus volgende week gebeuren.
0: Uh-huh.
1: En interessant is natuurlijk te weten, Chantal, wie worden die wethouders?
0: Ja, precies. Weten we daar al iets van?
1: Daar weten we wel wat van. Als we de partijen eens aflopen, dan is van klein naar groot.
0: Okay, ja.
1: Klein is de ChristenUnie. De ChristenUnie levert Jaring van der Zanden.
0: Uh-huh.
1: Die was ook lijsttrekker.
0: Ja.
1: In de tijd van de verkiezingen, voor mensen die niet precies weten wie Jaring van der Zanden was in de tijd van de verkiezingen. Als je door Apeldoorn reed, dan zag je overal het bord van ChristenUnie
0: met het gezicht
1: van Jaring van der Zanden.
0: Zeker.
1: Ik heb hem wel eens de vraag gesteld, hoe is dat als jij door de stad rijdt en je ziet, je kijkt links en je kijkt rechts en je ziet je eigen foto hangen. Dat vond hij zelf ook wel een beetje vreemd.
0: Ja, snap ik.
1: Meerte Kuiper wordt, is beoogd wethouder namens het CDA. D66 Bouwien ten Bokum was ook lijsttrekker.
3: Even terugkomen nog op het CDA. Is het ergens niet apart dat Meerte Kuiper direct, want ze is hier weer aangetreden, na vroeger hier raadslid geweest te zijn.
1: Ja.
3: Is vertrokken, was kort weer terug en hup, gelijk wethouder.
1: Ja,
3: dus,
1: Is
3: het een kwestie van Fransen wilde niet?
1: Ik denk eerder de vraag is, Aline de Frederiks wilde misschien wel.
3: Ja, dat denk ik ook wel, ja.
1: En die wilde ook wel. Die had denk ik wel wethouder willen worden. Maar die wordt... is er heel blij mee.
0: Ja.
3: Ah.
1: Die is het nu ook, of was het nu ook in de oude raad. Mm. En is het in de nieuwe raad ook.
0: Ja.
1: Dus ja, dat eraan. Vrij logisch eigenlijk wat er gebeurt. Nou, D66 zei ik al, Bouwien ten Bokum. Dan gaan we naar de VV. Nee, dan gaan we eerst naar het lokale Apeldoorn. Daar zit nog een puntje. Die gaat er twee leveren. Peter Messerschmidt, de huidige wethouder.
0: Ja.
1: En ook degene die lijsttrekker was en de coalitieonderhandelingen. Nou, ga er maar vanuit, die wordt ook wethouder. En omdat lokaal Apeldoorn de grootste partij is, zal hij ook formeel de eerste loco-burgemeester zijn. Oh
0: ja.
1: Zo werkt dat.
0: Ja.
1: En dan komen we bij een bijzonder iets. En dat is de VVD, dat kan ik toch wel zeggen. Formeel weten we nog niet. We weten alleen dat waarschijnlijk een mevrouw De Bont, ik weet haar voornaam niet, wethouder gaat worden. Mevrouw De Bont, die kennen we in Apeldoorn niet. En dat is logisch. Ze komt ook niet uit Apeldoorn. Zij komt, voor zover ik weet, uit Utrecht. Is ook wethouder in Utrecht geweest.
0: Oké. Okay. Ik ga even googlen.
1: Jij gaat eruit.
0: Dan komen we achter haar voornaam.
1: Ja. Ik dacht dat ze Jeannette of Janneke of zoiets. Maar dat hou me te goede. Chantal gaat het voor ons opzoeken.
3: Onze slimste mens zoekt het op.
1: Ja, precies.
0: Ingrid. Kan dat? Nee. Wacht, het is een andere
1: Bond. Het is De Bond met DT.
0: Ja, ik zie het.
3: Die maakt het niet De Bond, hè?
0: Houden. Nee, precies.
3: Zelfs onze
0: technicus. Wel Ingrid De Bond, denk ik.
3: Zelfs onze Jasper, onze technicus, zit er mee te kijken. Kom jij tot een andere De Bond of dezelfde?
0: Ingrid De Bont was tussen 2009 en 2010 wethouder van verkeer en vervoer in Utrecht namens de VVD. Later vervulde zij diverse andere bestuursfuncties en in 2026 is ze actief als wethouderskandidaat in Apeldoorn.
1: Kijk,
3: dat staat er al in.
1: Kijk. Oké, nou.
0: Ja. Dan hebben we een foto, wacht even.
1: Ingrid.
0: Ja, heb je een foto?
1: Maar dit kan je op de radio niet zien, Chantal.
0: De foto heet

0: Wacht even.
1: Oh. Chantal, dat kan je op de radio niet zien.
0: Nee, dat ziet niemand, maar dat ziet mij nu wel.
2: Ze ziet er redelijk jong uit, moet ik zeggen. Maar toch al door de wol geverfd als wethouder van Utrecht. Dan, ja, toch.
0: Wat was dat accent?
1: Goed, deze opmerking laat ik geven voor jou. Nou, wat is nou opmerkelijk bij de VVD? Twee belangrijke dingen.
2: Mm-hmm. Dat er weer iemand van buiten is gekozen.
1: Dat is één. En als je zegt weer, dan kunnen we zeggen, dus mevrouw de Bond, dat is één. De huidige coalitie, daar zit Nick Derks.
2: Ja.
1: Die is 2,5 jaar geleden opvolger geworden van Jeroen Joon.
2: Die ook van Elders kwam.
1: Die ook van Elders kwam, dus nummer 3. Nick Derks heeft, die kwam uit Wijchen, is hier wethouder geworden.
0: En speciaal hiervoor gaan wonen.
1: Is speciaal daarvoor, dat moet je ook, hè, als wethouder. Mevrouw de Bond zal ook naar. Er wordt wel eens van afgeweken, heb ik begrepen. Maar dan moet je wel heel sterk.
2: Ja, dan hebben ze het vaak over burgemeesters. Hè?
1: Ja, nou. Die dan net, tijdelijke burgemeesters. Ja, die hoeven dat dan niet. Maar
0: nee,
1: in wethouder hoort dat wel.
0: Ik zie trouwens dat ze uit 1974 komt. Even snorrikken. 52.
1: Oké, okay, nou. Ja, in onze ogen jong.
2: Ja.
1: Maar dat zegt meer iets over jou en mij, Gerard.
0: Ja, dat denk ik ook.
1: Goed. Dus even terug naar Nick Derks. 2,5 jaar wethouder in Apeldoorn. Heeft zijn. Hij had economische zaken. Dat betekent dat je heel veel moet werken aan netwerken. Je moet het bedrijfsleven van Apeldoorn leren kennen. En daar je contacten hebben. Want dat is je belangrijkste doelgroep. En hij gaat alweer vertrekken.
2: Ja, het is.
1: En dan zou je zeggen, nou, dat kan. Politiek is natuurlijk een wispelturig vak. En er zit weinig zekerheden in. Hij zal vast wel wethouder in. Nou, laten we ze een leuke stad noemen.
2: Ja, maar we hebben ook gezegd, Jan, toen we dat hoorden dat hij weg zou gaan.
1: Ja.
2: Dat hij misschien ergens zou kunnen komen te werken bij een groot bedrijf waar hij in zijn wethouderschap mee te maken heeft gehad. Die indruk hadden wij eerst.
1: Die indruk hadden wij eerst. Dat is niet het geval.
2: Nee, blijkbaar.
1: En dan zou je zeggen, nou, dan word je wethouder in Utrecht, Groningen,
2: Eindhoven. Gelijkmatig.
1: Waar je dus weer een stap maakt qua grootte.
0: Ja.
1: En ook qua salaris, maar dit geheel terzijde. Nee, hij wordt wethouder in Doesburg.
0: Ja.
2: Zo.
0: Of all places.
1: En dat is.
2: De wethouder van de mosterd.
1: Ja. Ja.
0: Van de mosterd?
1: Ja, Doesburgse mosterd. Jazeker. Ja. Er is zelfs een museum, Chantal.
2: En die is heel lekker hoor, die mosterd.
1: Doesburgse mosterd.
0: Maar het mosterdmuseum.
1: Ja.
0: Daar gaat mijn moeder binnenkort heen. Nou, ja, nou. Maakt niet uit.
2: Ik geheel wellicht komt ze dan Nick tegen. Ja,
1: daar zijn de luisteraars ook heel blij mee. Dat ze weten dat de moeder van Chantal wel binnenkort naar het
2: mosterdmuseum gaat.
1: Maar goed, even terug naar de politiek.
2: Dit is
1: op zijn minst opmerkelijk.
2: Wat zou je als kiezer van de VVD hiervan vinden, denk je?
1: Dan zou je zeggen van, hey, even teruggaan naar de lijst.
2: Maar er was nog een ander puntje.
1: Precies, daar kom ik dus, dankjewel voor het bruggetje.
2: Het is niet te geloven.
1: Als je kijkt naar de lijst, want wie stond op 1? Frits van der Leij, de fractievoorzitter van de VVD, in de oude raad.
2: Vicevoorzitter
1: van de raad. De voorganger van Jan Kloosterman die we net hier hadden. Op 2 stond dus Nick Derks. Waarvan hij dus dacht, nou, die wordt het wel weer wethouder. Hè? Hij is er net enzovoort. Nou, dat hebben we net uitgelegd. Dat wordt hij dus niet. Nou, Frits van der Leij, nou, die zal wel geen wethouder worden. Die heeft eigen bedrijf. Maar Frits van der Leij wordt hij wel fractievoorzitter.
2: Ah, dat is nummer 1 op de lijst.
1: Ja. Nee.
2: Nee.
1: Nee, nummer 5 op de lijst, Stefanie Hilferink, die is beoogd fractievoorzitter.
2: Het is werkelijk waar.
1: En nou, dan ga je inderdaad als kiezer afvragen, ja, maar waar heb ik nou precies voor gestemd?
2: Precies.
1: Hoe zit dit nou in elkaar? Nou, dat roept wel vragen op.
2: Hoe kun je dat verkopen ook aan je kiezers?
1: Nou, dat is een goede vraag. Ik weet het niet. En we moeten maar eens kijken. Ik heb geprobeerd vorige uitzending al Frits van der Leij te krijgen voor de microfoon. Dat is toen niet gelukt.
2: Hij is er nu niet, hè, verhaal.
1: Ik heb hem zo gezien.
2: Oh, je hebt hem gezien.
1: Ja. Nou goed, in ieder geval dat roept vraagtekens op. Overigens, we zijn er nog niet helemaal uit als het over wethouders. We hebben punt VVD behandeld. Dus wethouders, lokaal Apeldoorn, gaat er 2 leveren.
2: Ja.
1: We hebben gezegd, Peter Messmit, dat is logisch.
0: Ja.
1: Doet nu de onderhandelingen, is nu ook al wethouder, is lijsttrekker geweest van lokaal Apeldoorn. Dus zij stond dus op nummer 1, had 4.997 stemmen trouwens. Dus heel veel.
0: Maar wie wordt nummer 2?
1: Dat is inderdaad een goede vraag. De huidige nummer 2.

0: Of de huidige tweede wethouder van de lokale Apeldoorn is Marco Wenskowski.
1: Zeker.
0: Ja, maar we weten.
2: Stond hij eigenlijk?
0: Sorry?
2: Stond hij op welke
0: plek? Op 11.
2: Oh, ja.
0: Op 11.
2: Okay. Ik zat even te spreken op je lijstje.
0: Nee, dit zijn de namen van de mensen die nu inderdaad gekozen zijn. Hij stond op 10, sorry. Mm. Op 10. Die is nu ook wethouder. En ik weet dat hij dat ook best wel weer verder wil doen. Mm. Dat hij, zoals wethouders dat altijd zo mooi zeggen, de klus is nog niet af.
1: Ja.
0: En dan zeg ik altijd, volgens mij is de klus nooit af.
2: Nee, dat denk ik ook.
0: Maar goed, dit geheel terzijde. Maar er is nog iemand anders die zich, nou, we kunnen wel zeggen, openlijk kandideert als wethouder. En dat is Arjan Steenbeek.
1: Ja.
0: Die heeft het vaak genoeg geroepen.
2: Het
1: laatste rondgetoeterd.
0: Het
1: heel
0: laatste
1: vaak.
0: Jaar. Ik heb de ambitie om wethouder te worden.
2: Dus hij heeft zelfs een Instagram-account aangemaakt. Met de naam Wethouder 2026.
0: Ja, en die
2: heb je nooit wat mee gepost nog?
0: Maar, en die staat er volgens mij al. Bestaat al een aantal jaar.
2: Heel lang. Ja, dat denk ik ook wel.
0: Ja, kortom, hij heeft de ambitie om wethouder te worden.
2: Ja.
0: Marco Wenskowski die wil zijn klus afmaken. We zijn natuurlijk heel erg benieuwd. Wie van de twee het gaat winnen. En of dat gevolgen heeft. Ik weet bijvoorbeeld dat in het verleden, dat weten jullie waarschijnlijk ook, Marco Wenskowski was lid van D66.
1: Jazeker.
0: En 8 jaar geleden wilde hij graag lijsttrekker worden. Ja. Hij werd nummer 2 en uit D66 gestapt.
1: Klopt.
0: De vraag is of dat nu weer zou gaan gebeuren. Omdat hij zo te stelde, dus dat Arjan Steenbeek wethouder zou worden. Ja, dan dat zou allemaal kunnen. Wat voor politieke gevolgen dat heeft, en persoonlijke gevolgen dat heeft, dat kunnen we nu op dit moment natuurlijk nog niet overzien. Want we weten nog niet hoe het gaat aflopen.
1: Stel, Marco Wenskowski wordt het.
0: Ja.
1: Dan blijft een teleurgestelde Steenbeek.
0: Ja.
1: Maar die wil dan waarschijnlijk toch wel fractievoorzitter worden.
0: Ja. Ik heb begrepen dat ze voorlopig in de huidige situatie, want er moet nog het wethoudersbord worden, dat hij samen met Jacqueline Pol een soort duo fractievoorzitterschap gaat doen. Hoe ze dat voor zich stellen, dus, weet ik niet.
1: Dus onze nu zijnde fractievoorzitter wordt aan de kant geschoven.
0: De huidige fractie, dat is Sietse Wiering.
1: Ja, precies.
0: Sietse heeft de ambitie niet meer.
1: Nee, dat geloof ik
0: niet. Nee. Die heeft zo lang in de raad al gezeten. Hij is overigens nu wel weer herkozen ook inderdaad. Stond ook op plek 7 bij de verkiezingen. Dus hij heeft die ambitie ook niet meer. Ik kan me daar iets bij voorstellen.
1: Het leek allemaal toe dat hij dat afgelopen 4 jaar die ambitie ook al niet meer had.
0: Nee. Hij is fractievoorzitter geworden omdat Peter Messerschmidt wethouder werd.
1: Het is hem in de schoot geworpen.
0: Het is hem inderdaad in de schoot geworpen. Goed, hoe dat gaat aflopen. We hopen daar volgende week wat meer duidelijkheid over te hebben. En hopen we ook wat meer duidelijkheid te hebben over de positie van de VVD. Want het blijft. We blijven toch met vraagtekens.
1: Nou Jan, we hebben nog even. Misschien lopen we hier nog zo meteen tegen het lijf die daar uitduiding kan geven.
0: Wie weet.
1: Wij willen graag nieuwtjes in de wandelgangen.
2: Zeker.
0: Absoluut.
2: En ik zou zeggen, volgende week gewoon luisteren, want dan weet je het sowieso.
0: Zeker te weten.

0: shoes. Ja, brand new shoes, of eigenlijk nieuwe shoes, hoorde je Paolo Nutini. Dat nummer draai ik eigenlijk altijd als ik nieuwe schoenen heb, maar die heb ik vandaag niet aan. Nee, jammer.
1: Oké, of koop je vaak nieuwe schoenen?
0: Ik koop regelmatig nieuwe schoenen, ja.
1: Eén keer in de 6 jaar is ook weer regelmatig.
0: Oh nee, dat vind ik niet regelmatig. Ja, een paar keer per jaar vind ik wel regelmatig.
2: Ja, prima, maar we kunnen ze niet zien. Het is radio.
0: Ja, dat is ook zo.
1: Ja, we kunnen er een foto van maken, zet het op Facebook.
0: Ja, precies, dat kan ook nog. Zeker. Wat valt er nog meer te bespreken over vanavond? De raadzaal is inmiddels leeg. Maar jij bent nog wel bij een andere vergadering geweest, Jan.
1: Ja, dat ging over weerbaarheid bestuur. Dat is een mooie kreet. Ja. Wat bedoelt men daar nou mee? Nou ja,

0: Als raadslid en ook als fractievertegenwoordiger sta je in de belangstelling. Maar dat heeft ook zijn negatieve kanten. Denk bijvoorbeeld aan bedreigingen. Denk aan fysieke bedreigingen, maar ook digitale bedreigingen. Wat ook natuurlijk veel voorkomt, zeker anoniem met alle toetsenbordridders die boven een zolderkamertje iedereen voor alles en nog wat uitmaakt. En wat voor gevolgen zou dat kunnen hebben voor de weerbaarheid en de integriteit en de onafhankelijkheid van dat raadslid? Want dat is natuurlijk wel heel erg belangrijk. En, het kan niet zo zijn dat raadsleden hun, bijvoorbeeld hun stemgedrag laten afhangen van de manier waarop er op hun gereageerd wordt. Dat, dat kan niet. En toch komen die bedreigingen voor. Want er is de afgelopen 12 maanden bijvoorbeeld blijkt dat 47% van de vrouwelijke decentrale politici last heeft gehad van bedreigingen. Bij mannen is dat iets minder, 36%, maar dat is natuurlijk nog altijd heel, heel erg veel.
1: Ja.
0: Bijna de helft van de vrouwen die in het lokale bestuur zitten als wethouder of als raadslid of als fractievertegenwoordiger heeft daarmee te maken gehad. Dat is veel.
1: Vind ik veel, ja. Zeker.
0: Er zijn ook heel veel raadsleden die ook na een termijn van 4 jaar afgetreden zijn.
2: En niet meer terugkomen.
0: En niet meer terugkomen. Nee. Ja. Om deze reden dat ze bedreigd worden digitaal, maar ook op straat. Hoe ga je daar nou mee om? Daar werd, eigenlijk, het was dus geen politieke discussie, maar het was meer een informatieavond voor de nieuwe raadsleden.
1: Ja.
0: Maar overigens ook voor de oude raadsleden, want dat is natuurlijk ook voor hun van belang. Mm-hmm. Als het gaat bijvoorbeeld over zaken als digitale veiligheid. En dan gaat het ook over dingen als van, je krijgt een mailtje met een linkje. Daar ga je niet zomaar op klikken. Nou, dat dachten ze in Ede ook.
1: Oké.
0: Okay. Helaas was het een fout mailtje met een fout linkje. Ja. En daar zijn ze dus nu maanden bezig om de hele gemeentelijke administratie, het hele digitale verkeer in Ede, om dat weer op orde te krijgen. Ja. Omdat ze gehackt zijn.
1: Maar ze zijn gehaaid hoor tegenwoordig.
0: En ze zijn zo gehaaid. Dat kan ons gewoon als individu ook gebeuren. Ja. Maar raadsleden zijn natuurlijk wat kwetsbaarder.
1: Ja.
0: He, dus het is van bijvoorbeeld van belang dat je als raadslid ook heel duidelijk privé en zakelijk gescheiden van elkaar houdt.
1: Ja.
0: Dat je heel erg voorzichtig bent met bijvoorbeeld je privégegevens op Facebook te zetten. Wat jij en ik misschien allemaal wel doen. Ik ben zo oud en dat soort dingen. En ik woon daar en daar. Ja. Nou, dat moet je als raadslid dus zeker niet doen. Want anders, je loopt natuurlijk het gevaar voor doxing, zoals dat tegenwoordig heet. Hè? Nou, doxing. Chantal, kijk nou, waar heb je het over?
1: Wat is doxing?
0: Nou, jij bent een raadslid.
1: Ja?
0: Ik maak een foto van jou. Oh. En ik zet daarbij, dit is Chantal Zwaag. Ze is zo oud, ze woont daar en daar. Ze heeft 2 kindjes.
1: Ja.
0: En dat ga je delen op internet. Mm. Want diezelfde Chantal Zwaag, die heeft tegen dat en dat en dat voorstel gezet. Of die heeft voor dat en dat en dat. Nou, die zullen we wel eens eventjes. Mm. Op die manier worden mensen
2: zo gebeurt het.
0: En dat gebeurt het heel actueel op dit moment bij politieagenten die in Apeldoorn bezig zijn geweest met alle demonstraties die er zijn. Die worden
1: gefotografeerd.
0: Die worden gedoxt. En er worden dus hun privégegevens worden dus online gezet. En ja, dat is natuurlijk een drama. Mm-hmm. En we weten waar jij woont, Pietje Puk. En die weten dat jouw oudste zoon op die en die school
1: zit. Ja, maar dat is heftig hoor.
0: En dat is zo heftig. Ja. Dat kan raadsleden dus ook gebeuren.
1: Ja.
0: Daar worden ze dus voor gewaarschuwd. Mm-hmm. Ze worden gewaarschuwd. Klik niet zomaar op een linkje. Dat geldt voor jou en mij ook net zo. Hè? Maar dat is goed om daar nog eens een keer aandacht aan te vergen. Ook wordt er gezegd van de Griffie. Die kan jou helpen als jij bijvoorbeeld te maken krijgt met fysiek geweld. Dan moet je aangifte doen bij de politie. Nou, dat kan je alleen gaan doen, maar de Griffie kan je daar ook bij helpen. Wanneer ga je nou wel en wanneer doe je nou niet aangifte? Nou, in principe moet je eigenlijk altijd aangifte doen. Ook als het OM, Openbaar Ministerie, er niets mee doet. Maar dan wordt het in ieder geval vastgelegd. En dan kunnen ze de bepaalde patronen uithalen. Het blijkt dat die en die man steeds mensen aan het, het dan 10 keer gebeurt, dan is het alle reden om daar eens wat mee te gaan doen. Daar is vanavond over gesproken. Wees je bewust, het is ook een kwestie van, natuurlijk je gewoon je gezonde boerenverstand gebruiken.
1: Ja.
0: Maar als raadslid ben je gewoon wat kwetsbaar.

0: Ja. Dus privé en zakelijk gescheiden houden. Alle raadsleden hebben een mailadres. Apeldoorn.
1: Dat is gekoppeld aan.
2: Apeldoorn.nl.
0: Dankjewel, Chantal. Ik ben een digibet, zoals je weet.
2: Je hebt mij net wat geleerd, hoor.
0: Doxing.
2: Doxing.
0: Ja. Nou, mijn dag kan niet meer kapot. Nou, daar ging het van aan. Je moet weerbaar zijn en integriteit. Bijvoorbeeld cadeaus.
1: Oh ja,
2: oh, zoiets. Ja, okay, ja.
0: Wanneer is een... Dan krijg je een fles champagne als je dat.
2: Officieel is het omkoping.
0: Ja.
2: Ja, zeker. Ja,
1: moet je ook aangeven.
2: Ik heb dat ook gehad, hè. Dus even de andere kant. Als journalist zijn, dan moet je natuurlijk ook of onafhankelijk zijn. Ja. Toen ik mijn opleiding journalistiek deed, en er was een tentamenvraag, hè.
0: Ja.
2: Van, oké, een partij biedt je aan om mee te eten. Doe je dat? En officieel, volgens dat tentamen, had het niet gemogen. Nee. Maar ik deed dat regelmatig.
0: Inderdaad, met evenementen.
2: Ja.
0: Kaartjes voor het voetbal.
2: Ja.
0: Kaartjes voor de Schouwburg. Ga mee, joh. Ik kreeg van mij een kaartje.
2: Ja. Nou, ik ben van de week nog gratis naar Schouwburg in Bussum geweest.
0: Nou ja, Chantal is dus niet integer, is onkoopbaar, maar is ook geen politicus.
2: Hey,
0: dus,
2: kijk eens wie we daar hebben.
0: Daar hebben we de heer
1: Detlef
0: Ciso.
1: De man van de ex-financiën.
0: Ja.
2: Ex-financiën. Die zijn er gewoon niet meer. Ex-financiën. Ja,
0: goed.
2: Totaal niet integer. Dat was de conclusie.
0: Chantal is dus totaal niet meer.
1: Iedereen luistert niet mee.
0: We mogen ervan uitgaan dat raadsleden dat wel zijn.
2: Ja.
0: En we moeten. Ze hebben dus ook. Dat wist ik trouwens niet. Er is een ieder raadslid wordt ook getoetst. Hè?
2: Oh ja.
0: Ja, ik moet even kijken hoe dat officieel heet. Nou, op een aantal punten. In hoeverre je bijvoorbeeld
1: integer
0: bent. Of je een strafblad hebt. Dat soort zaken. Dat is een. Die toets wordt bij ieder raadslid afgenomen.
2: Ik ben wel benieuwd. Wat zou dat
1: kunnen betekenen dat. Dat het. We krijgen zo een boel nieuwe wethouders, een stuk of zes. Dat er eentje bijvoorbeeld niet door de test komt.
0: Dat zou kunnen.
2: Ja.
1: En dat gebeurt in de Tweede Kamer ook.
0: Dat gebeurt in de Tweede Kamer ook, ja.
2: Ja,
0: inderdaad. Want Marcus Sauer, die zou minister van asiel worden.
1: Marcus Sauer, ja.
2: En dat, oh ja.
0: Maar die kwam niet door de...
1: Door
0: de... Hoe heet dat? De Veiligheidsdienst.
2: Uh-huh, ja.
0: Is die afgetoetst.
2: Ja.
0: En er wordt dan niet gepubliceerd precies waarom. Mm. Maar ja, journalisten duiken daar wel in. Komt erop. Gelukkig in Apeldoorn is dat niet het geval. Nee. Althans, we hebben er niets van gehoord.
2: Nee, precies.
0: Maar de wethouders zijn nog niet benoemd.
2: Dus
0: mocht er nou volgende week plotseling...
2: ineens toch een hele andere wethouder zijn?
0: Nou, dan zou dat reden zijn, kunnen zijn.
2: Dan duiken wij erin.
0: Dan moeten wij erin duiken.
1: Zo dan zou vragen. Ja. Vragen stellen.
0: Nou, daar ging het vanavond. Onder andere.
2: Oké, nou zijn wij weer bijgepraat daarover. Ik denk dat we richting een afsluiting gaan van deze aflevering van In de Wandelgangen. Aflevering 670, jaargang 20. En volgende week, we zeiden het al, dan zijn we er natuurlijk dus weer met die installatie van de nieuwe wethouders. En dan gaan we dus horen wie het definitief gaan worden. Ik zou zeggen, zeker luisteren, haal onze socials even in de gaten. Want daar praten we natuurlijk altijd, hè. Daar praten we even bij 's middags al over hoe laat we gaan uitzenden.
1: Precies.
2: Want het zou kunnen dus inderdaad dat we eerder beginnen, dat we om 7:00 misschien al beginnen. Want ja, als we om 7:00 geïnstalleerd worden en wij beginnen om 8:00, is een beetje mosterd na de maaltijd. Hé, dat was de mosterd weer, hè.
0: Doesbussen mosterd na de maaltijd.
1: Doesbussen mosterd tijdens de maaltijd.
2: Rode draden vandaag. Ja, nee, nou, dus dat. Dus ik zou zeggen, volg ons op de socials, In de Wandelgangen op Facebook en IDWG Apeldoorn op Instagram. En dan zou ik zeggen, voor nu in ieder geval, dank voor het luisteren naar In de Wandelgangen. Ik zou zeggen, slaap lekker voor straks. Dank voor iedereen die heeft meegewerkt.
1: En
2: Jasper ook voor de techniek.
1: En de gratis kaarten voor het museum komen deze kant.
2: Ja, die ontvangen we graag.
1: Vanwege de vele reclame.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Op het Domplein in Utrecht hebben donderdagavond honderden mensen gedemonstreerd voor solidariteit. De bijeenkomst was een initiatief van onder meer De Goede Zaak, Extinction Rebellion en de Dolomina's. Volgens aanwezigen was de sfeer gemoedelijk. Demonstranten riepen op tot steun voor vluchtelingen en tegen wat zij zien als toenemend extreemrechts geweld. Een 2-jarig meisje is in het noordwesten van Spanje overleden nadat ze urenlang in een auto in het stadje Brion was achtergelaten. Haar vader vergat haar naar de kinderopvang te brengen en liet haar per ongeluk in de auto achter terwijl hij naar zijn werk reed. Door de hitte raakte het kind ernstig oververhit en overleed later in het ziekenhuis aan uitdroging en een hitteberoete. Het debat in de Tweede Kamer over het normaliseren van geweld in de samenleving en politiek is uitgesteld omdat het te laat zou beginnen. Initiatiefnemer Jesse Klaver vroeg om uitstel omdat het eerdere debat over overlastgevende asielzoekers nog volop bezig was. Het debat is nu verplaatst naar dinsdag 26 mei. In het onderzoek naar de dood van de 73-jarige Paul Wieber in Amsterdam is een derde minderjarige verdachte aangehouden. Het is een jongen van 14 jaar. Eerder werden al 2 jongens van 15 en 17 opgepakt. De man werd vorige week dood aangetroffen in zijn woning aan de Lijnbaanstraat. De politie vermoedt dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen. Dan nog het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt met vooral in het noorden nog kans op een bui. Vannacht klaart het op en koelt het af naar ongeveer 8 graden. Plaatselijk kan ook mist ontstaan. Morgenochtend begint droog met geregeld zon.

0: al trekken later vanuit het westen opnieuw wolkenvelden het land binnen. De wind blijft meest matig en het wordt morgen gemiddeld zo'n 23 graden.
1: En tot zover het nieuws.
2: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
3: Dit is de Praaltafel.
2: Radio Apeldoorn, altijd dichtbij.
4: Of zeg maar de dienst van Jet afgelopen woensdag.
5: Ja. Het programma is net geopend, ook met de stem van Jetty. Jetty heeft dus jarenlang hier aan de praaltafel gezeten. En de meeste mensen hebben het waarschijnlijk al wel meegekregen. Afgelopen woensdag was de uitvaart van Jetty. En ik wil toch nog eventjes iets over Jetty zeggen. Want ik ken haar uit een periode dat ik bij de dialectkring zat in Klarenbeek. En dan was het natuurlijk, je had ook elk jaar een uitvoering. Of je ging ergens anders verdragen. Nou, 9 van de 10 keer had Jetty die sketches geschreven. En die kon echt goed uit de hoek komen. Echt prachtig hoor. En wat ze heel goed in was uitdrukking. Oude woorden. En woorden die je al langer niet meer tegenkomt. Die gebruiken Jetty allemaal nog. En gezegdes. Ja, soms bent er in het dialect zulke mooie gezegdes. En daar had ze er ook genoeg van. En ze schreef columns in het dialect. Van de VOA.
4: Ja.
5: Alles in het dialect. Ja, in de VOA, in het tijdschrift. En ze heeft ook verschillende toneelstukken geschreven. En in een van die toneelstukken, het stuk heette Hoe een oude vos 4 ezels te glad af kan wijzen. Jetty zelf had de heuvelrollen. En ik zal even in kort vertellen waar het stuk over ging. Ze was ooit vanuit hier van de Veluwe als vrouw zijnde verhuisd naar de Betuwe. Maar op een gegeven moment kwam er hoog water in de Betuwe. Dus mensen moesten evacueren. Dus wat denkt ze? Ik ga maar weer terug naar mijn familie op de Veluwe, want daar zit ik hoog en droog. Maar ja, ze was dus een oude tante. Ja, en ik weet niet of die familie op de Veluwe op zat te wachten om zo'n oude tante in huis te nemen. Want die tante die wist het altijd hun mondje wel te roeren. Ook al was ze niet zo vlot meer in lopen en doen. Maar hun mondje, dat werkte nog goed. En laat nu toch de familie op de Veluwe nergens een kamertje over hebben. Dus wat gebeurt er? Midden op het toneel komt een berg te staan. En daar moet die tante dan in liggen. Nou, dat is dus Jetty. Ja, dus het hele stuk door zit Jetty door in dat berg. En die zit de boel wel te commanderen. En verduld toch in één keer zak ze toch zomaar de bergen. Ja, dat was niet beschreven in het stuk natuurlijk. Nee,
6: ik was te wie.
5: Oh, foei. En achter het toneel, achter de coulissen, er was paniek. Jetty is de bergenzak. Ja, en die hoorden de zaal ook al wel lachen. Maar niemand wist precies hoe dat aan de hand was. Dus ja, wat moet doen? Moet de gordijn dicht doen? En eerst dat bergen weer over hen te zetten. Maar Jetty was zo goed in improviseren. Die praten zo de boel deur aan elkaar. En die riep nog eventjes van Garret en nog een paar namen van kom even hier. En die jongens die kwamen het toneel op en die hadden bij de kortste keer het berg weer in elkaar staan. En het toneel ging door. En de mensen in de zaal die dachten allemaal dat het de bier werd. Echt, dat was echt een kei in. Ja, echt mooi. Ja, en dat is Jetty. En ik hoop dat de openingstune nog heel lang in ere houden mag worden.
4: Ja, als het aan ons ligt, zal het zeker gebeuren.
6: Als ze ook nog met de familie moeten overleven. Hè?
4: Ik denk dat we Ineke moet vragen of ze toestemming geeft dat we nog steeds die tune gebruiken met haar stem erin.
6: Dat is iets wat om de uitzending, zeg maar.
4: Dan gaan we een uitzending, maar dat is. Maar Iwan moet nog iets zeggen.
6: Nou, eigenlijk is er heel veel zeg, daar kan ik niks aan toevoegen. Dus ik zou zeggen van.
4: Ik vond het wel heel mooi. Ik vond het een mooie dienst, of hoe je het noemt.
6: Ja,
4: ik vond het plechtig. En
6: absoluut.
4: Ik vond die breur van Boud heet die, hè?
6: Ja.
4: Die heeft een prachtig, goed voorbereid.

0: Ja. Had een mooi verhaal, die jongen.
1: Ja, de hele levensloop van Jackie Heff beschreven.
0: Ja, ik vond dat heel mooi, echt. En,

0: Ja, dat was het Brookduo met het liedje Muzikant of Predikant. Ja. Nou, dat was een mooie opening. Eigenlijk passen er wel in. Wat heb je nog?
1: Zo, wat goed. Nou, ik ben dat meneer nog over de, houdt het over het fietspad van Van Voorzen.
0: Toon, die aan de wat.
2: Ja, goed, dat viel me wel op. Nee, je fietspad, wat dan is, ligt naar Voorzen. Nee. Er waren een paar keels die aan last van ribbels op de weg. En ik denk van, tegenwoordig hebben ze toch van die mooie fietsen met vering en tarels zelfs en zo allemaal. Wat zit ze toch te zeuren met die ribbels? Het is, het grootste gedeelte is gewoon vlak. Waar hebben ze het over?
1: Ik denk dat ze het niet begreep. Ik heb 14 dagen terug, heb ik hem ook gefietst. Mm-hmm. En dan hoort voor de kruispunten. Heb ze wat van het rode spul heb ze op pad, net een soort zebra, zeg maar. Ja. En het is gewoon die attent in links, rechts en. Ja,
0: zo'n dat die ribbels weer.
1: Ja, want van. En dan bent er een stuk of drie van de veuren, dan gooi je het kruispul over en dan rijden er weer een stuk of drie. En dan kun je weer net zo hard jagen zelf wil ze. Tot de volgende.
3: Dus ik vind het
1: heel
3: met
1: goed.
3: Met de veiligheid.
1: Ja, dus met veiligheid. Absoluut. Dus, ja. En dan kun je wel verlassen. Maar je kunt ze toch ook zien. Nou,
0: wie?
1: De eerste keer.
0: Dat kan. Eén moment. Want ik had Ineke is aan de telefoon. Ja.
4: Dag Frans.
0: Goedemorgen.
4: Bedankt voor de mooie woorden.
0: Dankjewel. Ja, maar dat was eigenlijk van Willy en van Gerda, hè?
4: Oké, maar jullie hebben allemaal een bijdrage geleverd. Dus ik wil jullie heel hartelijk bedanken voor het mooie woord.
0: Dankjewel.
4: En wat de tune betreft, ik denk dat Jetty het heel leuk had van als dat zou blijven zoals het was.
1: Dat is onze vraag ook. Ook beantwoord. Want we willen er graag met jullie overleggen.
0: Ja.
4: Nee, maar ik denk dat Jetty het heel fijn had van als dat zo bleef.
1: Nou,
0: dan gauw dat
1: geweldig.

0: maar dan, ja, dan vind ik nou elke werker toch nog een kleine herinnering aan Jetty. Ik vind dat ook. Ik ben blij dat je de toestemming vergeeft.
1: Dat had de broodtafel heel hoog in het vaandel.
0: Nou, dat had ik wel een merk, ja.
2: Absoluut.
3: En mooi vlot, daar hoef ik door niet meer over te prakasseren.
0: Ook dat.
1: Nee, ik denk, ik reageer direct even. En,
0: heel goed.
2: Fantastisch.
1: Dan kunnen jullie ermee verder.
0: Dank je wel.
1: En ik zou zeggen, bedankt voor alles zover. En ik blijf naar jullie lusten.
2: Zeker weten.
0: Oké, okay, Ineke.
2: U hoort er ook die weer. Ja?
0: Ja.
1: Oké.
0: Okay. Tot zo. Dag Ineke, dankjewel. Ja. Hoi, hoi.
2: Nou, prachtig.
0: Nou, mooi. Ja. Ineke die heeft direct gereageerd.
4: Ja, heel fijn. Ja.
0: Dat de tune hoorde, je hebt gehoord.
2: Ja.
0: Dat Jet zou dat heel erg op prijs hebben.
2: Dan is het toch prachtig. Dan
0: mooi
2: kan
0: is dat,
2: het gewoon.
0: Ja.
2: Ja. En dan gauw
0: gewoon weer varen met de fietsen.
3: Ja, verder met de fietsen, op de fietsen.
4: Je wou nog wat verder nog zeggen erover.
3: Ja, dan denk ik van, waarom kijk ze niet gewoon uit van wat het eventueel kan winnen? Kijk, en hier heb je ook veel bomen langs door.
0: Ja.
3: Kijk, en ja, die wortels die drukt al die tas wel omhoog. Dat bent ook ribbels. En ja, uiteindelijk, de fietsen zijn er alleen maar beter op geworden. Vroeger had je niet van die lekkere zadels, maar tegenwoordig kun je die zadels zelfs nog instellen. Veurvering, achtervering bij de wielen en zo.
0: Ja, alles is. De zadelpen is een veer. Ja.
2: Maar weet je wat ze dan, wat heel leuk is?
0: Nou.
2: Zo, er staat ook aan diezelfde route, er staat wordt het water, het tankwet, wanneer de fluiten moest worden. Dat stuurt nu allemaal met bordjes aan de ziekte. Dus, en dat is voor de veiligheid. En als hij dus de eerste keer, ik joeg er ook even mijn over. Nou, dat heb ik weer. Ja? En toen wist ik ook wat voor. Ik dacht dat het niks te betekenen. Je moet gewoon iets afremmen. En dat is ook de bedoeling binnen een cruising. Nou, en dan gooi je het eroverheen. Er is niks aan de hand.
3: Nee. Ja, maar een beetje als smalle struitjes. Om een mooie drommels uit moeten kijken vroeger. En ja, dat ze dit hebben. Ja. Dan denk ik van, ja, ik ben er nooit niet meer over. En wees met die drempels en zo. Maar dan denk ik van, ja. Maar die moesten nog kijken. En sommigen die gooien gewoon vandaan. En scholieren en sowieso ook. Die kijken niet uit.
0: Ja, die kijken naar
3: de kijk, maar dat met de hele smalle struitjes. En dan denk ik van, vandaan.
0: Ja.
2: En er zitten een heleboel van die cruising erin. Het is een prachtig pas. En even toe van Forsen, even moet nog gebeuren.
0: Maar dat ging
2: wel goed, gebeuren. Ja, daar gaat ze ook mee aan de gang. Maar het is gewoon voor de veiligheid.
0: Ja.
2: Niet te hard. Doorrem je af en dan kijk je wel.
4: Ja, maar tegenwoordig kun je alleen maar hard jagen op die fietsen. Nou, en dan heb je ook nog die fatbikes en zo.
3: En
4: zag je gewoon, dat kan helemaal niet meer schijnbaar.
2: Nou, je hebt er nog over. De examens bent er op het ogenblik allemaal, hè?
0: Ja.
2: En waar heb ze het meeste last van?
0: Ik heb het ook gelezen.
2: Van die dingen door rungs langs gehad, rungs. En dan denk ik, hé, dat vind ik mooi. Dat doen ze zelf. En noem zit het met examen. En nu merk je van buitenaf wat er nou binnenkomt aan lawaai.
0: Ja.
2: Ik hoop dat ze er wat van leert.
4: Ja.
0: Ja, dat hoop ik. Maar nee. Maar
2: vroeger als
0: dat is een utopie. Dat zou mooi zijn, maar denk niet.
2: Maar in onze tijd, ouder een examen en zo van doen. Hadden we dan ook nog dat ergens naartoe kon wel daartoe niet zin of zo?
0: Ja, stresstelefoon. Of nou niet moe.
2: Ja.
0: Maar die houdt niet. Maar dat kon je niet, want die hadden nog geen telefoon. Toen ik examen deed, had ik geen mobiele telefoon.
3: Nee, natuurlijk niet. Dat was er allemaal niet bij.
0: Dat was er allemaal niet bij.
2: Maar van me willen op het idee om te klagen van de dat deed je niet.
0: Het is te moeilijk of het is te vullen of het klopt niet. Nee.
3: Bij wie moest hij dan klagen?
0: Ja, bij mij waren moe. Ja, die zijn mooi bij de roebees doen. Hij is laag.
3: Als gooi me aan het werk.
0: Ja, als gooi me aan het werk.
3: Gooi me aan het werk. Maar dan aan het liefste.
2: Ze zijn thuis allemaal van. Nou, Dene, doe best. Als je overtuigd bent dat je het goede leert hebt, dan komt het ook wel goed.
3: Ja. Nou, ja, bij ons zijn ze gewoon van man, dat leren kost alleen maar geld.
2: Ja.
3: Kom je in een groot gezin. Ja,
0: dat
3: bracht geld op. En toen mijn middelbare schooldiploma aan. En dat was gewoon middelbaar. En toen kwam je mooi. Wat is dat hier van kaksooi? Ja, maar die lul die zagen er heel netjes keurig uit en zo. Mol. En ja, word
0: gewoon
3: ik
0: normaal.
3: Voorkom. Gewoon normaal. Dus ze zat er echt zo'n ding aan te kijken. Wat is dit nu? Kijk, en de afkomst en dat soort zaken bepaalt wel hoe hij in het leem staat. En ook met dat soort dingen bezig bent. Van motivatie, ach ja, ik kon goed leren.

0: En dat was niet gelukt. Dus ik heb het uiteindelijk allemaal wel gehaald. Maar
1: ja.
2: Ik weet, mijn vader liep er nog een stukje mee en die zei... Een zesde DNA ben je ook geslaagd, hè? En dat vond ik er echt zo van, als het dan is. Maar alles wat meer is, zeg, dat is helemaal geweldig. Maar...
1: Ik slaag bij je slaag. Maar de cijfers doet er wel toe. Ja. Eerst dacht ik wie niet. Ik denk, ja, dat maakt toch allemaal niet uit. Maar ik hoorde van mijn zeunen, maar in Spanje vroegen ze een keer nog zijn diploma's. Zeg maar, ik heb in Nederland mijn diploma's en zo. Ja, dat maakt niet uit. Ze wouden toch hem zien. Oh. Moesten overleggen. Ja. Laten zien wat er toch. En ook ze keken toch wel naar de cijfers.
3: Hmm. Ja.
1: Ik zeg het niet in die mate, hè, niet zo maar ze letten er toch wel op.
0: Ja, maar dat is de regio net zoveel infraudeerd. Want de Nederlands bedrijfsleven of overheden net zomaar, die controleren dat niet eens. Die kijken niet eens naar je papieren.
1: Ik denk het nog niet.
2: Maar ik vind het wel goed dat ze het doen.
3: Ja, ze maken ze nog.
1: Maar ik heb nu het idee dat ze nu maar eigenlijk gewoon solliciteren maar aan noemen. Want ze hebben zoveel mensen nodig.
0: Dat lijkt het wel op. Maar je moet niet vergeten, de jeugd heeft nu wel wat anders aan de kop dan naar wie aan. Je hebt net over die mobieltjes en zo allemaal.
2: Ja, dat is wel.
0: En ja, er is nu bewezen dat ze verslavend werkt en zo allemaal. En dat heel veel scholen overweegt van het spul inleven. Of zelfs Driek dat wil verbinden tot een bepaalde leeftijd. Australië en een beetje meer landen die dat verboden hebben. Ja, want dat is gewoon, het werkt verslavend.
1: Ja, maar het werkt ook. Ik denk dat dat op dat moment verslavend is. En als, maar in hun latere leven hebben ze er last van.
0: Natuurlijk.
1: Zullen ze er last van halen, denk ik.
0: Nou ja, dat niet alleen, maar ze mist dus een hele hoop van de opleiding. Ze kijkt niet meer van wat is er nu werkelijk aan de hand. Van ja, via TikTok krijg je alleen maar leuke dansfilmpjes. En dat de jeugd van 19 jaar zich al opmaakt en zo. Maar krijg ze allemaal via TikTok.
1: Ja.
0: Dat ze zich ondersmeert met de make-up en al dat soort dingen. Ja, maar dan krijg ze dus van die filmpjes.
3: Ja.
0: En nou ja, vroeger vond ik het wel een keer leuk om zo'n klein meisje... Tenminste, daar hadden mijn zussen wel. Om zo'n klein meisje dan een beetje op te maken. Ja. En dan filmen ze zich niet heel met hem, zo'n klein biefje. Ja, maar tegenwoordig is het normaal dat kinderen van 10, 11 jaar zich opmaken. En zelfs, als ze iets ouder bent, 14, 15 jaar, dat ze al operaties krijgt om de jukbenen, de neus en binnenkool wat. Dat wordt zoveel geld in de
1: toon. Ja, dat zal ook wel gebeuren. Maar ik weet het, zeer betrouwbare bron. Dat kinderen, die maakt zich op en die doet en die gaat TikTok. Maar de ouders weten niet eens dat ze dat doet.
0: Nee, maar die faciliteert het alleen maar.
1: Nee, die geeft zo'n kind een telefoon. Niet.
0: Ja, juist.
1: Maar dan moet zo'n kind geen telefoon. Dan ben ik ben ook helemaal voor dat ze tot de 15e geen mobieltjes aan die kinderen geven. Ben ik helemaal voor.
3: Ja, want als ouders snap je soms helemaal niet waar ze naar aan het kijken bent. Want het is tegenwoordig zo ingewikkeld. Die kinderen die weten precies waar ze naar kijken. Maar de ouders kregen lang niet alles mee.
2: Nou, daarom is het ook goed dat ze zegt bepaalde dingen gewoon niet...
1: Ja, ik vind tot 15 geen mobieltjes geen.
3: Maar zoals ik woon dan vlakbij de Heemgaard. Nou, er gaat hopen kinderen naartoe, al die scholieren. Die komt dan over de fietspijn aan fietsen. En ze ziet verder ook helemaal niks. Want ze hebben alleen die telefoon in de hand. Ja, ik dacht ooit dat er regels aan waren dat je dat niet mocht op de fietsen. Maar ik merk niet dat er ook maar ooit iets van gecontroleerd werd of zo. En ze ziet alleen maar die telefoon. Ze kunt biedt afsteken. Nou, heb ze misschien nog net één oog over om te kijken of er ook nog toevallig ook nog verkeer is. Maar voor de rest hebben ze niks om zich heren zien.
0: Ja, maar dat jeugd, ja. Maar de oom heeft ook wel. Hè? Want ik zit dan tegenover Egeland hier, het winkelcentrum.
3: Oh.
0: Als ik dan zie van hoe die oom niet uitkijkt en gewoon een straat oversteekt. En het is, nu is het weer behoorlijk druk op zaterdag.
3: Ja.
0: Man, ik kan me er zo aan ergen. En heel veel volk kijkt daar niet, maar die wil liefst zo snel mogelijk parkeerplaats hebben. Maar met deze drukke tien al sowieso een gezeuk. Dan kijkt ze niet meer naar wie links of rechts van het fietspad komt.
3: Oké, ja.
0: En ze steekt wel over in de veronderstelling dat de leur toch was stopt. Ja. En je mag er maar 30, ja.
2: Maar we hebben het over de jonge leu. Maar als ik een debat is volgen, dan denk ik... jullie moesten ook maar eens een verbod hebben. In de Tweede Kamer. Dus zitten ze ook iedere keer op dat ding doen. Dan denk ik...
1: Erg niet groen en geel. En dan zit iemand door zich helemaal in het zonaar tussen praten. En dan zit er iemand met de telefoon.

0: Oh, man, hou eens op. Je hebt toch wel respect voor elkaar.
1: Maar je zit er toch een debat te luisteren en waar je er wel of niet wat van vindt. Maar dan gooi je toch niet door met die telefoon weer aan de gang. Dan denk ik, dat vind ik zo stoorend.
2: Ja, dan liep het net of ze niet aan het luisteren bent.
0: Ja. Ja. Oh ja, dat zeg je, respectloos liggen.
1: Ik kan het niet. Ja. En dat doe ik. Dat kan ik niet allemaal tegelijkertijd.
3: En dat gaat er ook denken dat ze contact met elkaar hebben. En dat ze die adviseurs erachter hebben zitten van, oh, dit wordt zegt, dan moet je dat zeggen. Dus ondertussen kunnen ze ook,
2: Christel,
3: zeg maar, advies krijgen van leur die het debat volgt, die hun adviseurs bindt. Dus er is tweeërlei van voorbereiding op een debat. En ja.
1: Maar het is geen goed voorbeeld.
3: Zeker weten van niet. Nee. Zeker weten van niet.
1: Zijn we over
0: eens? Ja, bouwt over eens.
2: Ja.
0: Nou, mooi.
2: Zijn we trouwens benieuwd van de week nog wijs een doodtrappen?
1: Nee.
2: Je hebt toch helemaal van...
0: Ja, ik was tref. Midden 4 uur, dat groet niet. Ja. Nee, gewoon niet aan het begin.
2: Eerder,
0: ik ben wel een held. Nog.
1: Ja, wat dacht je? Ik ben wel een held, maar niet fanatiek.
0: Nee. Nee, ja, maar bij die...
2: Eerder had je altijd van de kranten toch doodtrappen.
0: Ja, daar had ik met die vrouw over.
1: Heb je hoorden het door?
2: Ja, en ja, dan ging massaal ging iedereen op pad met de kranten mee. Ja. En dan kwam hij nog eens ergens. Ja. Want hij nu bijvoorbeeld ten zuiden van Apeldoorn woont... en die ging met de kranten mee. Dan kwam hij zomaar in het noorden van Apeldoorn terecht. Dan wou je anders eigenlijk nooit wat te zien.
0: Dat was eigenlijk heel mooi.
2: Dat was juist heel mooi, ja. Ja, nou heb ik wel gelezen trouwens... dat er vanuit het ASEC-gebouw kon je wel een route ophalen... en dan kon je ook fietsen. Maar nu weet ik niet precies wie dat georganiseerd heeft... of dat de gemeente dat regelt.
1: Geen idee.
0: Ik vind het wel jammer, want eigenlijk zou je dat... Ja, vroeger hij de Apeldoornse kranten, die hij de eigenlijk... Die hebben nu de
3: Stentor.
0: Ja, de Stentor, en daar zit een stukje Apeldoorn in... en de rest gaat over heel Nederland. Maar zoiets zong ze bijvoorbeeld in de Stedendriehoek. Die werd overal bezorgd. Heel Apeldoorn en de omgeving. Ja. Door zou je bijvoorbeeld zo iets wat zeg maar, waar je vooral gaan...
1: De
0: hemelvaartroute inzetten.
1: Ja, wie ging dat uitzetten?
3: Aan het hier een hemelvaartroute. Ja. Hebben ze zo weinig fantasie hier in Apeldoorn... dat ze niet meer van kant uit
0: Nee, maar dat ging meer over.
3: Nou, geintje.
0: Ja, weet ik. Maar wat
2: kunt hier alle kanten op?
1: Was leuk, hoor. Ja. Het was heel leuk.
2: Ja, en dus
0: ik kwam op plek waar ik nooit was.
3: Nou ja, zo heb ik mijn eerste concert met gemaakt. Toen ben ik van losse... zeg maar naar Lochem mee fiets, want door hij dat openluchtconcert altijd. Ja. En door heb ik de eerste keer onze jongens zien van normaal.
0: Die draaien
3: het eerste op.
0: Ja. Oh, waar is je bij de basis keer. Van de Zwarte Cross?
3: Nou ja, dat
0: die zorgen voortkomen, man niet.
3: Nee, volgens mij bent zijn eerste officiële optreden is zeg maar in Lochem best in het openluchtmuseum.
0: Oh, ja.
3: En dan ben je toen fiets met een paar cameron, kist bier achterop en zo. Maar ja, je moet af en toe toch wel een pitstop
0: nemen. Warm blijven.
3: Maar dat is een eentje fietsen. En dan moet je ook nog eens een keer weer terug, hè?
1: Ja, dat vergeet hij vaak.
3: Maar daar denk ik niet altijd over nog. En ik heb altijd de indruk, tenminste zit in mijn kop, met hemelvaart, met doodtrappen, waar staat die kloren weer?
0: Oh,
3: een of andere herinnering.
1: We gingen als kind er ook met de hele buurt.
0: Ja, wie ging ons
1: alle ouders en de alle buurkinderen.
2: Ja,
1: oh, we gingen met 30 man. Oh, hele
2: broodjes mee.
0: Broodjes mee. Wie was we nu?
1: Ja,
3: kippenpoorten.
0: Ja, bij ons ging die was de met helemaal vanaf ging ze naar Harderwijk. Wie fietsen naar Harderwijk?
1: Ja, een mooi stukje nog.
0: Eigenlijk was dat. Maar ik vind het nog steeds jammer dat die uitgezette route. Het is, wie gaat het doen? Hè? Ja. Dat is wat je zei toen, hij zei straks al.
1: Dat is ook moeilijk.
2: Maar er zijn vast wel mensen die er handig in bent. Net als daar die wandelroutes, die werd toch ook uitgezet met de Vierdaagse en al die dingen.
1: Die is er ook heel goed in.
2: Iets vast.
3: Ja, en hier ook die punten, nee?
2: Ja.
3: Die knooppunten. Ja. Dus in principe is het niet zo moeilijk. Alleen, misschien dat je door de kranten... dat ze een route uitzet, dat je meer leur te binnen krijgt. Maar dan kom je wel heel veel volk tegen op die fietsbaan, nee?
0: Dat klopt.
3: Dat is net zoals met die ANWB-routes, die mooie groene routes. Ja, op bepaalde dagen, zonnige dagen, dan is het gewoon file.
2: Massaal op die fietspaaien. Dan moeten ze eigenlijk routes uitzetten.
1: Nou, dan nemen we toch iets weer.
0: Dan nemen we die tweede en dan gaan we zo meteen weer verder. We gaan eerst hem naar. Ja, ik vroeg Jan of we nog even een muziekje wil maken. En dat doet Jan wel.
1: Dus.
3: Ja?
1: Ja.

0: Ja, dat was Daniel Lohuis met het nummertje De Zonne en de Maan. Ja. Een prachtige, ik vind een van de beste singer-songwriters van Nederland, Daniel Lohuis. Ja, prachtige muziek.
1: Daar schud ik me helemaal bij.
0: Echt, die man die maakt zo'n mooie muziek, absoluut. Maar niet goed waardeerd. Eigenlijk wordt de onderwaardeerd.
2: In dialect.
0: In dialect, prachtig.
1: En wat het daarnaast ook nog produceert, hè? Voor verschillende leur.
0: Ja, hij hoort het ook alweer. Gelukkig in de scene is ze wel heel erg populair.
1: Ja, ja. Want ja, ik vind het gewoon jong, maar eens. Ik kan allerlei muziekinstrumenten spelen en zo allemaal. Ja, in Zutphen ben ik ook een keer aan het optreden van hem best. Of zeggen, we zitten hier aan de goede kant van Iezel. Aan de andere kant wordt minder, zeggen. Dus ja, daar kun je ons wat van aantrekken. Maar,
0: mooie muziek.
1: Ja, heel mooi.
0: Wat had hij nog op toon? Wie had over de... Ian ook nog wat. Die had over de fietsen over de hart.
1: Ja, over, nou ja, goed, we hadden het over Hemelvaart. Maar dat er een soort concert geregeld was bij het station. Waar Paul de Leeuw het aangaf. Maar dat had ook nog een betekenis van de ene kant.
0: Oh?
1: Ja, er werd een nieuwe vlag gepresenteerd. En met name Apeldoorn probeert door een beetje eerste met de win. Van de Pride 055, Pride Week 11 tot en met 21 juni.
0: Oh.
1: Maar dat heeft niet alleen met LBHTI-mensen te maken, maar gewoon ook gewoon het algemeen, dat mensen meer naar elkaar om het kijken, liefde, elkaar respecteert en al dat soort zaken wordt tegenwoordig eigenlijk weer weinig meer van terechtkomt. Van wie schopt de liefste alles omver? Nou, kijk eens op televisie wat er op...
3: Ik vind
1: het is allemaal niet zo roze kleur en maan.

0: scheen en dat er door een accent op wordt legd. Vandaar dat je met elkaar om moet gaan en naar elkaar moet omkijken.
1: Want
0: dat sowieso ook. Dat zijn hele mooie dingen.
2: Prachtige dingen, maar ik krijg steeds meer de indruk als zo deur je straks een burgeroorlog hebt. Nou ja, je hebt de ene groep die doet dit, een andere groep doet dat. Ja, en ze allemaal met geweld.
0: Ja?
2: Ze mogen alles van mijn het produceren over dat tegen. Ik vind prima, je mag de veurwijn, je mag de tegenwijn. Maar geen geweld, alstublieft.
0: Nee, maar dat begint het dus ook over. Dat we elkaar respecteren, mekaars mening en afkomst en cultuur. Ja. Want ik weet nog goed, we hadden het net over school. Nou, ik kom in een groot gezin, Utrecht. Platbrood werd er alleen maar, er werd geen Nederlands brood, want dat was dan had je het hoog in de kop.
2: Ja.
0: Maar toen werd hij al een klein beetje discrimineerd. Brood ABN, beschaafd. Dus het andere wat je doet, is niet beschaafd. Ik vind dat discriminatie, dat vond ik toe. En nu nog steeds, en waardoor dat ik nog steeds platbrood.
2: Ja, dat doen we ook.
0: Ik ben het ook zo.
3: Sommigen hadden er ook moeite mee, hè?
0: Ja.
3: En als je dan niet goed genoeg Nederlands kon praten, dan schamen ze zich wel.
2: Nee, dan was je direct een boer.
3: Ja. En dan dorsten ze niet goed mee te praten, want stel voor dat is een minuut lag, weet je wel?
0: Een bepaald minderwaardigheidscomplex. Ja. Heeft ze dat allemaal in het oosten? Het is allemaal langzamerhand.
4: Maar het Westen had ook een beetje het idee dat als bij Amersfoort woon, dat je de kranten en moesten, want er waren ook nog wat mensen en die hadden verdorie ook nog wat leerden erdoor. Ze hadden zulke rare dingen over.
2: Laat ze maar lekker denken en laat ze allemaal in het Westen blijven wat ze bent en laat ons lekker onze gang gaan. Want als je hier naartoe haalt, dan begint ze hier ook nog even vertellen tegen ons hoe we het moeten doen, terwijl ze het hele Westen naar de kloten hebben geholpen. Dan gaat ze mij hier vertellen hoe ik het moet doen.
4: Dan gaat ze op het platteland wonen.
2: Ja. En dan vindt ze zijn boerderietje prachtig ook. Ik woon zo leuk op het platteland.
3: Ja.
2: En dan gaat de boer, die man moet meen en die moet ook inkuilen. Ja. En dan gaat ze protesteren dat de man s'nachts om 4 uur al met de trekker door de straat rijdt. Ja. En dan wil ze dan verbieden en verdomme
4: dat heurt ook Piet Platte.
3: En wat stinkt die mes toch? Ja.
0: Er zijn allemaal dingen van die respect en zo allemaal. Lopen we op een goede manier met elkaar omgaan en normaal met elkaar praten. En niet gelijk gaan schoppen en schreeuwen en vuurwerk afsteken en zo allemaal. Dat lekker allemaal nergens op. En daarom vind ik dat wel mooi van dat Apeldoorn dat nu doet. En gliep dat het allemaal weer pride. Nou, dan denkt iedereen gliep weer aan de homo's en weet ik veel wat. Nee, het is meer dan dat.
3: Ja.
0: Het is meer dan dat.
2: Ja, dat is ook meer dan dat. Dat denk ik ook wel,
0: En laat dat niet vergeten.
4: Het is een heel goed initiatief. Want eigenlijk...
0: Vind ik wel,
4: En die mag allemaal een eigen... Vorige weken zeiden we dat nog van... Nou, we allemaal houden we een mening en dergelijke. Maar uiteindelijk... Ik vind dat dan op een gegeven moment hoeft niet met elkaar eens te zijn, maar ik blijf wel respect voor van.
0: Juist,
2: dat vind ik wel. Dat vind ik sowieso.
4: Want ik heb niet alles. En jullie hebben we hebben allemaal onze mening. Maar we kunnen erover praten.
2: Ja,
0: Toen moest ze gelijk met 12 jaar textielfabriek. Nee. Daar moest geld verdiend worden. Geen Nederlands leren. Ja.
4: Nou, gelukkig is dat maar.
0: Dan bouw je wel het tekort door, hè?
4: Ja. Absoluut.
0: Want mijn broers, zuster, toen ik nog in Overdinkel woonde, die moesten allemaal naar de LTS en de Ruzo-school. Ja. Ik had het geluk dat ik zeg maar in de 6e klas, groep 18 morgen, dan in Losse nog naar school ging. Ja. En die wist niet waar van afkomst ik had. En ik kreeg wel het advies om naar het Karmelen in te gooien in ons al.
2: Ja.
0: Kijk, daar kreeg je ook van afkomst, discriminatie, waar ik daar net over had. Van waar kom je voor?
4: Ik snap wel waar je mee bedoelt.
2: Ja, dat is ook zo.
4: Maar ik denk ook wel eens van...
0: En nog steeds, hè?
4: Ja. Ja, dat gevoel dat we wel hadden. Maar ja, ik denk dat het nooit helemaal de wereld is kreeg.
2: Krijg je nooit dus?
4: Nee.
2: Willy, wat had die nog iets? Nou, heb je nog niet een dingetje?
3: Ik heb zo nog wel een gedicht. Maar wat ik ook nog wel aan wil halen nu, dat past hier ook wel mooi bij. Dat televisieprogramma van Parels voor de Zwijn. Van de boerderij van Dorst.
2: Ja.
3: Wil dat wel eens zien?
2: Ja.
3: Ja, en die haalt nu net mensen naar voren. Die anders nooit zo gauw een podium kreeg.
2: Nee.
4: Geweldig.
3: Mensen die iets meemaken hebben of zo.
2: Ja. Het is geweldig.
3: Dat ze dan door over kunt vertellen.
2: Ik vind van de werken, waar ze begonnen een kind te huwen. Dan zeggen, waar moet dat kind hier?
3: Ja.
2: Ja, maar ze doet het heel goed. Ik vind het een van de hele goede programma's.
3: Ja, ook mensen

0: ja, die zich ook minder voelt. En dat ze dan toch zelf nog voor de microfoon durft komen om, ja, om erover te praten.
1: Ja, dat vind ik heel knap. Maar ja, ik vind haar heel goed, moet ik echt
2: maar
1: zeggen.
2: Ze is ook heel laagdrempelig.
1: Zij heeft ook uitzending en in de nacht.
2: Ja.
1: Dan als met een toch zo'n taxi of ja, zo. En dan met mensen en zo. Dat was indrukwekkend.
2: Ja, ik vind het wel een van. Ja. Ik vind het geweldig wat ze doet. Ik vind het prachtig.
0: Ja, soms kwam ze bij hele zonderlinge figuren terecht. Ja, ja, ja.
1: Maar ze praten ermee en ze praten weer terug en doen. Ze heeft op een of andere manier altijd de goede knop.
2: Ja, en ja, ze ging er ook wel tegen in. Hè? Ze,
1: ja,
2: ze,
1: dat zei mag ook.
2: Ja, ik vond ik. Ja. Ja.
0: Ja. En het is ook al knap dat ze bij mensen dingen los kan peuten die anders eigenlijk niet zo gauw zouden zeggen.
1: Ja.
0: Maar ja, dus ja, ik vind het wel leuk om naar te kijken. En vooral die mensen die ze een podium kreeg, die anders,
1: die anders geen
0: nooit gehoord werd.
2: Op in Zuidbroek werd er opgenomen. Die boerderie. Ik heb eens die boerderie. Ik heb weer nog dat er helemaal leeg stond.
0: Ja.
2: En nu zie je ook af en toe. Dat is nu, ze hebben een beetje afgedekt en het ligt nog nergens op. Maar...
0: Nee, dat denk ik ook niet. Want ze liggen ook, geloof ik, plastic over hier.
2: Plastic over hen.
0: Anders dan lekt de boel of wat dan ook. Maar ja, dat er niet toe. Want het programma, dat kan dan mooi opgenomen worden.
2: Ja, vind ik wel.
1: Ben je ook nog in het 150 jaar... Oranjepark en Spoor.
3: Ja, dat is ook zo waard.
2: Ben er niet geweest?
3: Nee, ik ben er ook niet geweest, maar ik had er wel over lezen van waarom eigenlijk dat het viert wordt. En ja, ik heb toch wel eens optreden, maar ik kom steeds meer klachten vanuit de omgeving dat er in Oranjepark niet meer optreden mag worden. Kijk maar, Oranjepark is ooit opzet als een soort ontmoetingsplaats voor de Apeldoornse burgers om bij elkaar te komen. Ja. En ja, de parken, die week, is later de ding aanplakt.
0: Ja.
3: En ja, die leur die aan er in het begin ook profijt van. Want het is een hartstikke mooi park, een beetje Engelse oorsprong.
2: Ja.
3: Gewoon kijk naar die bomen en de vieven, maar ook het muziek dingetje.
0: De muziektenten, ja, maar de naam zegt het al, muziektenten.
1: Ja.
0: Daar is toch geen stilteruimte? Dus er moet toch muziek gemaakt worden in de muziektenten?
3: Ja, maar gewoon, we hadden net al over tolerantie, respect en al dat soort zaken. Maar het wordt steeds minder en in dat soort gebieden dus ook. Dat van, nee, ze wil niks meer. Want
2: nu wil ik wel de advocaat van de duivel zijn. Nu ben ik de advocaat van de duivel.
3: Ja, is goed.
2: Nu woon ik door aan de Regentesselaan.
0: Ja.
2: Ik heb een prachtig huis.
0: Ja.
2: En elke zondag, man, heb ik elke dag, de hele dag, lawaai om de...
1: De hele dag is dat niet.
2: Of een hele middag.
3: Ja, in ieder geval niet.
2: Ja, elke zondag is dat. Ja. Dus maar enigszins
1: niet
2: kan...
1: het hele jaar.
2: Ik dacht het hele jaar.
1: Nee.
0: Alleen in de zomermaand.
1: Nee, is alleen...
3: Ja, maar dit is toch ook hetzelfde. Als je nog een school woont...
1: Hij
3: als je op het platteland woont, bij wie je van...
2: Ik weet wat hij bedoelt.
3: En dan kun je altijd overal aan ergen. Nee, het is de kunst om hoe nergens aan te ergen. Om het gewoon met een open geest te goed te trainen. Zo van,
1: maar het is wel goed dat er dus het... ook meer dat het niet te hard giet. En dat vind ik terecht. Nou, het moet niet zo wezen dat het echt zo hard giet. Van heel vaker, dan hebben ze van die grote...
0: Van die boksen.
1: Die ben nog groter.
0: En die dreunt zo hard.
1: En dat ze door een halt als hoed, dat vind ik dat is correct.
2: Maar in overleg kun je heel veel dingen doen.
1: Maar er zijn zoveel mensen die van genieten. En het is altijd... Ik kan me best voorstellen dat de hele zomer... Maar het is één dag in de week, dan denk ik, ja...
0: Ja, en nog maar een paar uur, hoor. Dat is zondagmiddag...
1: Ja, het is meestal een uur of half twee dat ze beginnen. En dan een uur of vier.
3: Is dat maar hier aan het over import, Frans. In Losser hou ook een openlucht festival. Maar ja, langzamerhand ben er allemaal van die dure huisjes omheen bouwd. Ja. Het festival is niet meer. Omdat, bouwen werd er dan. En op een gegeven moment moest het festival... Stop. En dat zie je in heel veel gemeentes. Dat is net zoals met motocross, autocross en zo. Allemaal
2: verboden.
3: Het wordt allemaal sloten. Ja, wat blijft er over? Waar kan een jeugd nog, hè? Wat hebben ze te doen? Dan hebben ze zo'n telefoontje. Want dan kriegt ze een handdruk van alle leur... omdat ze er niet zoveel tijd meer voor hebt. En zo ben je weer lekker rond. En wie neemt hem ander mogelijk dat hij dan op een gegeven moment eens een keer een liedje zingt? Nou ja, dat doe ik ook nog wel eens een keer thuis. En dan een beetje ter oefening van koor. Hè?
2: Ja, dat moet. Je moet wel goed wel.
1: Ik heb een oplossing.
2: Nou.
1: Jullie kreeg van mij allemaal van die oordopjes. En die maak je alleen maar in de oren doen als dat concert. Hoor je niet?
2: Ik god, wie gaat het dan?
0: Gratis
2: uitdelen. Ik hoop dat de burgemeester en de rest het allemaal hoort. En dat ze man direct van die dopjes gaat komen.
3: Hartstikke goed, Frans. Ja, dan moet je de hele dag met die dop mee lopen.
2: Ja.
3: En dan hoor je niks meer van het verkeer.
1: Mooie huizen. Ze kunnen ook wel zelf een of ander ding. En een paar. En die druk je in de oren, hoor je het ook niet wel. Maar het is zo jammer dat je dus... Ja, iets voor zoveel mensen, die hebt er zo'n plezier van.
2: Ja, nee, ja. Dat snap ik ook wel.
1: En het is echt niet de hele winter. Of het hele jaar door. Dan kom ik me voorstellen, dan zou je ook kunnen zeggen van... om de weken. Of wat dan ook. Maar dan kun je met elkaar overleggen.
2: Dan moet je een overleggen.
1: Tenminste, daar houdt dan over.
0: Ja, natuurlijk. Ja. Zeker.
1: Maar ja. De oordopjes in de wereld ook,
2: nu even wat anders.
1: Heel rustig.
0: Ja.
2: Nou, even wat anders. Nu zag ik van de werk in de trein. Ik zag het, misschien is dit er wel langer. Nu zit er toch een heel groot bord bij dat biedt Centraal Beheergebouw. Wij zijn bezig om iets van verandering in deze icoon. Ze bent ermee bezig.
0: Oh.
2: Met gebouw voor centraal beheer.
1: Ja, nou, dat zou mooi wezen.
2: Ja, gemeente Apeldoorn heeft er een bord dat ze de, zeg maar eigenlijk, dat hele ding wil ze toch wel gewoon gebruiken en opknappen.
0: Ja.
2: Maar ja, wanneer dat begint, dat
1: ja, en er zijn ook appartementen op, maar dan financieel.
2: Wat ze doen, weet ik niet, maar het zal. Ze
1: hebben er niet wel sprake van.
2: Ik ben er blij dat ze het gebouw hebben laten staan.
3: Ja. Oh, dan kunnen ze gelijk van die miljoen die ze te goed hebben van die projectontwikkelaar, die zeg maar die olle, die viskwekerij is West. Door leed de plan toch op stil om door Hans toch.
2: Ja, in de Zwanenspreen.
1: Ja, dat is toch zonde. Dat is geweldig. Dat was toch geweldig. Hoor. Dat was dus voor studenten, voor jonge mensen en noem maar op. En 500 huizen.
0: Ja,
1: en
0: dat er niet
1: ze hebben het al de voorbereiding. Maar echt, ja. Dan zeg ik
2: maar
1: van,
2: waarom ging het niet door dan?
0: Ja.
1: Waarom?
2: Nee, maar waarom wordt er niet gebouwd aan? Wat is er aan de hand?
0: Ja, nou, wie werden dus doorgegooid met van het klimaatgebeuren. Van die wetenschappers die aan het berekend. Dus dat het wel zware wolken boven ons ving. Maar nu bleek dat die berekening dus niet meer klopt. Waardoor werden wel al die besluiten op afgestemd.
1: Ja.
0: Woningbouw, noem maar op. En al die klimaatdoelstellingen. Alles werd gebaseerd op die uitslagen van die klimaatwetenschappers. Ja. Die
3: of een verkeerde interpretatie. Maar dat is vaker het geval, dat de interpretatie gewoon totaal verkeerd is. Van een berekening, ja, op zich berekening, met mooi in en in is het weer. Dat denk je altijd.
1: Schiphol moest ook opnieuw, hè?
3: Hmm?
1: Schiphol moest ook opnieuw.
3: Nou ja, Schiphol heeft nooit een fatsoenlijke vergunning gehad. Hoe dat Lelystad ook niet. Die maakt zomaar vandaag gewoon. En dit soort dingen moet dan achterblijven.
2: Nou, Lelystad zie ik nog niet omgaan, hè?
3: Nou ja.
2: Milieuvergunning?
3: Milieuvergunning heeft het ook nog niet, hè?
0: Maar dat had ook te maken met die wetenschappers die dat allemaal uitgezocht hadden. Maar nu blijkt dat niet te kloppen.
3: Ja, dus sommige dingen kloppen niet, maar heel veel dingen kloppen.
0: Heel veel besluiten, die binden normen op basis daarvan. Dus die moeten allemaal herzien worden.
3: Nou ja.
0: Want het klopt niet.
3: De kennis wordt ook beter. Kijk, dat is gewoon zo. Klimaatverandering
1: is
3: boer.
1: Ja.
3: En heel veel mensen denken nog dat de aarde plat is. Nou ja, ik vind het prima. Van Apeldoorn naar Voorzen en fietsen en zo over die ribbels. Maar nee, je kunt hem gewoon rondfietsen, hè?
2: Ja, ik kan hem wel rondfietsen, maar dat is wel
3: mooi. Wel een stukje fietsen, dit water, hè? Moet je een waterfiets huren.
2: Ja, die kunnen we erbij.
3: Ja.
1: Maar ik vind het jammer dat het... ik hoop het toch dat het toch doorgaat. Want er zijn zoveel mensen...
2: Die woning nodig
1: hebben. En juist degene die aan de onderkanten zitten...
2: Die kreeg juist.
1: Ja, en dan hoop ik dat het verzoenlijk te betalen is.
3: Dat hoop ik ook.
1: Dat was ook de bedoeling voor bepaalde groepen.
3: Nou ja...
1: Want zoals dat oude gemeentehuis, had ik al gezegd, van de Vossenman. Dat is dat stadskantoor.
2: Ja.
1: Nou, dat is toch ook helemaal...
2: Het is een prachtige woning in de maan.
1: Nou, en uiteindelijk is het prima. Er was ook iedereen, er zaten allemaal benen op de weg.
2: Och, benen. Nou,
0: hoe lang heeft dat wel niet geduurd?
2: Wel 10 jaar.
0: En dan denk ik, moet alles dan zo lang duren? Zoals nu ook met Centraal Beheerpand en zo. Moet dat dan

0: zo lang duren.
1: Ja, want er zijn zoveel mensen die over hem op is.
2: Die visvieven, die heeft ook 25 jaar een leven voordat hij weer met de doen is.
0: Ja, ja.
1: En dus ik heb er nog wel eens een feest.
2: Ja, ik hoop voor alle jonge mensen dat het toch doorgaat.
1: Dat hoop ik ook. Meen ik echt. Dat hoop ik ook. Dat die woorden
0: en dat niet alleen naar de cijfertjes gekeken worden, maar ook naar het gevoel. Want er wordt finaal over herenwals. Als de cijfertjes niet klopt, dan gaat het niet door. Dan kun je proberen.
1: En als je verkeerde cijfers hebt, dan heb je toch een probleem.
3: Of ze verschuilt zich achter de cijfers. Oh, en dat is net zo met die hele automatisering. Ja. Het apparaat is op. Nee, de computer is een beetje slom. Of de computer, ik kan niet inloggen. Ik kan dit niet zomaar een keer een dokter belt of weet ik veel wat. Ook die privaatgegevens en zo. Dat is ook zoiets van, ik mag u niks zeggen, want dat is allemaal privé. Mensen verschuilen zich erachter. Iedere keer weer, het is meer incompetentie. Dus dat ze het niet kunt.
0: Mm-hmm.
3: Of niet wilt. Dat is andere belangen.
1: Politieke onwil.
3: Het speelt allemaal bij elkaar. En dat moet je vooral niet vergeten. Van niet de één richting op wiezen, maar dat doen we te veel.
0: En ik wil vooral niet de verantwoording nemen. Lok het maar op.
1: Ze wil het allemaal niet doen, hè?
2: Altijd de verantwoording van...
1: Altijd van, dat is...
3: Maar dat komt teleur aan Husby.
1: Dat zie je nu, en dat is erg genoeg wat er in Stadskanaal gebeurt.
3: Dat komt teleur aan Husby, met brandende fakkels en weet ik veel wat.
0: Oh, ja, dan weet ze hoe te vinden.
1: Ik bedoel, dat vingerwezen...
3: Is toch met politie? Met die politie gegeven ze allemaal... Dat ze die sommige politieagenten thuis bezoekt...
2: Dat is toch verschrikkelijk.
1: Die moet je ophangen, die dat doet. En die moet je gewoon 15 jaar vastzetten. En dan TBS. En dan kijken of ze, als ze dat nog niet goed doen, dan een subvisie. Schandalig.
2: Lang zo lang over het ook niet.
1: Maar ik vind het, gewoon schandalig. Het is natuurlijk heel overdreven wat ik doe.
2: We moeten toch respect. Die mensen doen hun werk. En ik mag doen wat ik denk, dat ik denk, ik schuip hem voor de benen en alles zo. Dat is toch ook niet normaal?
1: Maar de respect is er niet.
2: En als hij dan een keer een hengst kreeg, dan heeft hij toch ook verdiend?
1: Ja, vind ik wel.
2: En dan moet je gauw fietsjes waar je hebt klappen geven. Dan is het net hem eraan.
1: Ja, ik vind ook, er is geen respect meer voor als je een politieagent bent. Maar de brandweerman, de zieke broeders, die ambulancebroeders. Dat is toch niet normaal dat die iemand wil verzorgen dat hij aanvallen wordt?
2: Ja,
1: maar dan denk ik, hallo, pakt jullie op en geef ze een zware straf. Dat ze denken, dat ga ik de volgende keer niet meer doen.
2: Ik kan ook niks bedenken.
1: Ik vind het schandalig.
2: Waarom zou je doen? Want het bent toch allemaal hulpmiddelen, zeg maar, om de boel een beetje... in het gelicht te worden. En dan gooi je er meer in de klooi. Soms snap ik geen bal meer van de mensen.
0: Nee, en dan lees je in de kranten van... er zijn zoveel mensen op het pak. Maar er staat niet bij wat ze dan met die mensen gedaan hebben... die op het pak hebben. Heb ze een boete, heb ze dit, heb ze dat. Nee, ze zijn alleen op het pak. Maar ja...
1: En 2 uur later loopt ze vrij weg.
0: Ja, dus dan...
1: Ik hoop dat ze wel een boete kregen. Ooit dat nu links of allebei de partijen. Zowel ook van de linkerkant, maar ook van de rechterkant moet dat gebeuren.
2: Dat er een keer wordt of de mensen van buiten de plaats, de wind. En in mijn ogen mag je dat absoluut, ik mag een mening hebben. Maar hou het dan in uw eigen plaats. Want die vult het aan.
1: Maar ik denk
2: en
1: dat
2: wordt er alleen maar rotter van.
1: Ja, maar is het niet dat een heel groot deel gewoon hen gaat alleen om te rellen? Ja. Die interesseert die hele AZC niet, die wil alleen maar rellen. Ja. En dan komt er ook nog zo'n een of andere politicus...
2: die grote man?
1: Ja, die... Mazowiec of Mazko... Ja. God, ik kan niet op zijn naam komen zo gauw. En die gaat ons zeggen, we moeten geweld gebruiken. Nee, dus... we moeten geweld gebruiken. Hou op. Schandalig.
3: En dat ze dan in Loosdrecht... Dan kwam dat blonde wief daar U20 geloof ik ook nog even langs. Of Koppenvoort, die nu een eng partij heeft. En dan is die Matsu even, die heeft ook zo'n eng partij. Ja. En die bedoel in Loosdrecht West en zomaar van jullie hebt allemaal geliek. Nee, dat ze het spul in de fik steekt, dat is goed.
1: Nou, ik denk dat het probleem niet... Kijk, er bent een lubie die alleen maar de boel in de fik wil steken en voor de rest niet. Die komt alleen om de rel. Maar dat we protesteren en dat de mensen... Ik denk dat een diepere oorzaak aan ligt.
3: Tuurlijk.
2: Maar met de voetbal toch ook? Dan denk ik van, je gooit toch om te kieken en dan gooi je dus in donderjaren. Dat kan toch niet?
1: Nee, maar dat is...
3: Ik noem er geen donderjaren.
0: Ik heb nog niks meer voetbal.
1: Er
3: is terrorisme.
1: Er is iets wat al de regering, ook welke links-rechtse regering, maakt niet uit...

0: je hebt dit allemaal zelf veroorzaakt.
1: Ja, ja, ik snap van je.
0: En dan kun je wie doet de rekening van.
2: Ja, en wat hij net al zei, ik kreeg gewoon een burgeroorlog. Want de mensen beginnen tegen elkaar op te stoken. Maar nu is er eentje die zegt van, denkt er een millimug niks vernielen. En die ander die hoort er juist tegen. Nee, alles wordt tegen elkaar op.
1: Ja, ik vind juist twee spalt in de
0: maatschappij. Dat geeft steeds verder.
3: Ja, want ik zat gisteren nog te denken om ook met een bordje door op de rotonde te gaan lopen. Maar dan van de andere kant. Jullie zijn welkom.
1: Ja.
3: Nou ja, maar
1: daar stond ook trouwens. Er was ook een groep die het wel.
3: Toch wel?
1: Ja, daar heeft de kranten staan.
2: Ja, maar ja, dan mag je wel hardloopschoenen aan trekken. Want
1: die moeten nog ook pakken. Ik vind het heel dapper. Want als ze zeggen, oh, dat waren die. Nou, gauw was even mee praten.
3: Want de meerderheid in Nederland zit er nog steeds achter dat je asielzoekers moet opvangen.
0: Echt asielzoekers, maar geen gelukszoekers.
2: Ja, dat is
3: waar heb je het over?
0: Nee,
3: asielzoekers worden ook gelukszoekers genoemd. Dus dat wordt al zodanig geprofileerd dat alle asielzoekers gelukszoekers bindt.
0: Dat zeg ik niet.
1: Je
3: kunt het op een gegeven moment ook op zich. Ze zitten in ellende, oorlog tussen, hoe je het noemen wilt. En ze gooit dus op. Zullen we nog een veilig onderkom? En veilig kun je zeggen van het is gelukkig. Okay, nou ja, ik weet niet, ja, juist een hart achterloopt.
0: Maar wat moet die jongens uit, Marokkaanse jongens, wat moet die hier? Die gaat asielzoekers.
3: Ja, kijk, daar heb ik het over.
0: Algerije.
3: Ja.
0: Wat doet die hier? Ja, dat bent gewoon goede landen.
3: Ja, zet ze dan gewoon terug.
0: Juist. Doorzetten.
3: Maar dan gebeurt het al 20, 30 jaar niet.
0: Dat is het probleem. Noem eens
3: het. Nu heb je het over wat het werkelijke probleem is. Die anderen. Die
0: echte mensen die echt asielzoekers
2: echt nodig.
0: Zoals die mensen uit Syrië kwamen en zo worden oorlog en die mooi binnenlopen. Dat is het probleem niet. Dat elke Nederlander vindt dat.
3: Ja, juist dat bedoel ik. En dan loopt er een paar rond.
1: Ja,
3: in Den Haag die dat nog eens een keer op gaat stoppen.
0: Ja. Ik ga even nu stoppen. Want ik wil hem dat. Wie mobiele 2 minuten. Willy heeft nog een mooi gedicht als afsluiting.
1: Ja, dat is zo laten.
0: Ja, het is al zo. Willy.
2: Ja, nou, het is zaterdag, hè. Ja, in mijn jeugd, dan was de zaterdag, die stond in teken van de boel netjes maken voor de zondag, hè. Vooral als je op een boerderij woont, dan is dat gewoon zo. En dan moest er op laatst ook een hark worden. Nu heb ik een gedicht van Ouwehand Wansink, dus een mevrouw, ik ken haar niet hoor, maar die heeft er een mooi gedicht over geschreven.
0: Je hebt nog 1,5 minuut.
2: Oh, het gloed van harken in het grind, dat doet mijn hart de deug. Ik ga in gedachten terug tot mijn diepste jeugd. Als zaterdagmiddag in de buurt de arven bent ruimt, de lussen rommel binnen, dan kan het voor de zondag het harken beginnen. Elk erf heeft zo zijn eigen maat en toon, naar eigen aard en gewoon. Zonder na te denken, laat ze de harken zwenken. Mijn ome de schilder, die harkt met lange streken, recht en vast. Bedaard en banen naar banen, als deed je het met een kwas. De smid maakt krachtige geluid, met ijzersterke halen. Niet zo recht, zijn erf is groot en hij trekt het besluit nog mooie streepjes langs de weg. De schrijver geeft met korte rukjes door het grind. Dat rinkelt zink, als schreven op papier met pennen en ink. De bakker geeft met snelle slagen om het huis. Het moet niet te langer duren, want bij de boerenbuien steekt de ovenpabbel op het fornuis. De dag loopt op zijn eind. Dat is te merken aan het slot van deze kleine harmonie van het voor de zondag harken.
0: Mooi. Mooi gedicht. Heel mooi gedicht. Ja. Ik, dat is mooi. Ik vind dat vind ik eigenlijk wel. Dat vind ik dat bij dingen die wil moet er ook inhouden. Ik wil Toon bedanken voor de bijdrage. Gerda, bedankt. Willy, ook bedankt voor uw inbreng en een mooi gedicht. Jan. Mag ik u ontzettend bedanken voor de goede techniek die je weer vandaag in buurt voert. Dus ik wens iedereen tot volgende weken. Dan, volgende week hou nog een hele leuke presentator. Want Gerrit Nijkamp, die komt even één zaterdag even invallen.
1: Ja.
0: En die komt, dus dat vind ik heel mooi. Ja. Dus volgende week moeten we allemaal weer lusten. Ik wens iedereen een heel prettig weekend.
2: Ja, dankjewel.
1: En je dank voor het
2: presenteren.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Portugese autoriteiten hebben vermoedelijk de ouders gearresteerd die hun twee jonge kinderen achterlieten in een bosgebied in Portugal. De Franse jongetjes van 3 en 5 jaar oud werden dinsdag gevonden langs een afgelegen weg bij Montenovo. Volgens de politie zijn de kinderen gezond en worden ze momenteel opgevangen door een pleeggezin. Voor de tweede dag op rij is het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel overvol. Daardoor verblijven tientallen alleenreizende mannen op het grasveld voor het centrum, zonder duidelijkheid waar zij de nacht zullen doorbrengen. Volgens het COA worden momenteel alleen vrouwen en kinderen toegelaten. Mogelijk worden asielzoekers overgebracht naar een noodopvang in Stadskanaal of Amsterdam. Op het Domplein in Utrecht hebben donderdagavond honderden mensen gedemonstreerd voor solidariteit. De bijeenkomst was een initiatief van onder meer De Goede Zaak, Extinction Rebellion en de Dolomina's. Volgens aanwezigen was de sfeer gemoedelijk. Demonstranten riepen op tot steun voor vluchtelingen en tegen wat zij zien als toenemend extreemrechts geweld. Een 2-jarig meisje is in het noordwesten van Spanje overleden nadat ze urenlang in een auto in het stadje Brion was achtergelaten. Haar vader vergat haar naar de kinderopvang te brengen en liet haar per ongeluk in de auto achter terwijl hij naar zijn werk reed. Door de hitte raakte het kind ernstig oververhit en overleed later in het ziekenhuis aan uitdroging en een hitteberoerte. Dan nog het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt met vooral in het noorden nog kans op een bui. Vannacht klaart het op en koelt het af naar ongeveer 8 graden. Plaatselijk kan ook mist ontstaan. Morgenochtend begint droog met geregeld zon, al trekken later vanuit het westen opnieuw wolkenvelden het land binnen. De wind blijft meest matig en het wordt morgen gemiddeld zo'n 23 graden. En tot zover het nieuws.

Vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In Groenland is geprotesteerd tegen de opening van een nieuw Amerikaans consulaat. Demonstranten vrezen meer invloed van de Verenigde Staten op Groenland na uitspraken van president Donald Trump over het eiland. Honderden mensen droegen borden met tekst als Groenland behoort aan de Groenlanders en riepen op tot respect van soevereiniteit van het gebied. Republikeinse senatoren in de Verenigde Staten hebben een stemming over een groot immigratieplan uitgesteld door ruzie binnen hun eigen partij. Een deel van het plan reserveert $1,8 miljard voor mensen die zeggen slachtoffer te zijn geworden van politiek gemotiveerde vervolging, waaronder mensen die zijn veroordeeld voor de bestorming van het Capitool in 2021. De Portugese autoriteiten hebben vermoedelijk de ouders gearresteerd die hun twee jonge kinderen achterlieten in een bosgebied in Portugal. De Franse jongetjes van 3 en 5 jaar oud werden dinsdag gevonden langs een afgelegen weg bij Monte Novo. Volgens de politie zijn de kinderen gezond en worden ze momenteel opgevangen door een pleeggezin. Voor de tweede dag op rij is het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel overvol. Daardoor verblijven tientallen alleenreizende mannen op het grasveld voor het centrum, zonder duidelijkheid waar zij de nacht zullen doorbrengen. Volgens het COA worden momenteel alleen vrouwen en kinderen toegelaten. Mogelijk worden asielzoekers overgebracht naar een noodopvang in Stadskanaal of Amsterdam. Dan nog het weer. Vannacht zijn er eerst brede opklaringen, maar later neemt vanuit het westen de bewolking toe. De temperatuur daalt naar ongeveer 8 graden. Er staat weinig wind. Morgen begint bewolkt, maar in de loop van de dag breekt geregeld de zon door. Plaatselijk kan een lichte bui ontstaan bij een matige westenwind. Het wordt zo'n 23 graden. En tot zover het nieuws.

Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In Groenland is geprotesteerd tegen de opening van een nieuw Amerikaans consulaat. Demonstranten vrezen meer invloed van de Verenigde Staten op Groenland na uitspraken van president Donald Trump over het eiland. Honderden mensen droegen borden met tekst als Groenland behoort aan de Groenlanders en riepen op tot respect van soevereiniteit van het gebied. Republikeinse senatoren in de Verenigde Staten hebben een stemming over een groot immigratieplan uitgesteld door ruzie binnen hun eigen partij. Een deel van het plan reserveert $1,8 miljard voor mensen die zeggen slachtoffer te zijn geworden van politiek gemotiveerde vervolging, waaronder mensen die zijn veroordeeld voor de bestorming van het Capitool in 2021. De Portugese autoriteiten hebben vermoedelijk de ouders gearresteerd die hun twee jonge kinderen achterlieten in een bosgebied in Portugal. De Franse jongetjes van 3 en 5 jaar oud werden dinsdag gevonden langs een afgelegen weg bij Montenovo. Volgens de politie zijn de kinderen gezond en worden ze momenteel opgevangen door een pleeggezin. Voor de tweede dag op rij is het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel overvol. Daardoor verblijven tientallen alleenreizende mannen op het grasveld voor het centrum, zonder duidelijkheid waar zij de nacht zullen doorbrengen. Volgens het COA worden momenteel alleen vrouwen en kinderen toegelaten. Mogelijk worden asielzoekers overgebracht naar een noodopvang in Stadskanaal of Amsterdam. Dan nog het weer. Vannacht zijn er eerst brede opklaringen, maar later neemt vanuit het westen de bewolking toe. De temperatuur daalt naar ongeveer 8 graden. Er staat weinig wind. Morgen begint bewolkt, maar in de loop van de dag breekt geregeld de zon door. Plaatselijk kan een lichte bui ontstaan bij een matige westenwind. Het wordt zo'n 23 graden. En tot zover het nieuws.

Music Hour. Een mix van muziek van de jaren 60 tot nu. Blues, rock, disco, country, pop. U hoort het allemaal tussen 10 en 11 op de maandagavond.

De lokale politiek volgen op de radio? Dat kan. Elke donderdagavond vanaf 8 uur. Live vanuit het stadhuis. Verslag van de PMA, de Raad, afgewisseld met interviews.

Vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In Groenland is geprotesteerd tegen de opening van een nieuw Amerikaans consulaat. Demonstranten vrezen meer invloed van de Verenigde Staten op Groenland na uitspraken van president Donald Trump over het eiland. Honderden mensen droegen borden met tekst als Groenland behoort aan de Groenlanders en riepen op tot respect van soevereiniteit van het gebied. Republikeinse senatoren in de Verenigde Staten hebben een stemming over een groot immigratieplan uitgesteld door ruzie binnen hun eigen partij. Een deel van het plan reserveert $1,8 miljard voor mensen die zeggen slachtoffer te zijn geworden van politiek gemotiveerde vervolging, waaronder mensen die zijn veroordeeld voor de bestorming van het Capitool in 2021. De Portugese autoriteiten hebben vermoedelijk de ouders gearresteerd die hun 2 jonge kinderen achterlieten in een bosgebied in Portugal. De Franse jongetjes van 3 en 5 jaar oud werden dinsdag gevonden langs een afgelegen weg bij Montenovo. Volgens de politie zijn de kinderen gezond en worden ze momenteel opgevangen door een pleeggezin. Voor de 2e dag op rij is het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel overvol. Daardoor verblijven tientallen alleenreizende mannen op het grasveld voor het centrum, zonder duidelijkheid waar zij de nacht zullen doorbrengen. Volgens het COA worden momenteel alleen vrouwen en kinderen toegelaten. Mogelijk worden asielzoekers overgebracht naar een noodopvang in Stadskanaal of Amsterdam. Dan nog het weer. Vannacht zijn er eerst brede opklaringen, maar later neemt vanuit het westen de bewolking toe. De temperatuur daalt naar ongeveer 8 graden. Er staat weinig wind. Morgen begint bewolkt, maar in de loop van de dag breekt geregeld de zon door. Plaatselijk kan een lichte bui ontstaan bij een matige westenwind. Het wordt zo'n 23 graden. En tot zover het nieuws.